0: snel geopereerd werden, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. Kloet vindt dat de uitwassen eruit moeten en pleit voor meer samenwerking.
1: Laat ons dat allemaal veel transparanter maken. Data, rapportage, klachten. En laat ons daar samenwerken met die artsengroepen, met de ziekenhuizen en met de overheid. Het RISIF met name, die over heel veel data beschikt, om hier aan verbetering te werken. Want wat er hier gebeurt, is niet in het belang van onze bevolking. Streeft niet naar een verbetering van de kwaliteit van leven van heel veel mensen. En daar moeten we echt komaf mee maken. En ik pleit daar voor een alliantie, overheid, ziekenhuizen en zorgverstrekkers. In dit geval de artsen.
0: Argentinië gaat in de stad Ushuaia, in het uiterste zuiden van het land, knaagdieren vangen en onderzoeken. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid aangekondigd na de verspreiding van het hantavirus op een Nederlands cruiseschip. Het virus wordt overgedragen via de uitwerpselen van knaagdieren, zoals ratten en muizen. Overdracht van mens op mens is mogelijk bij nauw contact. Vermoedelijk is een Nederlands koppel in Ushuaia besmet geraakt tijdens een tocht om vogels te observeren. Daarna zijn ze op 1 april aan boord gegaan van het schip. De twee zijn overleden en mogelijk hebben ze andere passagiers besmet. Er is ook sprake van een derde dode en nog 5 mensen met symptomen. Het Franse Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het speelde in de terugmatch van halve finales tegen Bayern München 1-1 gelijk, nadat het de spectaculaire heenmatch al won met 5-4. Het waren 2 moeilijke wedstrijden, zei Bayern-trainer Vincent Kompany, waarin details uiteindelijk het verschil hebben gemaakt.
2: Het waren immer ganz, ganz schwierige spelen, maar niet nur voor ons, ook voor den. En in deze spelen ging het immer om details.
0: In de finale op 30 mei in Budapest speelt titelverdediger PSG tegen het Engelse Arsenal, met daarbij ook rode duivel Leandro Trossard. Vannacht is het droog, alleen in de Ardennen nog wat motregen. Minima rond 9 graden de komende uren. De dag begint al met opklaringen, daarna krijgen we meer wolken en tegen de namiddag ook mogelijk enkele buien. Maxima overdag tot 16 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Over een uurtje ben ik er weer en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Je luistert naar Radio 2 in Limburg. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
3: Het is 3 uur, een heel goede nacht. WRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In het Verenigd Koninkrijk zijn er straks regionale en plaatselijke verkiezingen. Schotland en Wales kiezen een nieuw parlement en in Engeland worden de gemeentebesturen gekozen. Het gaat dus om lokale verkiezingen, maar ze zijn toch van nationaal belang, omdat

0: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
3: Oh.
2: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
3: Ah.
2: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
4: Radio 2 in Limburg, live.
5: Zitten in het Verenigd Koninkrijk in quarantaine. De twee verlieten het schip eind april op het eiland Sint Helena. Ze hebben geen symptomen, maar volksgezondheid in Groot-Brittannië houdt hun toestand wel in de gaten. Vermoedelijk is een Nederlands koppel in Ushuaia besmet geraakt tijdens een tocht om vogels te observeren. Daarna zijn ze op 1 april aan boord gegaan van het cruiseschip. De twee zijn overleden en mogelijk hebben ze andere passagiers besmet. Er is sprake van een derde dode. En er zijn nog 5 mensen met symptomen. Het schip met de resterende passagiers is intussen onderweg naar Tenerife. Het Franse Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het speelde in het terugmatch van de halve finales tegen Bayern München 1-1 gelijk. De heenmatch werd al gewonnen door PSG met 5-4. Het waren 2 moeilijke wedstrijden, zei Bayern-trainer Kompany, waarin details uiteindelijk het verschil hebben gemaakt.
6: Het waren immer ganz, ganz schwierige Spiele, maar niet nur voor ons, ook voor den. En in deze Spiele ging het immer om details.
5: Geen finale voor Kompany dus. In de finale zullen we wel Leandro Trossard tegenkomen. Die wordt op 30 mei gespeeld in Budapest. Het wordt PSG tegen het Engelse Arsenal. Vannacht is het droog, alleen in de Ardennen nog wat motregen. Minimaal rond 9 graden de komende uren. De dag begint met opklaringen, daarna wat meer wolken. En tegen de namiddag ook enkele buien. Maxima overdag tot 16 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Goeienacht, VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Rusland dreigt met een zware vergeldingsaanval als Oekraïne op 9 mei aanvallen uitvoert. Buitenlandse ambassades in Kiev kregen de wenk om hun personeel en burgers tijdig te evacueren uit Kiev, moest er zo'n Oekraïnse aanval op Rusland komen. Op 9 mei viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. Er is dan ook een grote parade op het Rode Plein in Moskou. Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor 9 mei. Oekraïne zegt niet van plan te zijn om daar gevolgen aan te geven als Rusland, nu in de dagen voordien, aanvallen blijft uitvoeren op Oekraïne. Argentinië gaat in de stad Ushuaia in het

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
2: Maatkasten Online.
3: Radio 2 in Limburg, live.
4: Voor de finale van de Champions League voetbal gisteravond. Het speelde in de terugmatch van de halve finales tegen Bayern München 1-1 gelijk, nadat het de spectaculaire heenmatch al won met 5-4. Het waren twee moeilijke wedstrijden, zei Bayern-trainer Vincent Kompany, waarin uiteindelijk de details het verschil hebben gemaakt.
5: Het waren immer ganz, ganz schwierige spelen, maar niet nur voor ons, ook voor den. En in deze spelen ging het immer om details.
4: In de finale op 30 mei in Budapest speelt PSG tegen het Engelse Arsenal, met daarin ook Leandro Trossard, dus toch een Belg in de finale. Het weer nog. Het is droog de komende uren. Minima rond 9 graden. De dag begint met opklaringen straks. Daarna krijgen we wat meer wolken. In de namiddag ook kans op enkele buien. En maxima overdag tot 16 graden. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

En toen dacht ik bij mijn gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: Je luistert naar Radio 2 in Limburg. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Margot Kloet van zorgnet Icuro reageert verontwaardigd na de reportage van ons magazine Pano. Daaruit blijkt dat enkele chirurgen in Vlaanderen onnodig rugoperaties uitvoeren. Patiënten getuigen over hoe ze snel geopereerd werden, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. Kloet vindt dat de uitwassen eruit moeten en pleit voor meer samenwerking.
1: Laat ons dat allemaal veel transparanter maken. Data, rapportage, klachten. En laat ons daar samenwerken met die artsengroepen, met de ziekenhuizen en met de overheid, het RISIF met name, die over heel veel data beschikt, om hier aan verbetering te werken. Want wat er hier gebeurt, is niet in het belang van onze bevolking, streeft niet naar een verbetering van de kwaliteit van leven van heel veel mensen. En daar moeten we echt komaf mee maken.
0: Twee Britse passagiers van het Nederlandse cruiseschip dat getroffen werd door een uitbraak van het Hantavirus zitten in het Verenigd Koninkrijk in quarantaine. De twee vertonen geen symptomen. Intussen zijn nog enkele mensen van boord gehaald. Twee van hen liggen nu in Nederland in een ziekenhuis. Het schip vertrok ruim een maand geleden vanuit Argentinië en sindsdien zijn drie mensen gestorven. Twee van hen waren in Ushuaia in Argentinië op tocht gegaan om vogels te observeren en mogelijk zijn ze daar besmet geraakt. Ze zijn dan aan boord gegaan.

0: later in een boek. Enkele weken later overleed Epstein door zelfdoding dan in zijn cel. De brief hoorde bij het papierwerk van de zaak tegen de celgenoot en zat niet bij de miljoenen Epstein-documenten. Maar dat Epstein ook echt die brief heeft geschreven is nog niet officieel bevestigd. Wie het zelf moeilijk heeft, kan terecht bij de zelfmoordlijn op 1813. In de Champions League voetbal heeft Paris Saint-Germain zich geplaatst voor de finale. Het speelde in de terugmatch van de halve finales tegen Bayern München 1-1, nadat het spectaculaire heenmatch had gewonnen met 5-4. Het waren voor beide ploegen twee moeilijke wedstrijden, zei Bayern-trainer Vincent Kompany, waarin details het verschil hebben gemaakt.
1: Het waren immer ganz, ganz schwierige spelen, maar niet nur voor ons, ook voor den. En in deze spelen ging het immer om details.
0: De finale van de Champions League is op 30 mei in Budapest. Titelverdediger PSG speelt dan tegen het Engelse Arsenal van rode duivel Leandro Trossard. Het weer, de dag begint droog, later komen er meer wolken en in de namiddag enkele buien. Maximum temperaturen tot 16 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Zout voor twee. Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Flopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
1: Bijgetuigd.
2: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
0: Maak elk...
3: Wat eten we? Ik heb honger.
0: Momenten, Max.
4: Ja, je kent al wel, hè. Ze komen thuis van school. Moe, een beetje ambetant.
3: Oh.
4: En grote honger, natuurlijk. En jij, jij moet nog beginnen kokerellen. Dan heb je iets nodig dat ze bezighoudt.
0: Zoals de leukste programma's, luisterverhalen en spelletjes van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
4: de max.
5: Amai, check die foto van Trump met een rollator.
0: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
5: Huh?
0: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
6: Onwaar.
0: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
5: Ah, serieus?
0: Bij twijfel, ga naar check in de app van VRT Nieuws. VRT Nieuws, helemaal helder.
7: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Limburg? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
8: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
9: En welkom bij de donderdag. Zouden we de zon dan toch iets meer zien? Ja, gisteren heb ik ze amper gezien en dat had een goede reden. Beetje dramatisch vooral om mee te beginnen zometeen.
10: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
9: 6 uur VRT Nieuws op Radio 2 met Shema Saisai.
11: Een heel goedemorgen. Sinds de pensioenleeftijd in België vorig jaar is gestegen tot 66 jaar, zijn steeds meer 65-plussers langer dan een maand afwezig op het werk door ziekte. Dat blijkt uit een studie van personeelsdienstenbedrijf Securex. In 2024 was ongeveer 1% voor zo'n periode afwezig, nu is dat 1,5%. De pensioenhervorming heeft dus een invloed op de gezondheid van 65-plussers, zegt Stefanie Urteijer van Securex.
12: Een kleiner aantal mensen bleef doorwerken die fysiek en mentaal daartoe in staat waren en daar zin in hadden. Nu zien we dat de pensioenleeftijd opgehoogd is naar 66 jaar. Dus we zien die groep toenemen. Die gaat in de toekomst ook nog meer toenemen. Op basis van het onderzoek nu verwachten we dat er dus meer mensen in die leeftijdscategorie wel aan het werk gaan zijn, maar mogelijk tegelijkertijd ook tijdelijk of permanent voor die periode gaan uitvallen.
11: Securex vraagt werkgevers dan ook om hun werknemers beter te ondersteunen om lang aan het werk te blijven. Er komen verontwaardigde reacties op de reportage van Pano op VRT1 gisteravond. Daaruit blijkt dat enkele chirurgen in Vlaanderen onnodig rugoperaties doen. Patiënten vertellen over hoe ze snel geopereerd werden, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. Margot Kloet van de grote koepelorganisatie van ziekenhuizen, Zorg Neticuro, zegt dat dat moet veranderen.
13: Dit is iets wat we niet mogen tolereren als samenleving. Dit is ook niet waarom we gezondheidszorg organiseren. Die uitwassen moeten eruit. Het gaat natuurlijk ook maar over een handvol mensen. Mm-hmm. Ik ben er stellig vast van overtuigd dat het grotendeel van de artsengemeenschap, en dat stel ik ook dagelijks vast, niet uit is op geldgewin, maar vooral wil bijdragen aan een goede gezondheidszorg.
11: In de Champions League

0: Ja. Dirk Meijers uit Hoogstraat heeft al een prachtige zonsopgang. Je hebt een beetje schapenwolken, prachtig weer. Dirk, geniet ervan en goedemorgen.
1: Radio 2.
2: Goedemorgen, morgen.
1: Peter van der Veire.
3: Het

0: een berichtje binnengekregen van Rudy, hoor je zo meteen. Hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De problemen dan maar.
1: Ja, eentje voorlopig op de E40 van Luik naar Aken. Daar sta je een half uur in de file van Lonsain tot Vottem. Daar is door werken de aansluiting naar de E313 richting Hasselt afgesloten.
0: Tja, nog even over die verbrande stal in Temps. Dus er zijn roetdeeltjes in de tuin gedwarreld. Rudy zegt, nooit gedacht dat Peter zo'n drama queen is. Er was geen sprake van asbest, want het was een nieuwe stal.

0: klopt wel, maar dan nog...
1: Er werd wel effectief gezegd in het begin, er wordt gevreesd dat er asbest is vrijgekomen. Beter veilig zijn dan dat mensen daar massaal asbest gaan opruimen.
0: Ja.
1: Maar dat blijkt dus inderdaad niet zo te zijn.
0: Verbrande deeltjes van zonnepanelen. Ziet er ook niet leuk.
1: En sowieso wil je dat ook niet in je tuin.
0: Ja.
1: Absoluut niet.
0: Rudy, dank u.
2: Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen, je donderdag begint.
0: Het is 6:12. Goedemorgen vandaag, 7 mei, de dag dat je hoort op Radio 2 dat de ploeg van Vincent Kompany dus niet de finale speelt van de Champions League. Bayern München speelde 1-1 gelijk na die knotsgekke wedstrijd van vorige keer tegen Paris Saint-Germain.
1: Ja.
0: Dus niet in de finale. Het wordt dus Arsenal tegen Paris Saint-Germain, zaterdag 30 mei. Veel wolken, maar is hier niet te veel regen, een beetje zon misschien ook wel. Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. En het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk van wordt, komt opnieuw uit Ravelseel uit de Kempen. Daar moeten we naartoe, Schema.
1: Ja, ja, want daar is frituurist Yves de Vos. Die heeft een hele week het wereldrecord frittenbakken proberen te verbreken. En dat is gisteravond ook gelukt, want hij stond dan 150 uur achter de friteuze.
0: Goh.
1: En dat is ook het vorige record. En hij wil nu zelfs doorgaan tot 200 uur. Dat zou dan tot morgenavond zijn.
0: Kijk mee in de app van Radio 2 of VRT Max, want Yves staat nog altijd recht. Ja, hij moet zich wel vasthouden. Yves, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, amai, ja, klinkt je fris, man. Zeg maar, Yves, proficiat vooral met toch dit record al. Hoe gaat het met je?
3: Goed. Ik had wel een hele moeilijke morgen, maar... Ja,
0: ça va. Ja, maar kijk, wij zijn er om jou een beetje te steunen. Hartje onder de riem. Je hebt een dutje gedaan. Hoe laat heb je dat dutje gedaan?
3: Om 4 uur tot aan 4:20.
0: Het was niet goed, hè?
3: En dan wakker geworden. En ja, mijn lichaam wou echt nog slapen. Maar ik had de chance iemand zitten voor mij mee door te sleuren.
0: Fuck het lichaam. Echt waar, je bent goed bezig. Maar zeg, hoe officieel is dat record nu eigenlijk?
3: Gewoon even officieel als een Guinness World Records record.
0: Ja, het is allemaal...
3: Je hebt twee organisaties en dat is gewoon één van de drie.
0: Gelukkig, ja, want ik zat er al een beetje mee in dat het niet officieel zou zijn na die 2 uur. Heb je nu nog frietjes gegeten de laatste uren?
3: Nee.
0: Wat eet je wel?
3: Ik niet zoveel friet. Sorry?
0: Wat eet je dan wel?
3: Gisteravond heb ik wraps met zalm gegeten.
0: Mm-hmm.
3: En dan de rest heb ik dan 2 koffiekoeken gegeten. Iets minder, maar die hadden de buren ook gebracht.
0: Ja,
3: dus,
0: Yves, kleine tip. Opletten met die koffiekoeken. Dat zijn van die snelle suikers. Dan ga je meteen weer dips
3: krijgen. Ja, ik weet het. Ik weet het.
0: Ja, koffiehijs.
3: Maar ze zijn zo lekker.
0: En wat ook belangrijk, af en toe iemand jou een knuffel laten geven, ook belangrijk.
3: Ja, dat is waar.
0: En zo is het met Koppeke. Weet je nog je geboortedatum, Yves?
3: Ik denk het wel. Volgens mij is dat 29/12/94.
0: Dat klopt helemaal. Goed gedaan, Yves. En natuurlijk, we zijn live in frituren in Ravelseel. Heel lekker. Hoe zijn de frieten? Hoe lekker zijn ze?
3: Ze zijn heel lekker. We hebben als een van de weinige dunne frietjes. We hebben maar 9 mm. Dat is met uitsterven bedreigd.
0: Heel lekker was eigenlijk het gewone antwoord. Maar veel succes, man.
1: Hij is nog wakker.
0: Hou vol, Yves. Hou vol. We spelen mooie muziek voor jou.
3: Top.
0: Alhoewel, dit is zo'n liedje waar je misschien een beetje rustiger van wordt. Dat is nu ook niet de bedoeling. Geniet ervan, man. Succes. Kom aan, je kan dit.
3: Merci. Tada.
0: Dit is Sienna Sparrow.

0: Wat een stem, Sienna Spyro. Ja, het is gedaan, sorry.
1: Ah,
0: goedemorgen.
2: De beste buurt.
0: 19 over 6 en goed nieuws over die beste buurt. We zoeken die buurt waar het goed is om te wonen. Het zou in Ravels Eel kunnen zijn rond die frituur.
1: Ja.
0: Goeie buurt.
1: Ja, want die kreeg dan wraps en koffiekoeken en bezoek. En iemand die hem letterlijk uit zijn bed sleurde.
0: Dat heb je nodig daar. Een buurt die nog wat meer aandacht verdient misschien. Woon jij in zo'n buurt, dan kan je een prachtige ochtend binnenhalen. Met de liveshow van Goedemorgen Morgen. Een heerlijk ontbijt. En een topartiest van bij ons. En daar is nieuws over. Ik heb het telefoonnummer van die topartiest en we gaan die bellen. Sowieso. Niet nu, we bellen die rond 7:45. Dus als je buurt nog niet hebt ingeschreven, heb je straks een zeer goede reden. En zouden er ook gevangenen luisteren naar Radio 2 op dit moment?
1: Gevangenen?
0: Ja.
1: Zeker weten.
0: Of kijken naar Goedemorgen Morgen, dat gebeurt ook.
1: Ja, ja, die hebben een tv. Hè?
0: In de bias. We hebben een liedje voor hen over 6 minuten.
3: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
4: Mannekes!
5: Pompie!
4: Ik voel me de max!
5: Wij ook!
6: Altijd als we in de gamma zijn!
7: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
6: Oh my god!
4: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
7: Die zijn nog verbeterd, hè?
6: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
7: Geven ze korting?
4: 30% op alle verf!
6: Dan pak ik 10 potten mee!
4: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
6: Ja, ja!
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert!
9: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
10: Chin chin.
9: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
10: Knalprijs.
9: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.

0: 24 over 6. De platenpoets. Ja, je wordt pas wakker. En we gaan nu al een plaat poetsen zien die je nooit zou mogen vergeten. Vanmorgen een liedje en dat wordt volgend jaar 70. Dan denk je van, kun je nu toch niet meer spelen?
1: Wow.
0: Maar als dat nu zou uitkomen, dat zou nog altijd marcheren. Het gaat over een liedje uit de film Jailhouse Rock. Dat is een unieke film met Elvis Presley.
1: Mm-hmm.
0: En dat was heel uniek, want Elvis speelt er iemand die een beetje fout is, in een bak geraakt, ook iemand doodslaat en zo.
1: Nee.
0: Ja, dat was heftig hoor. En dat was compleet nieuw in die tijd, want een ster speelde geen antihelden toen.
1: Ah, ja.
0: Dat is intussen wel, hè, zo. Ja. Bij Brad Pitt, die speelt al eens een slechterik bijvoorbeeld.
1: Af en toe, ja.
0: Ja. Maar hier dus wel, dat was de eerste keer. Plus, de hele verfilming van dat liedje, dat is echt straf voor die tijd, was een soort van de eerste rockvideo's, Jailhouse Rock. En die song, die was gewoon Steelhoek. Dat is een nieuw woord.
1: Nieuw woord, we gaan het ook een beetje zetten.
0: Ja, ook wel een beetje Steelhoek. We gaan hem even poetsen, zie. Jailhouse Rock van Elvis Presley.

0: ja, zo onwaarschijnlijk hoe goed die Elvis Presley was. Hij zou, als hij nog had geleefd, zou hij nu 91 jaar geworden zijn.
1: Wauw.
0: Nog maar, hè? Dus ja, hij is heel jong gestorven. Hè? Oh, de goede muziek op een donderdag kun je gebruiken, hoor. Get out of my dreams, get into my car. Ja, het waren andere tijden toen. Toen kon dat nog.

0: Ocean. Nini, of Nina van Borsel heeft hem gezien in Curaçao Oostende. Was top, top, top. En Daphne Klaarbout is ook wakker in Haarlembeke. Goed wakker geworden op het liedje van Elvis Presley. Daarvoor zijn we hier. 6:55.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Zometeen alle nieuws uit je buurt. Eerst Chema op Radio 2.
2: Sinds de pensioenleeftijd in België vorig jaar is gestegen tot 66 jaar, zijn steeds meer 65-plussers langer dan een maand afwezig op het werk door ziekte. In 2024 ging het om 1%, nu is dat 1,5% en er wordt gevreesd dat het nog verder zal stijgen. In de Champions League voetbal heeft Paris Saint-Germain zich geplaatst voor de finale. Het werd in de terugmatch van de halve finales tegen Bayern München 1-1, maar PSG had de heenmatch al gewonnen met 5-4. De finale is tegen Arsenal.
3: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Hilde Liete. Vandaag start het Assize proces over de moord op een vrouw uit Kinrooi. Ze werd 2 jaar geleden door haar ex-partner met messteken om het leven gebracht. Volgens de aanklager gaat het om een moord met voorbedachte raden. De beschuldigde zegt dat alles in een vlaag van woede gebeurde. De toenmalige partner van de vrouw hoopt te weten te komen wat er precies is gebeurd, zegt zijn advocaat Julie Jamar.
5: Hoe wij naar het proces kijken is dat er toch nog wel een aantal belangrijke vragen zijn waarop we tot vandaag nog geen volledig antwoord hebben. Sabine zelf kan het ons ook niet meer vertellen, dus wij hopen toch wel dat dit proces en vooral ook de toelichting van de beschuldigde daar duidelijkheid in kunnen brengen.
4: Het proces zal een week duren. In Hasselt is een man veroordeeld tot 37 maanden cel voor het terroriseren van zijn familie. De man heeft een drugsprobleem en zat een aantal keren in een psychiatrische instelling. Daar hield hij zich niet aan de regels en tegelijkertijd was hij agressief tegen zijn zus en moeder. Hij moet nu dus de cel in en moet ook een boete van €8000 betalen. Daarna moet hij zich laten begeleiden. Het Nationaal Park Hoge Kempen. In het Nationaal Park Hoge Kempen zijn voor het eerst vertegenwoordigers van alle Vlaamse en Nederlandse nationale parken samengekomen. Ze hebben daar overlegd over gemeenschappelijke uitdagingen en plannen. Nationaal Park Bosland hoopt zo in de toekomst eigen gidsen te kunnen opleiden, zegt Mieke Beks.
6: De gidsenwerking, dat is iets concreets waar wij in het najaar ook mee gaan starten. We zijn met een opleiding bezig. En ik heb dan vooral ook even met de andere parken gekeken van hoe doen zij dat dan en hoeveel mensen hebben we dan nodig? En doen ze dat dan met organisaties die daar al bestaan? Of nemen die mensen zelf in het Nationaal Park op? Hoe lopen ze dan rond, zal ik het zo zeggen, om dan toch echt uit naam van een Nationaal Park te kunnen spreken?
4: In Leopoldsburg wordt de omgeving rond de kerk heraangelegd en de buurt kan daarmee over nadenken. De gemeente heeft zelf een eerste ontwerp klaar, een autovrijplein met fiets- en voetpaden, speelzones voor kinderen en tieners en een petangbaan voor senioren. De eerste reacties van de bewoners waren overwegend positief.
7: Een groene zone en een parkzone mag geen verharding zijn, geen parkingzone. We moeten het wel bereikbaar maken, maar nieuwe auto's.
8: Ja, verdwijnen van parkeerplaatsen, het zal een aanpassing zijn, maar alles is een aanpassing.
9: Ik heb daar wel een mening over in die zin dat het wel goed over nagedacht is dat iedere jongere aan bod komt. En dat is voor mij het belangrijkste.
4: Overwegend droog weer, maar bewolkt vandaag. Een lokaal buitje blijft mogelijk met maxima tot 15 graden. Meer nieuws uit Limburg vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Dag, Hajo.
10: Ja, goedemorgen.
0: 100 kilometer zitten we al.
10: Ja, het is al vrij druk vanuit de Kempen naar Antwerpen, hoor. Met 20 minuten vertraging vanaf Massenhoven en vanaf Oelichem op de E34. Dus vanuit het Waasland 10 minuutjes vanaf Kruijbeke op de E17. Voorlopig de binnenring rond Brussel ook al 10 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Opletten op de E40 van Luik naar Aken sta je ruim een half uur in de file van Lonsain tot Votem. Komt door werken, 1 rijstrook is dicht en de aansluiting naar de E313 richting Hasselt is ook afgesloten. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
11: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
12: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
11: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
13: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
14: Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
15: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
16: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
17: Radio 2. Goedemorgen, morgen.
18: Peter van der Wey.

0: Ben je in de buurt van Waregem?
1: Pas op, hè. Pas op, hè.
2: Goedemorgen, morgen.
0: Schema. Dat heeft niks met schema te maken. Heeft ook niks te maken met Margot van de regio. Goedemorgen, Margot.
3: Goedemorgen.
0: Maar vooral schema, goedemorgen. Waarom zijn ze in Waregem op zoek naar een stenengooier?
4: Ja, de laatste weken worden voorbijrijdende wagens getroffen door iemand die met zware stenen gooit langs de Desselgemse weg in Waregem in West-Vlaanderen. En die doet dat altijd in het donker. De politiezone kreeg al 9 aangifte binnen, maar heeft de dader dus nog niet kunnen vinden. Als je zelf iets verdacht ziet of ergens iemand in de struiken ziet zitten, verdacht te doen, dan bel je best nummer 101.
0: Of iemand met een steen. Gewoon even bellen.
4: Ja, een steen kan je verstoppen in je hand en zo. Hè.
0: Ja, dat is, ja, dat is een zware steen.
4: En mijn kinderen verzamelen stenen, dus die zijn niet per se stenengooiers dan.
0: Die zijn
4: hoop ik.
0: Uit Waregem. En dan, er is een bijzonder artikel in de krant over eigen huis. Want heb jij klachten over de VRT? Blijkbaar wel.
4: Dan kan je terecht bij de VRT Klantendienst, want die kreeg vorig jaar bijna 35.000 reacties binnen. Niet alleen klachten, maar ook gewoon algemene vragen, suggesties, complimenten. Iedereen krijgt ook altijd een persoonlijk antwoord.
0: Ja, dat moet, hè. Dat is wettelijk vastgelegd.
4: Ja, ja, ja, inderdaad. En dat is ook beleefd, hè, Peter. Mm. Maar ze klaagden dan vooral over technische storingen bij Sporza en dat er ook te weinig aandacht is voor sommige sporten die minder bekend zijn. Maar ook bijvoorbeeld over storende commentaar. Zo zeggen ze over José de Kouwer bijvoorbeeld, ja, waarom geeft hij altijd zijn politieke mening, terwijl hij eigenlijk gewoon commentator is in de koers?
0: Geeft hij zijn politieke mening?
4: Ja, ik kijk niet naar de koers, blijkbaar.
0: José heeft... Margot, geeft José zijn politieke mening?
3: José doet dat niet, denk ik.
0: José. Ja,
4: nee, ja. Als je goed luistert misschien.
0: Ja.
4: Er wordt ook bijvoorbeeld gezegd dat er te veel alcohol wordt gedronken in Vive le Vélo.
0: Dat is waar.
4: En dan praten ze over de gezondheid van renners, dat klopt niet.
0: Ze hebben dat 1 keer niet gedaan, hè?
4: Ja.
0: Ja, dus op een bepaald moment was Tom Waas toch te gast.
4: Ah, ja.
0: Zijn eerste interview na zijn ongeval. En toen dronken ze allemaal water. De dag daarna was het weer een lekker glas rode wijn.
4: Ja, ja, bizar, bizar.
0: Ja.
4: Maar er is ook kritiek op het privégedrag van schermgezichten, zoals inderdaad Tom Waas en Ruben van Gucht.
0: Dat snap ik niet.
4: Maar er waren ook complimenten voor bijvoorbeeld programma's als Taboe, Alleen Elvis blijft bestaan en De Grote Boodschap. Ze noemden die programma's ontroerend, leerrijk en van hoog niveau. En schermgezichten als Philip Geubels, Thomas van der Veken en Karel van Nieuwkerken, die kregen dan ook veel complimenten.
0: Heb jij nog klachten, Margot, over de VRT?
3: Nee, maar ik heb ook wel eens een klacht gekregen over mezelf.
4: Ja,
3: toen ik jou moest vervangen ergens vorig jaar, ja, ik sta niet zo heel vaak in de studio en jullie hebben zo een microotje dat naast jullie mond hangt. Maar dat zit, ja, mensen hebben dat niet door, maar dat zit met een ingewikkelde constructie vast van achteraan je hoofd. En als je lang haar hebt, kan dat nogal eens verschuiven, ambetant zijn, jeuken. En volgens een bepaalde luisteraar zat ik toen te veel met mijn haren bezig en te weinig met de show.
0: Ach, jongens.
3: Dat was iemand die meekeek. Ja.
0: Als er nog klachten zijn, deel ze gerust even in de app van Radio 2. Mag je doen vanaf nu. Laat maar even gaan zo. Doe maar even. We kunnen het hebben. Ja, volgende week sta je hier ook in de studio, dat besef je toch?
3: Ja. Ik ga mijn haar moeten afknippen, denk ik.
0: Ik denk het wel, ja. Dat zou mooi zijn. Bo, waar staat Margot vanmorgen? Ergens in West-Vlaanderen.

0: Supertramp en The Logical Song. Het is 13 voor 7.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Klachten over de VRT, maar ook complimenten. En boer Steven uit Aarselen is een koeien aan het melken. Boer Steven, goedemorgen.
2: Hey, Pieter.
0: Ja, je hebt nog complimenten. Deel maar even, hoor.
2: Voor maar goed. Ah. Hoe dat maar goed dat toe bij iedere keer de mensen binnenkomen onverwacht. Dat ze zeggen dat doet, dat is fenomenaal.
0: He. Ik hoor fenomenaal, Margot.
3: Oh. Dat is prachtig. Oh, bedankt,
0: dat is wel mooi,
3: hè?
0: Dat is wel goed. Ja, boer Steven, mooi. Volgens mij, die koeien van jou vandaag, die gaan chocolademelk geven. Zo positief, man. Komt goed. Fijne ochtend daar, hè, man.
2: Bye bye.
0: En we moeten naar de voorzitter van onze actie.
4: De beste buurt.
0: Want ook dat doet ze er nog eens bij, Margot van de Regio. Wat kan die vrouw niet? Zeg, Margot, hoe zit het met de inschrijvingen voor de beste buurt?
3: Het is niet normaal. Het is gewoon niet normaal. Ik kan zeggen dat er op 3 dagen tijd al meer inschrijvingen zijn dan de beste buurtwedstrijd vorig jaar.
5: Oh,
3: en we zijn nog maar 3 dagen bezig.
0: Dat is niet normaal.
3: Dat is fantastisch.
0: Ja, dat is indrukwekkend. Ja, het is iets dat leeft natuurlijk, over die buurt, daar wil je over praten. Nu, over een uur bel ik de topartiest die ochtend zal optreden op het beste buurtfeest. Dus ja, als we al een dakje gaan hebben, of een dakje hebben, dan gaan de inschrijvingen erdoor, los.
3: Ja.
0: Wordt goed, hè. Kunnen we al een tip geven? Tipschema voor de artiesten over een uur? Pas op wat je zegt.
6: Oh, ik ben daar zo slecht in. Ik zou dat gewoon kunnen verraden. Een tip. Mogen we het geslacht dan zeggen?
0: Ah ja, mogen het geslacht van de baby zeggen, ja.
6: Gender reveal.
0: Ja, vind ik wel goed, ja.
6: Het is een baby girl.
0: Yay. Dat kun je bijna letterlijk nemen. Dat is goed, hè. Goeie tip. Maar eerst, Margot, jij gaat op zoek bij Wim in Geluwe. En Wim doet iets wat veel meer mannen zouden moeten doen. Vertel.
3: Dat is waar. Ik ga eerst goedemorgen Wim zeggen. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
3: Ik ben hier bij Wim thuis, want Wim is een onthaalouder. En daar was begin deze week nieuws over. Want blijkbaar zijn er te weinig of nauwelijks mannen in die business van kinderopvang onthaalouder zijn. Dus ik kom eens een ochtend met Wim meevolgen vandaag, want het is wel speciaal, hè?
7: Speciaal, ja, nee. Eens je erin gegroeid bent of mee bezig bent, is dat niet meer zo speciaal. Okay. Want wij kunnen het niet meer missen.
3: Oké, goed. Daar gaan we het straks nog heel uitgebreid over hebben. De fruitpotjes staan klaar. Hoeveel kindjes gaan hier zo meteen komen?
7: Vandaag zijn er 7 kindjes.
3: Okay. Zijn er dingen die ik wel en niet mag doen? Want ik ben nog nooit onthaalouder geweest voor een dag.
7: Het eerste wat je vooral is rustig benaderen van de kindjes. Want er zitten er een paar tussen die vreemde mensen schrik van hebben in bijen, maar meestal komt dat los. Okay.
3: Dus, rustig benaderen.
0: Het klinkt een beetje als een maltipoe die je moet benaderen. Zeg. Dat is toch een beetje rustig benaderen. Kijk straks veel meer daarover hoe dat er allemaal gaat in Geluwe. Ze blijft het volgende hele ochtend een babygirl. Dus het is niet Aaron Blomme.

0: Ja, ja, klachten over de VRT. Het is nogal een ding, zeg. Nu heb ik ook iets meegemaakt op de VRT.
1: Oei. Peter van de
0: Veren. Ja, lieve luisteraar, gisteren hadden we het rond deze tijd over die toiletrollen.
1: Ja.
0: Waar dus geen rolletje, geen kartonnen rolletje meer in zit.
1: Ja, om papier te sparen.
0: Ja, ja. Dus, na deze topshow ga ik even naar het toilet.
1: Zoals elke dag, op hetzelfde uur. Ja.
0: Mm-hmm. En dus ja, een grote boodschap. Nee, maar echt werkelijk een enorm grote boodschap. Maar bon, de feiten zijn intussen verjaard.
1: Ja.
0: Dus doe mijn ding. En op een bepaald moment kijk ik naar rechts. Naar de wc-rolhouder. Je moet je weten, die wc-rolhouder bestaat uit twee delen. Rol 1 en rol 2.
1: Ja.
0: Als de ene rol op is, dan kun je de andere gebruiken.
1: Ja.
0: Zag ik plots rol 1, was er geen toiletpapier meer. Geen probleem. Die is met zo'n hoesje en dat kan je dan verschuiven. Mm. En dan komt rol 2 tevoorschijn. Rol 2 zag ik alleen maar...
2: Oh my god.
0: Een kartonnen wc-rolhoudertje. Dus, probleem. Ja, wat doe je dan op zo'n moment? Even paniek.
1: Wat heb je dan gedaan?
0: In alle vlakken, werkelijk in alle gaten van mijn lichaam. Wat heb ik dus gedaan? Ik heb dus even geluisterd of er iemand aan de andere kant van de deur was... Daar was niemand. Heb ik snel de deur open gedaan. Heb ik naar de papierdispenser gelopen die naast de afwasbak staat. Heb er alle papiertjes uitgehaald en weer snel in het toilet verdwenen.
1: In je broodje dus eigenlijk. Dus het had een schandaal kunnen zijn als iemand net was binnengekomen.
0: Ja, ik en mijn blootje, daar kunnen schandalen van komen. Ja, er hing ook nog een beetje kaka aan mijn...
1: En die is niet gevallen op de grond of op jouw broek? Het was geen diarree.
0: Dus. Nee, maar dus... Les voor vandaag... Altijd kijken of er wel toiletpapier is, dat is belangrijk.
1: Zeer belangrijk.
0: Hé, hè, wat een verhaal, jongens.
1: Ja. Hopelijk waren mensen nu niet aan het ontbijten.
0: Of net wel. Een boterhamje met choco, lekker.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando.
6: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
9: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Met jouw kans om de Goeiemorgen Morgenmok te winnen. App nu Punto Punto in de app van Radio 2 met je telefoonnummer. En win die. Je wil die. Oh ja. Nu sturen, straks winnen.
10: Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2.
0: Er is nieuws om 7 uur met VRT. Alleen het schema eigenlijk.
1: Goedemorgen. De ziekenhuizen willen iets doen aan onnodige rugoperaties. En de helft van de Belgen bezit meer dan €286.000. Er komen verontwaardigde reacties op de reportage van Pano op VRT1 gisteravond. Daaruit blijkt dat enkele chirurgen in Vlaanderen onnodig rugoperaties doen. Patiënten vertellen over hoe ze snel geopereerd werden, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. Margot Kloet van de grote koepelorganisatie van ziekenhuizen, Zorgneticuro, zegt dat dat moet veranderen.
11: Laat ons dat allemaal veel transparanter maken. Data, rapportage, klachten... En laat ons daar samenwerken met die artsengroepen, met de ziekenhuizen en met de overheid, het RISIF met name, die over heel veel data beschikt, om hier aan verbetering te werken. Want wat er hier gebeurt, is niet in het belang van onze bevolking, streeft niet naar een verbetering van de kwaliteit van leven van heel veel mensen. En daar moeten we echt komaf mee maken.
1: De rijkdom in België is vorig jaar licht gestegen. Als je spaargeld, huizen, beleggingen en bezittingen samentelt, heeft de helft van de Belgen ruim €286.000 of meer en de andere helft minder. Dat is een stijging van ruim 3% op een jaar tijd. Maar het leven werd ook veel duurder en daardoor zijn Belgen 1% rijker geworden. De stijging is wel veel kleiner dan in 2024. En dat komt onder meer omdat mensen meer moeten lenen, vertelt professor Koen Engelbrecht van de Universiteit Gent.
2: En daar stellen we vast natuurlijk dat de huizenprijzen jaar na jaar sterk blijven stijgen. En dat leidt er natuurlijk ook toe als je wil lenen om een huis aan te kopen, dat die bedragen wel een stuk hoger zijn als voorheen. Ten tweede merken we ook wel op dat het renoveren van een woning ook wel een stuk kostelijker geworden is. Maar daarboven ook zien we in het overheidsbeleid dat er ook wel de nadruk ligt op de energie-efficiëntie van de woning te verbeteren. Dat wordt zelfs bij momenten verplicht. En dat zorgt er ook voor dat de gezinnen iets meer zullen moeten lenen om die renovaties door te voeren.
1: Premier Bart De Wever heeft gereageerd op de heisa rond illegale Joodse besnijdenissen. Gisteren bleek dat het Antwerpse parket 2 Joodse mannen wil laten vervolgen voor opzettelijke slagen en verwondingen tegen minderjarigen, omdat ze besnijdenissen doen bij pasgeboren baby's. In ons land mag dat alleen door een arts gebeuren. De Amerikaanse ambassadeur in België noemde dat een antisemitisch onderzoek waar België dringend mee moest stoppen. Premier De Wever betreurt de ophef.
12: Besnijdenis is voor het Joods geloof en de islam uiteraard essentieel, maar de

0: Waterdoorlatende verharding, is dat een enkel grind of...
1: Een aha-moment nodig bij het aanleggen van je oprit. Bij Artstone helpen we je kiezen voor de oprit en het terras. Op maat van je huis, je leven en je vergunning. Ontdek alle waterdoorlatende oplossingen in een van onze showrooms. Artstone, zo steengoed voelt buiten.
2: Radio 2 in Limburg, live.
3: Dat staakt het vuren is tussen Libanon en Israël. Bij de aanval is een hoge commandant van de gewapende groep Hezbollah gedood. Israël bombardeert Libanon sowieso al elke dag, ook al is er al weken een staakt het vuren. Gisteren vielen er bij een aanval nog 4 doden en verschillende gewonden, vooral vrouwen en een kind. In de Champions League voetbal heeft Paris Saint-Germain zich geplaatst voor de finale. Het werd in de terugmatch van de halve finales tegen Bayern München 1-1. Maar PSG had de spectaculaire heenmatch gewonnen met 5-4. De finale van de Champions League is op 30 mei in Budapest in Hongarije. Titelverdediger PSG speelt dan tegen het Engelse Arsenal met rode duivel Leandro Trossard. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
4: De afbouw van het noodopvangcentrum in Neapolsburg is gestart. En dat is bijna 2 maanden eerder dan gepland. Eind augustus gaat het centrum definitief dicht. En vandaag start het assiseproces over de moord op een vrouw uit Kinrooi. Ze werd 2 jaar geleden door haar ex-partner met messteken om het leven gebracht. We krijgen vandaag overwegend droog, maar bewolkt weer. Met mogelijk opklaringen, maximaal tot 15 graden. Meer nieuws in de app.
5: Dus gisteren had ik dan zonder toiletpapier op het toilet.
3: Ja.
5: Maar Maggie Blijs uit Antwerpen, nog een tip. Papieren zakdoekjes altijd bij de hand hebben. Ik heb stoffen zakdoeken.
3: Ja. Ik pak altijd mijn gsm mee naar het toilet.
5: Kun je daar je gat toch niet mee afkuisen?
3: Nee, maar ik kan wel iemand bellen. Ik kan jou bellen om te zeggen, breng eens toiletpapier.
5: Wauw! Goed systeem, ha joh.
6: Ja. Even kijken. Naar altijd, no comment.
5: Ja.
6: Ik vind dat trouwens een slechte gewoonte met je telefoon naar het toilet gaan. Dat is vies, vind ik.
5: Ja, dat is vies.
3: Het is ook vies, maar ja, ik wel, daarnaast was ik dan natuurlijk wel goed af, hè, mijn gsm.
5: Dat
3: maar rustig gaan. Ja, maar ik weet dus al dat ik jou niet mag bellen, ha joh. Dankjewel.
6: Nee, dankjewel. Ja. Naar Antwerpen hebben we files van zo'n 20 minuten. Het valt, dus het is druk, maar geen rampenmoment. Dus vanaf Haasdonk op de E17, verder vanaf Oelichem op de E34 en vanaf Massenhoven ook op de E313. Antwerpse ring richting Nederland een kwartiertje erbij, van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne en richting Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. De binnenring rond Brussel ook, 10 minuten, dat valt mee, tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Rijd je richting Luik of Duitsland opletten, er wordt nog steeds gewerkt op de E40 ten noorden van Luik. Hou rekening met ongeveer 20 minuten vertraging momenteel. En op andere plaatsen alleen maar hele kleine files.
5: Maar dus die stoffen zakdoek ook al eens gebruikt?
3: Eeuw.
5: Maar ja, als je vast zit, ik kan niet anders. Wat denk je dan?
6: Gadverdamme.
5: Ja, letterlijk gadverdamme.
6: Ja.
5: Maar...
3: Wat heb je ermee gedaan? Gewassen ook zeker, ja.
5: Nee. Ja. 4, 2, 3, 3. Ja, die is voor zo meteen zie. Goedemorgen.
7: Goedemorgen, morgen. Je dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter van der Verre. Ben je al?
5: Hey, hey, hey. Ja, gewoon doorgespoeld, maar ja, dat blijft dus.
3: Oh, Peter, heb je dan overstroming veroorzaakt?
5: Vermoedelijk. Oh, zeg, we hebben een nieuwe videoboodschap gekregen van Gert Verhulst. Ja, over dat nieuws van morgen.
7: Ja, oh. Goeiemorgen, telt voor 2.
5: En nog zoveel meer.
7: Hey, hey,
5: goeiemorgen.

0: Dat is toch een van de beste zangeressen ter wereld. Christina Aguilera, Pink, Me and Lil' Kim.
1: Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen, je donderdag begint.
0: Het is vandaag 7 mei, goedemorgen. Dit is de dag dat je hoort op Radio 2 dat je altijd papieren zakdoekjes moet meenemen op het toilet. Of een gsm. Wat doe je dan, Shema?
2: Dan ben ik Peter van de Veire. Breng alsjeblieft zo snel mogelijk wc-papier.
0: Veel beelden bij. Heb je dat al ooit echt gedaan, naar iemand gebeld omdat het toiletpapier op is?
2: Nee. Ik heb ook wel vaak op het toilet zo ergens mijn handtas bij, nu niet op het werk.
0: Ah ja.
2: Maar dan heb ik inderdaad altijd papieren zakdoekjes. Wel al gehad dat ik op voorhand keek. En dan dacht, wacht, waar is het wc-papier hier?
0: Oh, ik vergeet het altijd, ja.
2: Ja, ja, altijd.
0: Dus tip voor vandaag, altijd even kijken zo.
2: Ja, ja, ja.
0: Veel wolken en normaal gezien niet te veel regen vandaag. Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. We gaan het ook over belangrijke dingen hebben, want morgen, ja... Morgen, dan hoor en zie je eindelijk welk groot en belangrijk nieuws Gert Verhulst heeft voor jou.
3: Goedemorgen, morgen. Jullie hebben het mooie weer meegebracht.
0: Het is voor jou, de fans van Goedemorgen, morgen en Radio 2, maar echt heel groot nieuws. Gertje, die zit deze week in Saint-Tropez en die vroeg om morgen een uur tijd te voorzien om alles uit te leggen. Vandaag heeft hij ons opnieuw een videoboodschap gestuurd uit het verre Frankrijk. Benieuwd wat hij nu te vertellen heeft.
4: Hallo Peter, hier ben ik weer. Ik heb net een uurtje gesport, maar dat is voor jou natuurlijk geen verrassing, want ja, zo ben ik natuurlijk sportief. Ik hoop wel dat jij voor mij morgen een uurtje hebt vrijgemaakt, want ik heb natuurlijk ongelooflijk belangrijk nieuws voor jou Peter, maar ook voor de Radio 2 luisteraars en bij uitbreiding voor de hele wereld. Misschien kan ik een kleine tip geven. Hier komt ie. Goedemorgen morgen, goeiedag. Denk daar maar eens over na. Tot morgen.
0: Nou, dat is wel een behoorlijke tip, zeg. Goedemorgen, morgen, goeiedag.
2: Dat is ons lijflied, hè?
0: Ja, ja, tuurlijk wel. Het is topnieuws, hè. Hij heeft een hele week tips gegeven, niet alleen in zijn witte badjas zoals nu. Het zijn drie tips. Zullen we ze nog even samenvatten? Even kijken wat hij allemaal te vertellen had.
4: Ik geef al een kleine tip. Het gaat over muziek. De jaren 70. Hier komt hij. Goedemorgen, morgen, goeiedag. Denk daar maar eens over na. Tot morgen.
0: Ja.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Wat is dat allemaal? Wat zou het kunnen betekenen?
2: Ik denk ook dat de badjas ook een tip is. Want hij heeft al twee keer een badjas aan, een witte.
0: Zou kunnen.
2: Of is het gewoon Gert Verhulst?
0: Die hele potten in die badjas daar in Saint-Tropez. Dus, en die pet, wat stond er op die pet? Dead. Echt, ja.
2: Speciale man.
0: Heeft er weinig mee te maken. Maar goed, morgen dan zitten we... Ja, hij komt niet naar hier, maar hij zit live in zijn mansion dan.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: En dan, dan gaat hij alles vertellen. Ik ben zeer benieuwd.
2: Spannend.
0: Ik ben vooral benieuwd of je het leuk gaat vinden. Want wij weten het natuurlijk al een beetje. Dus.
2: Weet je wel. Ja, ja. Het wordt sowieso top.
0: Gisteren was het ook fantastisch, want Sam Goris was hier met zijn nieuwe hit. Als je die gemist hebt, hij heeft hem live gedaan bij ons op ons Goedemorgen Morgen podium. Het heet Rak. Maar Rak... Het gaat over, ja, zo echt zo van gaan, dit is hem, go. We gaan hem nog eens doen, zie je. Live bij ons gisteren en nu bij jou op de radio. Ja, kom maar, Sammeke.

0: Rock.
1: En wat hij op het einde doet in beeld, dat kun je nog eens herbeleven op VRT Max op het Radio 2-kanaal. Heerlijk toch? Rak, Sam Goris. Nog even over toiletpapier. Iris, die laat weten. Ik neem hier gewoon uit mee. Als het toiletpapier op is, bellen we Peter van de Veire.
2: Ja, dus ik ga even zijn nummer erbij halen. Dat is 04-86.
1: Nee, het is 86. Zeg maar, de zon is aan het opkomen. Dat is mooi. Klein beetje toilet. Ja, niet eigenlijk grijs. Maar goed, Daisy Joos uit Lommen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Peter en Shema.
1: Daarnet heb je de tips gehoord van Gert Verhoost over het grote nieuws van morgen. Dus jaren 70, muziek. Goedemorgen, morgen. Wat denk jij dat het is?
3: Ter ere zo een musical voor Nicole en Hugo.
1: Een musical voor Nicole en Hugo. Het zou kunnen, hè? Morgen, Daisy.
3: Ja.
1: Morgen, alle nieuws.
3: Ja, ja. Dank u. Ja.
1: Zeg, ik heb zin in een klein aperitiefje. Negroni, bijvoorbeeld.
2: Is dat zelfs, maar oké.
1: Okay. Ah, dat is lekker hoor.
2: Zullen we dat regelen?
1: Dat is met gin, zoete vermout en Campari. Misschien wat te vroeg. Ja, sorry.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
5: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
7: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
1: Goedemorgen, het is 18 over 7. Wie wint hem vanmorgen? De goeiemorgen morgenmok. Misschien is dat wel Johan de Varreware uit Bredene. Johan, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
1: Ah, oh, Bredene. Welk weer hebben ze daar aan de zee?
8: Momenteel licht bewolkt, maar de zon is aan het opkomen.
1: Altijd, de zee is altijd beter weer. Hou het daar vooral vast. Er zijn heel veel klachten binnengekomen op de VRT en ook complimenten. Als jij moet kiezen, een compliment of een klacht, Johan?
8: Compliment.
1: Hopla. Zou je al een punt willen geven, maar dat kan natuurlijk niet. Zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen. Je krijgt 1 letter van het antwoord en vul gewoon aan. Als je 3 juiste antwoorden hebt, dan win je die exclusieve Goeiemorgen Morgenmok. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Ik wens je heel veel succes met de N-O-P-Q-R. Hoe klaar ben je, Johan?
8: Ik ben er klaar voor.
1: Dan zou je normaal gezien moeten gaan, maar hij doet het niet. Oké, dan... Allee, jongen. Oh, sorry, Johan, het is hier... De boel is weer kapot. Het wordt tijd dat we een nieuw nieuwbouw hebben. Ik ga hem even terugpakken. Momentje, het klokje gaat. Welke N is de cocktail die je maakt met gin, rode zoete vermoed en Campari?
8: De koning.
1: Welke O is een Europees land dat onder andere grenst aan Zwitserland, Duitsland en Hongarije? Oh.
8: Hallo.
1: Ja, jongens. Echt waar, zo'n show. Het is oké, het is oké. Het is het gevoel dat je hebt als het wc-papier op.
2: Ja, inderdaad.
1: Welke N was de cocktail die je maakt met gin, de rode zoete vermoed en Campari was Negroni? Welke O is een Europees land dat onder andere grenst aan Zwitserland, Duitsland en Hongarije? En toen was je telefoon ook kapot, Johan. Dat was natuurlijk Oostenrijk. Ja. Hey Johan, er is zoveel technisch gedoe geweest dat ik denk van... Ja!
6: Punto, punto. Punto, punto.
7: Speel morgen zelf mee en win jouw Goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen.
1: Zullen we dat kopje gewoon geven aan jou? Wat denk je, Johan?
8: Dank u wel daarvoor.
1: Astu-

0: Love is a Stranger van Eurythmics. Gert Verhoost presenteert volgende week Goedemorgen Morgen omdat jij het Eurovisie Songfestival moet doen. Nee, klopt niet. Marco van de Regio, die komt overnemen een hele week. En 24 over 7. Dan maar even kijken of we nu nog lekker weer krijgen vandaag. Weerman Bram, goedemorgen.
1: Goedemorgen. En? Ja, dat zit er nog wel in hoor. Ja, op dit moment wel veel wolken. Zwaar bewolkt weer op de meeste plaatsen. Daar kan hier en daar ook nog wel wat motregen uitvallen. Maar toch, het is al overwegend droog. En in de komende uren krijgen we van over Nederland opklaringen. Dus de wolken die gaan wel wat openbreken. Het wordt dus wisselend bewolkt, noemen we dat dan. Hè. Dus zon- en stapelwolken. Met deze namiddag lokaal nog een enkele bui. Maar op de meeste plaatsen gaan we het wel droog houden. Temperaturen, ja, die zijn nog een beetje ondermaats. 13 tot 16 graden vandaag, met een zwakke tot aan zeematige wind uit het noordoosten. Nu, vanavond en vannacht krijgen we stilaan brede opklaringen bij minima van 5 tot 8 graden. En ook morgen zijn die opklaringen nog aanwezig. Dus morgen een heel zonnige start. In de loop van de dag dan wel stapelwolken. Overwegend droog weer opnieuw op een enkel buitje na. En het wordt wat zachter. Morgen gaan we naar 17 graden. Daar doen we op zaterdag dan nog wat bij. Dan gaan we naar temperaturen rond 20 graden op vele plaatsen in ons land. Met opnieuw vrij zonnig weer. Dus zeker een mooi begin van dat weekend. Maar dan vanaf zondag toch wel een paar buien die dan in de buurt gaan komen. Dus vanaf zondag wordt het allemaal wat wisselvalliger.
0: Maar goed, we gaan ons vasthouden aan de komende zonnetjes. Dankjewel.
2: Goedemorgen, morgen.
0: Ah, hier is goed nieuws. Het gaat niet over toiletrollen, niet over Gert Verhulst. Het gaat over Katy Perry. Voor de fans van Katy Perry, pak even je agenda op zaterdag 27 juni. Dan is er Werchter Boutique. Katy Perry is de hoofdact samen met Mika, Roxy Dekker, Pitbull. Hey, Pitbull.
3: Oh, geweldig, daar wil ik echt wel bij zijn.
0: Al lachen ze, man, Pitbull. Zo'n vrolijke... Heeft zo'n kletskop ook, hè, die gast?
3: Ja.
0: Oh, grappig, man.
3: Misschien komt hij wel naar het beste buurtfeest.
0: Ja, dat is van straks. James Arthur komt ook en Pommelien Thijs. Wat een affiche. Daarom houden we dit weekend Katy Perry Weekend. Deel jouw 3 favoriete songs van Katy. Doe je op het Radio 2-kanaal van VRT Max. Want alleen op die manier kan jij die zaterdag 27 juni naar Werchter Boutique. Doe dat vanmorgen nog, want voor 9 uur haalt de computer er eentje uit en bel ik die op met mijn Katy Perry phone. Radio 2-kanaal van VRT Max, jouw ultieme top 3 van Katy Perry liedjes. Nu sturen, over een

0: Alex Warren en Fever Dream.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Eén overal wacht, zometeen alle nieuws uit je buurt. Eerst Chema.
2: De rijkdom in België is vorig jaar licht gestegen. Als je spaargeld, huizen, beleggingen en bezittingen samentelt, heeft de helft van de Belgen ruim 286.000 euro of meer. En de andere helft heeft dan minder. Er komen verontwaardigde reacties op de reportage van Pano op VRT1 gisteravond. Daaruit blijkt dat enkele chirurgen in Vlaanderen onnodig rugoperaties doen. Puur voor het geld eigenlijk. Patiënten vertellen over hoe ze bang werden gemaakt door hun dokter om zich zo snel mogelijk te laten opereren.
3: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: En dit is in jouw buurt gebeurd. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Hilde Liete. Vandaag start het assiseproces over de moord op een vrouw uit Kinrooi. Ze werd 2 jaar geleden door haar ex-partner met messteek om het leven gebracht. Volgens de aanklager gaat het om een moord met voorbedachte raden. De beschuldigde zegt dat de feiten in een vlaag van woede gebeurden. De toenmalige partner van de vrouw hoopt te weten te komen wat er precies is gebeurd, zegt zijn advocaat Julie Jamar.
5: Hoe wij naar het proces kijken is dat er toch nog wel een aantal belangrijke vragen zijn waarop we tot vandaag nog geen volledig antwoord hebben. Sabine zelf kan het ons ook niet meer vertellen, dus wij hopen toch wel dat dit proces en vooral ook de toelichting van de beschuldigde daar duidelijkheid in kunnen brengen.
4: De afbouw van het noodopvangcentrum in Leopoldsburg is gestart. En dat is bijna 2 maanden eerder dan gepland, meldt de gemeente. Eind augustus gaat de noodopvang definitief dicht. Sinds 8 april zijn er geen nieuwe bewoners meer bijgekomen. En vanaf nu worden de huidige bewoners stelselmatig aan andere centra toegewezen. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met hun persoonlijke situatie. Families met schoolgaande kinderen krijgen de mogelijkheid om pas in juli te verhuizen. Voor hun kinderen wordt ook een nieuwe school gezocht. En de regel in Bree dat gemeenteraadsleden geen rechtstreeks contact mogen opnemen met stadspersoneel over dossiers die ze behandelen, mag behouden blijven. Dat heeft gouverneur Landmeters beslist na een klacht van oppositiepartij Ons Bree. Dat het contact via de algemeen directeur moet gebeuren is niet ongebruikelijk, zegt de gouverneur. En burgemeester Sietse Wils van Bree is tevreden.
6: Van begin af aan hadden wij eigenlijk als stadsbestuur het volste vertrouwen erin. De gouverneur heeft een aantal aanbevelingen gedaan aan ons om een en ander nog verder te verduidelijken. En uiteraard gaan we die aanbevelingen ter harte nemen.
4: Aanpassingen en extra uitleg bij de regel zijn zeker nodig, zegt Jans Baas van oppositiepartij Ons Bree, want op dit moment is de situatie moeilijk werkbaar.
7: Dat burgemeester en schepenen zelf ook die deontologische code moeten navolgen. En daarom moeten zij die bijna overtreden om hun werk goed te kunnen doen. Hè? Want zij moeten ook contact hebben met mensen die werken op de stadsdiensten.
4: De 3 zwembaden in Hengelhoef die vorig weekend vervuild werden door een verkeerd aangesloten filter blijven zeker nog de hele week dicht. Dat laat de burgemeester weten. Het zal een week duren voor de technische installatie weer in orde is. Volgende week worden dan nieuwe waterstalen genomen. Pas als die in orde zijn, kunnen de zwembaden weer open. Overwegend droog, maar bewolkt weer met maxima tot 15 graden vandaag. En meer nieuws in de app.
0: Hallo.
8: Goedemorgen.
0: Ja, er komen de files.
8: Geen al te drukke spits voor een donderdag dan toch. Maar toch wel al aanschuiven natuurlijk. En naar Antwerpen 25 minuten erbij op de E17 vanaf Haasdonk. En telkens 20 minuten vanaf Oelichem. En vanaf Massenhoven als je vanuit de Kempen komt. Antwerpsring richting Nederland 20 minuten vertragen van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne en richting Gent een kwartier van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. Naar Brussel, files van maximum 10 minuten zie ik, op de 19 bijvoorbeeld, voor de rest nog zelfs iets minder. En op de binnenring rond Brussel vertraag je ook 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.
9: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
10: Goedemorgen.
11: De beste buurt.
0: Straks maken we bekend welke artiest zal optreden op het beste buurtfeest begin juni. Staat dat telefoonnummer al klaar voor die topartiest die optreedt? Backstage Bavo.
12: Goedemorgen, ja zeker.
0: We hebben al gezegd dat het een vrouw is.
2: Uh-huh. Ja.
0: Of een baby girl, zei je.
2: Baby girl is een tip ook
0: al. Ja, dat is wel een goede tip eigenlijk. Je hebt nog tips?
12: Ja, graag. Ik wil graag eentje geven.
0: Hmm.
12: Hier komt hij. Als kat en hond.
0: Als kat en hond. Oh. Oh, nu nog niet. We gaan nu nog niet bellen natuurlijk. Nee. Als kat en hond.
10: Ik begrijp het zelf niet, maar...
0: Hij heeft mij ook moeten uitleggen wat dat was. Maar dat zegt hij van mij dat ik slechte tips
10: heb. Ja, inderdaad.
0: Amai. Oké, goed. We gaan het allemaal meemaken, zie je. Eerst moeten we nog naar Geluwe, naar de kinderopvang. Ook goed.
9: Lab 9 presents. Oh, wat nu weer. Fout. Toepassing niet gevonden. Gast, ik ben die pc zo beu.
13: Nee, joh.
9: Jawel, ik wil in Enedia altijd werken met al mijn programma's.
13: Nee, joh.
9: Simpel en een batterij die niet direct plat is.
13: Nee, joh.
9: Goh, kun jij ook iets anders zeggen? Iets dat wel helpt?
13: Ik zeg het toch. De MacBook Neo bij Lab 9 voor nog geen 700 euro. 3 jaar garantie en gratis lessen.
9: Nee, joh.
13: Hé, hij is mee.
9: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
14: Medi-market.
15: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
9: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
16: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
17: Amai, dat wordt vlammen.
16: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.

0: daar is Margot.
1: En volgende week is Margot hier gewoon. Heeft te maken met het Eurovisie Songfestival. Ik volg het allemaal voor jou. Dus Margot neemt even Goeiemorgenmorgen over. De vraag is daar, haalt Escila volgende week de finale van het Songfestival onder andere? Maar dat is voor volgende week, want vandaag is ze naar Geluwe. Ons Margot naar Wim. Wim werd in een kinderdagverblijf. Boembaloo. En Wim is uniek. Oh jawel, want er zijn veel te weinig mannen in de kinderzorg. Dus volgt ze een hele ochtend mee. Ik zie op dit moment hier op VRT Max en op Radio 2. Margot, wat gebeurt er allemaal?
2: Wel, ik sta op dit moment in de speelhoek. En je kan hier misschien achter mij wat kindjes horen. Er zijn er nu al een drietal aanwezig. Mm-hmm. En die zijn aan het spelen met de boekjes in het keukentje. Het is allemaal heel gezellig. En je hoort het. Wim, ze roepen jou. Goedemorgen, Wim.
3: Goedemorgen. Ja, dat is gewoon dat ze mij constant roepen. Of Katty.
2: En heten jullie gewoon Wim en Katty? Want ik weet, mijn onthaalouders, dat waren Mama Ria en Papa Bear. Hoe noemen zij jou?
3: Ons noemen ze gewoon bij naam Wim en Katty. Of soms zeggen wij ook van onze boembaloetjes. En er gebeurt dat ze ook soms achter zeggen, de boembaloetjes.
2: Okay. Heel goed. Zeg, jij bent een van de 1,5%. En daarmee bedoel ik in de hele kinderzorgwereld van onthaalouders, kinderopvang, mensen, zijn er maar 1,5% een man. Is dat iets waar jij vaak wordt op aangesproken?
3: Dat is aan het verbeteren. In het begin was dat inderdaad van wat ga jij doen in de kinderopvang als man. Maar meer en meer zijn er toch mannen, vooral jongere mensen ook, die beginnen nu in de kinderopvang, jongere mannen.
2: Ja.
3: Maar ik voel dat het wel meer in de buitenschoolse opvang is of in de hele grote groepsopvangen. Maar nog niet in de gezinsopvang of gewoon de groepsopvangen tot 18 is nog altijd minder.
2: Maar je zei, Mariet, voor sommige mensen is dat ook echt een... Je bent daar al op aangesproken van, ah, je bent een man als kinderbegeleider. Ik ga mijn kinderen niet naar u sturen.
3: Dat hebben we inderdaad al voor gehad. Dat de mensen... Ja, mooi flesje hoor. Schat maar. Dus inderdaad, mensen die komen voor kennismaking en dat ze dan zijn, oh ja, er is een man aanwezig in de opvang. Wij gaan niet naar hier komen.
2: Echt? Dat is wel straf.
3: Altijd, ja, er is een band ontbreekt tussen het vertrouwen van tussen het kind en een man zijnde aan het werk in de kinderopvang.
2: Oké. Maar je bent daar, je doet dat nu al een aantal jaar, maar je hebt al een zotte carrière switch gemaakt, want jij komt van De Lijn.
3: Ja, ik kom van De Lijn. Ik ben er begonnen als chauffeur, maar ik ben dan opgeklommen tot veiligheidsagent controleur. Maar dan heb ik een zware operatie gehad, moeten stoppen. Heb ik dan herscholing gevolgd voor maatschappelijk werker en stage gedaan in de sector van de kinderopvang. En mijn hart is beginnen smelten. Ja. Voor de kindjes heb ik nog een bijkomende opleiding van 2 jaar in 1 jaar afgewerkt voor kinderopvang.
2: Ja.
3: En zo begonnen in de kinderopvang. En dan Katty gemotiveerd 2 jaar lang om ook te starten. En uiteindelijk is het gelukt dat we samen dan de kinderopvang doen.
2: En wat vond je zo in het begin het moeilijkste aan onthaalouder zijn? Waren er dingen waar je als man op botste?
3: Niet echt, omdat ik ook al een voorgeschiedenis had van hulpverlener. Met mensen samen te werken. Dus voor mij was dat niet echt een grote stap. Dus,
2: ja, je doet het samen met Katty, die is hier ook. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Merk jij dat Wim een voordeel heeft of dingen anders als man in de onthaalhouder business?
4: Ja, eigenlijk wel. Hij kan volgens mij beter ook voorlezen en met intonatie. En hij, hoe zeg je dat, met de kinderen, naar de kinderen toe.
2: Ja.
4: En de kinderen ook betrekken in het boekje, in het voorlezen.
2: Een grote fantasie.
4: Ja, een grote fantasie.
2: Oh, Wim, doe eens snel een stemmetje.
5: Hey, kindjes. Hey, gaan jullie komen bij opa? We gaan vandaag spelen lekker in het bos.
2: Heel goed, ik vind het heel goed. En van er ook muziek gemaakt worden met de doosjes, dat heb je misschien al gehoord. Ze zijn hier aan het schuren. En kijk, ze hebben ook al een mooie Margot van de regio-tekening gemaakt, omdat ik ging komen op bezoek. Het is hier schitterend.
1: Prachtig.
2: Bij Katty en Wim.
1: Oh, ik ben dat stemmetje werd ik toch een heel klein beetje bang van. Maar goed, de kindjes zullen het vast wel leuk vinden. Dank je wel daar.
2: Zeker.
1: Goedemorgen, wie is die topartieste die optreedt op het beste buurtfeest? Ik bel die...

0: Stel je voor dat Dua Lipa komt naar het beste buurtfeest.
1: Dat zou pas geweldig zijn.
0: Mooi, beetje duur. Gaat niet gebeuren.
2: Goedemorgen.
3: De beste buurt.
0: Er is uitstekend nieuws over de beste buurt 2026. Die buurt waar het goed is om te wonen, die nog een beetje meer aandacht verdient. En wel, woon jij in zo'n buurt, dan kan je een prachtige ochtend binnenhalen. Met een live show van Goedemorgen Morgen, een heerlijk ontbijt en een topartieste van bij ons. En die topartieste van bij ons, daarvan hebben we het telefoonnummer natuurlijk. Hallo, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Het is inderdaad, wie bent u? Het is, ja...
4: Camille.
0: O, het is Camille. Ah ja, tuurlijk is Camille, ja. Ja, jongens.
3: Goedemorgen, morgen.
0: Die diamant uiteraard uit West-Vlaanderen, Camille. Goedemorgen, ik zie hier ook in de app van Radio 2. Hoe gaat het met je?
4: Ja, goed, goed. Zeg, horen jullie mij nu niet dubbel?
0: Nee, ik hoor jou enkel en dat is meer dan genoeg,
4: Camille. Ah, oké.
0: Nee, maak je geen enkel probleem, het is in orde. Zeg maar, goed nieuws, jij bent de topartieste die zal optreden op het beste buurtfeest begin juni. In wat voor een buurt woon jij?
4: Ik woon eigenlijk dus nog steeds bij mijn ouders. En ik vind dat best wel gezellig, want ik ken de buurt wel supergoed. En ik ga heel vaak wandelen, omdat ik heel vaak weg ben. Mm-hmm. Dus ik vind het wel fijn dat er in mijn buurt heel veel groen is.
0: Ja, maar kun jij nog gewoon buiten komen dan in je buurt? Of klampen mensen jou daar voortdurend aan?
4: Ik moet sowieso wel, als ik een wandeling doe op de foto, dat wel. Dat hoort erbij, hè.
0: Ja, dat is nu helemaal zo. Ja, ken jij je buren goed ook, Camille?
4: Ja, eigenlijk wel. Want ik bestel altijd veel, dus dan komen er pakjes toe bij de buren. En dat is super lief, want die aanvaarden dat altijd. Dus dan ga ik altijd zo, joe, zijn er pakjes toegekomen.
0: Kijk.
4: Dus dat is de ene buur. Maar de andere buur, die heeft altijd parking hier vlak voor de deur, want we hebben geen parking. Uh-huh. En die houdt dat precies altijd vrij voor ons. Dus altijd als wij toekomen, tuten wij zo en dan verzet hij zijn auto.
0: Dan mee, maar kijk, dat is toch echt een zeer goede buurt daar. Prachtig toch?
4: Ja.
0: Ah, pakjes en parkeerplaats, wat moet een mens meer hebben? Nu, deze zomer ben je vooral in de buurt van Oostende met je circus. Ja, kun je al vertellen welke stunten je dan nu gaat uithalen?
4: Ja, ik ben volop bezig nu met circuslessen. Ik ga nog niet verklappen wat ik ga uithalen. Ik ga gewoon stunts doen.
0: En zo opletten dat zich niet verspreekt. Ik reik er wel uit op het beste buurtfeest, dan vertel je me alles, sowieso. Zeg maar, Camille, het beste buurtfeest. Gaat je kat Filou mee ook?
4: Mijn kat Filou? Mijn kat Moustache?
0: Moustache, ja, juist jou.
1: Filou.
0: Ik vergeet die
1: Peter.
0: Naam.
1: Het is zo'n bekende kat, is bijna de bekendste van Vlaanderen.
0: Ik kan die naam niet onthouden van die kat.
4: Allee,
0: soms
4: Peter, kom aan.
0: Chapiteau, ik weet niet hoe het komt, maar... dat is Moustache. Die komt... Maar dat was de tip daarnet. Kat en hond, natuurlijk Camille Dond en kat Moustache. Dus kijk, als je nog geen goede reden had om jouw buurt te nomineren als beste buurt 2026, nu naar dat Radio 2-kanaal van VRT Max. Want Camille treedt op dat feest. Komt er dan ook, is dat met een nieuwe single en zo?
4: Ja. Oei, mocht ik het al zeggen?
0: Ja, komt een nieuwe single aan. Hoe heet die?
4: Nee, dat mag ik nog niet zeggen.
0: Dat is een lange titel voor een nieuwe single, vind ik.
4: Het is wel een lange titel, dat wel. Mag ik het zeggen?
0: Van mij wel, ja.
4: Nee.
0: Ja,
4: jawel, ik ga het al zeggen dan. Ik heb het eigenlijk al ergens geteased op Instagram ook.
0: Ah, zeg maar.
4: De single heet Nu dat je weg bent.
0: Nu dat je weg bent. Wel goed eigenlijk. Nu dat je weg bent, kun je dan de pakjes afleveren bij de buren bijvoorbeeld. Dus ideaal voor het beste buurtfeest. Camille, we kijken er geweldig naar uit. Dankjewel dat je dit wilt doen. Dus beste buurtfeest met Camille. En een tijdje geleden was ze hier en deed ze een prachtige a cappella versie van haar enorme hit Vuurwerk. Die gaan we nog eens laten horen zien. Geniet ervan. Camille, tot heel snel. Salukes, hè.
4: Tot snel, bye.

0: Ja, ja, goede reden om je buurt in te schrijven als Beste Buurt 2026. Want deze Camille, die komt naar het Beste Buurtfeest. Radio 2 kanaal op VRT Max. Ook daar kun je trouwens die a cappella versies van al die artiesten vinden ook. Hein? Heerlijk. Original Sin in Excess. Goedemorgen.
1: You might know of the original sin. And you might know how to play with fire.

0: Je voelt dat het weekend niet ver meer is van luisterers overmorgen.
1: Aandacht, iedereen die thuis aan het luisteren is, radio een beetje luider.
2: In de glorie, ja. Hopla.
3: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
4: Radio 2 Weekwatchers.
1: Deze week zijn we er uiteraard weer. We trekken naar Brugge, we gaan naar de nieuwe kunsthal Brusk en we brengen geweldig volk mee. Dominique Persone is de Weekwatcher en er is live muziek van Kato.
3: Radio 2 Weekwatchers.
1: Maar er een ferme lap op geven.
3: Live vanuit Brusk in Brugge.
4: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
5: Dovi viert 46 jaar, krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
6: Keuken. Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
7: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
8: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
9: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
10: Gelukzakken.
9: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
10: Ah, chansaars.
9: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
11: Een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
12: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft hoor.
11: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
13: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
14: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
13: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
14: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
13: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
14: Ja, dat is duidelijk.
13: Ja.
15: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
3: Peugeot. Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: En oh, we moeten even bellen met de familie. Ja, maar echt, want de familie heeft een gedacht waar ik jouw gedacht wel eens wil over horen. Het gebeurt zo meteen allemaal.
16: Elke dag.
0: Het is 8 uur, VRT Nieuws op Radio 2 met Shema Saisai.
17: Goedemorgen. Naaktbeelden mogen niet meer zonder goedkeuring met AI gemaakt worden. En de helft van de Belgen bezit meer dan €286.000. Er komt een Europees verbod op apps en websites met artificiële intelligentie die naaktbeelden maken van mensen zonder toestemming. Daar is vannacht een akkoord over gevonden tussen de Europese instellingen. Leen de Witte, jij bent Europa-specialist. Wat is er juist beslist?
18: Dat alle AI-systemen die seksueel getinte foto's of naaktbeelden zonder toestemming maken van hun gebruikers, dat die expliciet verboden worden. De Europese Commissie die was al een onderzoek gestart naar GROK van sociaal media platform X, omdat dat wel zo'n beelden maakte. En dat mag niet volgens de huidige Europese regels, maar er komt dus vanaf eind dit jaar een expliciet verbod. Het maakt deel uit van een grotere herziening van die Europese wetgeving rond AI, die het bedrijven wel makkelijker moet maken om te investeren en te innoveren, maar dus wel zonder risico's voor de gebruikers.
17: Er komen verontwaardigde reacties op de reportage van Pano op VRT1 gisteravond. Daaruit blijkt dat enkele chirurgen in Vlaanderen onnodig rugoperaties doen, puur voor het geld. Patiënten vertellen over hoe ze bang werden gemaakt door hun dokter om zich zo snel mogelijk te laten opereren. Soms kregen ze zelfs geen lichamelijk onderzoek vooraf. Margot Kloet van de grote koepelorganisatie van ziekenhuizen Zorgnet Icuro zegt dat dat moet veranderen.
19: Dit is iets wat we niet mogen tolereren als samenleving. Dit is ook niet waarom we gezondheidszorg organiseren. Die uitwassen moeten eruit. Het gaat natuurlijk ook maar over een handvol mensen. Mm-hmm. Ik ben er stelligst vast van overtuigd dat het grotendeel van de artsengemeenschap, en dat stel ik ook dagelijks vast, niet uit is op geldgewin, maar vooral wil bijdragen aan een goede gezondheidszorg.
17: De rijkdom in België is vorig jaar licht gestegen. Als je spaargeld, huizen, beleggingen en bezittingen samentelt, heeft de helft van de Belgen ruim 286.000 euro of meer, de andere helft minder. Dat is een stijging van zo'n 3% op een jaar tijd. Maar het leven werd ook veel duurder en daardoor zijn Belgen 1% rijker geworden. De stijging is wel veel kleiner dan in 2024. En dat komt onder meer omdat mensen meer moeten lenen, vertelt professor Koen Ingelbrecht van de Universiteit Gent.
20: Eerst en vooral, als we dan kijken naar de onderdelen van ons vermogen, stellen we al vast dat activa zoals vastgoed, als de financiële activa zoals beleggingen, dat die beide wel vrij sterk gestegen zijn, een beetje in lijn met het jaar ervoor. Maar dat het vooral de schuldencomponent is die nog sterker gestegen is. Daar merken we dat de stijging in de schulden 3 tot 4 maal hoger was dan het jaar ervoor.
17: Verschillende passagiers van het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken, zijn van boord gehaald en met medische vliegtuigen geëvacueerd. 2 Britten zitten in het Verenigd Koninkrijk in quarantaine. Ze hebben geen symptomen. 2 andere passagiers liggen in een ziekenhuis in Nederland. Het schip vertrok...
7: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
8: Douglas, welcome to Beautiful. Ontdek de mooiste beautycadeaus. Shop nu bij...

0: Mei en het Engelse Arsenal. PSG speelde in de terugmatch van de halve finales tegen Bayern München 1-1 gelijk, maar de club had de spectaculaire heenmatch gewonnen met 5-4. Trainer Vincent Kompany van Bayern München was niet tevreden over enkele beslissingen van de scheidsrechter. Zo had zijn ploeg volgens hem een penalty moeten krijgen. Maar volgens Kompany verdedigde PSG ook wel heel goed.
1: And then I have to go back and give a lot of credit to PSG as well. I thought the defenders defended the crosses fantastic. Every single time we beat the fullback, the center backs made the right decision on which cross they should prioritize. And details, right?
0: Dit is het nieuws uit jouw buurt.
2: De afbouw van het opvangcentrum voor asielzoekers in Leopoldsburg is gestart. Dat is bijna 2 maanden eerder dan gepland. Eind augustus gaat het definitief dicht. En de 3 zwembaden in Houthalle-Helchter, die vervuild werden door een verkeerd aangesloten filter, blijven zeker nog de hele week dicht tot de technische installatie weer in orde is. Overwegend droog weer vandaag, maar bewolkt en mogelijk opklaringen, maximaal tot 15 graden.
3: Kom maar even kijken. Om 7:45, waar staan de files, Hajo?
4: Dat is vooral op de E17 van Antwerpen naar Gent. Daar vertraag je nog een half uur. Van Lokeren tot Desselbergen, daar was een ongeval liever gebeurd. Maar de weg is intussen alweer vrij. En op de E34, goed opletten, richting Knokke. 10 minuutjes aanschuiven aan de Zelzaat-tunnel. Komt door de werkzaamheden daar. Verder naar Antwerpen een gemiddelde ochtendspits met vertragingen tot 25 minuten. Dat is zo vanaf Oelegem, vanaf Massenhoven en vanaf Haasdonk op de E17 en verder ook een kwartier vanaf Waaslandhaven-Oost op de E34. Verder Antwerp-Serring richting Nederland, een kleine 20 minuten erbij, inderdaad, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne, en richting Gent een kwartier van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. Geen al te drukke spits naar Brussel, ik zie files van zo'n kwartier vanaf Zemst op de E19, verder ook even kijken, E40 vanuit Leuven, ja, 20 minuten vanaf Heverlee, heeft ook te maken met een ongeval in Everberg op de linkerrijstrook opletten. En de binnenring rond Brussel, dat is een klein half uur file tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten file rijden.
3: Een ideaal moment om even de handen in de lucht te gooien en te dansen om ons Goeiemorgenmorgen dansje. Kunnen we, kom erop.

0: Keep on Moving van 5. Het is 8:10. Goedemorgen.
1: Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je donderdag begint.
0: Het is vandaag 7 mei. Dit is de dag dat je hoort op Radio 2 dat we allemaal een beetje rijker geworden zijn. Dat kun je het ongeveer samenvatten, hè? Beetje.
2: Een beetje, natuurlijk. De ene al wat meer dan de andere.
0: Staat, ja, ja. Dat soort dingen. Veel wolken en normaal gezien niet te veel regen. Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. We zijn nu al vrolijk, omdat Camille de topartieste is. Die speelt op het beste buurtfeest. En morgen hoor en zie je eindelijk welk groot en belangrijk nieuws Gert Vroost hier heeft voor jou. De fans van Goedemorgen Morgen en Radio 2. Maar echt heel groot nieuws.
3: Oh my god.
0: Maar om deze tijd mag je even mee discussiëren met Radio 2. En daarom moet ik even bellen met de familie. Echt waar. Goedemorgen, Dirk van de Veire.
4: Dag, Peter van de Veire. Goedemorgen.
0: Ja, dus,
2: is dat jouw broer?
0: Ja, mensen denken dus dat wij broers zijn. We noemen elkaar ook broers.
4: Ja, dat denk je zo.
0: Ja, ja. Onze vaders zijn broers.
2: Ah, ja, ja, ja.
0: En we zijn al twee enige kinderen. Dus vandaar noemen we elkaar gewoon broer. We zijn eigenlijk kozijns. Maar Dirk, hoe was het?
4: Goed doen, hè, Milo?
0: Ja, goed, goed. Allemaal goed. Ja? Maar bon, we moeten focus. Ja. Dirk stuurde me vorige week een bericht met een helder gedacht.

0: Een gedacht. Dirk, wat is jouw gedacht?
1: Bellen bij de dokter moet verboden worden.
0: Bellen bij de dokter moet verboden worden. Leg eens uit, wat is er gebeurd?
1: Wel, zoals je weet, ik ben goed 3 weken geleden ben ik geopereerd aan beide ogen. Mm-hmm. Ik heb dat niet op sociale media gezet, zoals sommige anderen. Maar,
0: bij mij was het wel een carpaal tunnel syndroom, kameraad.
1: Beide ogen, ja, kom ja. Allez, we kunnen daar later over discussiëren. Uren, ja, maar je moet dan, moet dan regelmatig op controle. En vorige week donderdag was een van de controles. Ik ga naar het ziekenhuis, ik meld mij aan en dan moet ik in de wachtkamer gaan zitten. En je hebt al links en rechts een wachtkamer. En in het midden, voor het onthaal, heb je zo een paar stoeltjes waar mensen zitten wachten om een rekening te krijgen of om druppels in de ogen en zo. Als je in die middenzaal zit, want dat is nu wel heel belangrijk, als je in dat middenstuk zit, dan zie je de rest van de andere wachtzalen niet. Ja? Daar zit een oudere dame. Plots gaat haar gsm en zij neemt op en er ontwikkelt zich een heel mooi gesprek tussen de mama en haar dochter en de kleinkinderen. Ik zit in de linker wachtzaal en ik observeer graag mensen en ik zie zo wat wenkbrauwgefrons, wat rimpels in het voorhoofd. En hoe lang dat gesprek ook, hoe naarmate het gesprek duurt, begin ik ook wat ergernis te zien, maar begin ik ook, en dat vond ik wel heel erg, en daarom mijn stelling, begon ik mensen te zien die eigenlijk aan het lachen waren met die mevrouw. Want, en dat vond ik eigenlijk het ergste. Want het was een heel mooi gesprek tussen, ja, zoals ik zei, tussen mama en dochter, maar ook de kleinkinderen. Want mevrouw sloot af na 20 minuten en na 3 eerdere pogingen om af te sluiten, met de zin van, ik geef jullie nog allemaal een knuffel, maar ik weet niet of mijn armen lang genoeg zijn om tot Brussel te raken.
0: Oh, wauw. Ja, maar dat, ja. Je haalt het even onderuit, Dirk. Want ja, bellen bij de dokter zou moeten verboden worden. Dit is poëzie.
1: Ja, ja, ja. Maar de reactie van andere mensen. En dat vond ik zo erg. Die mevrouw zit in dat middengedeelte. Ziet niet wat er gebeurt. Wat haar gesprek of wat haar ding doet bij andere mensen. En het is de... Het is, ja, je ziet mensen dan echt geërgerd zitten zuchten. Af en toe kwam er zelfs iemand zo eens om het hoekje kijken. Zo, van, mevrouw, zie je niet dat stoort?
0: Dat bij de oogdokter. Ja. Dus misschien had hij gewoon slechte ogen, die mevrouw. Dus die had dat misschien niet gezien. Maar kijk, bellen bij de dokter moet verboden worden, is het gedacht van mijn neef Dirk van de Veire. Wat vind je er zelf van? En welke verhalen heb jij te delen? Deel ze gerust in onze app van Radio 2. Dirk, merci aan de complimenten thuis, hè, moet.
1: Ja, hij ook, Jonas. Sorry,
0: maar ik heb bouwen.
1: Ja, ik heb bouwen met telefoon.
0: Met telefoon, Bastia. Jo, salutjes.

0: Hij doet het nog altijd goed hoor. Op 3 in de Radio 2 Top 30. I Just Might van Bruno Mars, waar hij dan zaterdag staat. Luisteren zaterdag vanmiddag natuurlijk. Om deze tijd discussieer je mee met de radio. Het gedacht van mijn neef Dirk was: bellen bij de dokter moet verboden worden. Bel jij wel eens bij de dokter, Shema? Eerlijk?
1: Denk het niet.
0: Je denkt het niet.
1: Ja, zo vaak ga ik niet naar de dokter natuurlijk. Maar nee, ja. Ik kan het mij niet herinneren.
0: Het leuke is, ik heb thuis een dokter.
1: Ah, ja, je moet dan nooit naar de
0: uiteraard
1: fysieke wachtzaal gaan. Je hebt er gewoon zelf een, je maar, eigen zetel.
0: Ja, dat handig. Kathleen van der Velde, niet bellen in wachtzalen is mijn inziens gewoon elementaire beleefdheid. Spijtig genoeg kennen veel mensen dat niet meer. Vooral, zet de speaker af. Dat is het meestal natuurlijk. Hè?
1: Absoluut.
0: Ja, bellen op de trein, op de bus, ook storend, zegt Luchtgarde Kortebeek. En dan een gruwelijk verhaal van Dirk van Helmond. Die zat bij de tandarts, maar die lag al op de zetel. De tandartsstoel.
1: Ja.
0: De tandarts kreeg telefoon terwijl hij zijn stiften aan het plaatsen was. Dus van die stifttanden. Die tandarts, die neemt op en die belt. En intussen valt er een stift in zijn keel. Stift weg. Dat zijn pas dramatische verhalen.
1: Ja, gestikt en dan, ja.
0: Ah, wat gestift eigenlijk dan. Ja. Maar dus, ja, dat moet je dan ook niet doen. Maar straks hebben we iemand die zelf een praktijk heeft en die een goed systeem heeft. Hoor je zo.
2: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
3: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
4: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
3: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
4: Waar zie je die giraf daar?
3: Of Zoo Plankendaal.
4: Oh, zo schattig.
3: Nu bij dag allemaal.
5: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
6: wegwijzer.
5: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
7: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
8: En hier uw linkeroor.
7: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
8: Wat blief?
7: Zie je het wel?
8: Oh, amai, dat is ampetant.
7: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
8: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
7: Wat?
8: Aan halve prijs.
7: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
8: Wat blief?
7: Bij Hans.
8: Ja, ja, het kan anders.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
10: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Nu bij Maxizo.
12: Hallo!
11: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.

0: Goedemorgen.
1: Het is 24 over 8 en net het gedachte van Dirk van der Veire over bellen bij de dokter zou moeten verboden worden. Er komen wel wat reacties binnen, onder andere ook van Nadine Lazora uit Nieuwpoort. Nadine, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Peter.
1: Jij bent de buschauffeur. Ah, je vindt het ook vervelend. Leg eens uit.
2: Ja, ik rijd met een kleine lijnbus. En als ze dan bellen, en dan is dat dan ook weer op luidspreker. En alle mensen moeten daar aan dat gesprek mee volgen. Mm-hmm. Ik heb daar zo'n hekel aan. Zitten wij moeten ook ons concentreren op de baan. En als ze dat dan nog doen met meerdere op de bus, ja, dan is dat heel chaotisch.
1: Dat zal wel. En maak je daar dan opmerkingen over, Nadine?
2: Ja, als het een beetje te lang duurt, dan durf ik wel een keer vragen, mag de luidspreker uit, alsjeblieft.
1: Doen ze dat dan?
2: Ja, de meesten doen dat wel, maar het is wel met een lang gezicht.
1: Sowieso. Dankjewel, Nadine, voor je reactie. En dan, ja, er is natuurlijk altijd een oplossing voor. Hilde Simons uit Gent. Goedemorgen, Hilde.
3: Goedemorgen, Peter. Goedemorgen, Shema. Hallo.
1: Hey. Jij hebt een kinépraktijk. Wat doe jij?
3: Ik heb een papier uitgehangen in mijn wachtzaal en daar staat op, gelieve uw gsm gebruik te beperken tot dringende oproepen.
1: Oké. Okay.
3: En dat wordt wel, ja, dat wordt meestal wel naar gekeken. Dus ja, en als er dan toch iemand aan het bellen is, dan steek ik even mijn deur open en geef ik een keer een veelzeggende blik.
1: Ja.
3: En dan... Ja, ik vind gewoon, het is een vorm van beleefdheid. Ook in de praktijk, dikwijls aan mensen, terwijl ik hen aan het behandelen ben, als een mesje aan het versturen, dan zeg ik, kom, we gaan dat wegleggen. Hè?
1: Allee.
3: Ja, ik...
1: Meen dan u
3: ik
1: dan?
3: Geef volledig mijn aandacht aan hen. Ik wil dan ook dat zij de behandeling ook volledig meemaken. Ja, ik vind het een vorm van beleefdheid.
1: Ja, sowieso. Dus gewoon afficheren dat je daar niet mag bellen. Goed systeem. Dank je wel,
3: Hilde. Sommige mensen komen binnen en zeggen, goh, ik verwacht echt een dringende telefoon. Geef het niet. En dan zeg ik, ja, nee, zeker niet. Maar dan stop ik de behandeling. Dan verwijder ik mij even.
1: Ja. Heel goed systeem.
3: Maar dan is de behandeling ook 5 minuten minder. Hè? Ja,
1: ja, dan gaan ze gewoon met de manke knie weer naar buiten. Dat heb je dan weer. Hilde, dankjewel voor je eerlijke reactie. Een heel fijne ochtend. En Mika, die wou ook even bellen.
4: I want to talk to you.
1: Oké. Okay.
4: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Zeg, die Mika, ja, staat hij ook niet op Werferboutique waar Katy Perry staat, waar je kaarten kon voor winnen vanmorgen? Ja, dat is voor over een dikke 10 minuten ongeveer. Zometeen alle nieuws uit je buurt, eerst Chema op Radio 2, 8:30.
1: Er komt een Europees verbod op apps en websites met artificiële intelligentie die naaktbeelden maken van mensen zonder hun toestemming. De laatste tijd zijn er verschillende apps die seksueel getinte foto's of naaktbeelden maken met het gezicht van iemand en die beelden worden dan verspreid alsof ze echt zijn. Dat mag sowieso niet, maar de apps zelf worden nu ook verboden. En de rijkdom in België is vorig jaar licht gestegen. De helft van de Belgen heeft ruim 286.000 euro of meer. De andere helft heeft minder als je alles samentelt.
2: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Hilde Liete. Fedasiel is gestart met de afbouw van het noodopvangcentrum in Leopoldsburg. En dat is bijna 2 maanden eerder dan gepland. Eind augustus gaat de noodopvang definitief dicht. Sinds 8 april zijn er geen nieuwe bewoners bijgekomen. En vanaf nu worden huidige bewoners stelselmatig aan andere centra toegewezen. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met hun persoonlijke situatie, vertelt burgemeester Marleen Kaufman.
4: De mensen die hier op dit moment verblijven, dus daar gaat men eerst een match zoeken met een ander opvangcentrum in België. Zeker de mensen die de Nederlandse taal al geleerd hebben hier. Men kijkt ook naar de gezinnen waar dat kinderen nog naar school gaan. We willen wel ervoor zorgen dat die ook het schooljaar eigenlijk op een mooie manier hier in Leopoldsburg nog kunnen afsluiten.
3: Het opvangcentrum zal in de toekomst tijdelijk onderdak bieden aan een aantal VZW's, maar op termijn komt ter sociale huisvesting. En nog in Leopoldsburg komt er vaste camerabewaking in de stationsomgeving. De gemeenteraad heeft gisteren beslist om 2 vaste camera's te plaatsen langs de Nicolailaan. Daarnaast komt er ook een verplaatsbare camera die tijdelijk op verschillende plaatsen in de gemeente kan worden ingezet. De camera's moeten helpen tegen vandalisme en sluikstorten. Opnieuw burgemeester Marleen Kaufman.
4: We willen dat probleem echt wel aanpakken. Ik denk dat we zowel preventief moeten werken, en dat doen we ook. Maar ja, het is op een bepaald moment ook echt repressief werken en echt zorgen, ja, dat we mensen echt wel kunnen vatten. Nu, we hopen echt wel door het inzetten van de camera op verschillende locaties dat dat vermindert. Maar we weten ook allemaal dat het niet zo evident is.
3: Ook de politie van Politiezone Noord-Limburg krijgt toegang tot de camerabeelden. Volgens het gemeentebestuur gebeurt alles binnen de privacyregels. Zones met camerabewaking zullen duidelijk worden aangeduid. En de 3 zwembaden in Hengelhoef in Houthalen-Helchteren, die vorig weekend vervuild werden door een verkeerd aangesloten filter, blijven nog zeker de hele week dicht. Dat laat burgemeester IJzermans van Houthalen-Helchteren weten. Het zal een week duren voor de technische installaties van de zwembaden opnieuw optimaal werken. Volgende week worden dan opnieuw waterstalen genomen en pas als die in orde zijn, kunnen de zwembaden weer opengaan. En in de Benext League basketbal heeft Limburg United met 99-85 gewonnen van Aalst. Limburg staat momenteel 5e in de stand. Er is nog 1 wedstrijd te gaan. Limburg United kan nog top 4 halen. En dan het weer. We krijgen bewolkt maar droog weer vandaag met kans op opklaringen en maximaal tot 15 graden. Meer nieuws in de app.
0: Het is 8:55. Goedemorgen, Hajo.
5: Goedemorgen.
0: Ja, kom maar.
5: Ja, tussen Brugge en Gent op de E40, daar is net een ongevalletje gebeurd. Even voor Drongen, het is 10 minuten aanschuiven daar. Verder op de E17 van Antwerpen naar Gent vertraag je nog een kwartier. Van Lokeren tot voorbij Destelbergen komt door een eerder ongeval. De weg is wel vrijgemaakt. En er wordt ook gewerkt aan de Zeilzaadtunnel richting Knok. Dat is op de E34, dus vanuit Antwerpen opletten. Verkeer staat er eventjes helemaal stil. En dan naar Antwerpen, ja, een gemiddelde spits met files tot 25 minuten erbij vanaf Haasdonk op de E17. Telkens 20 minuten vanaf Massenhoven en vanaf Oelegem. En ook een kwartier vanaf Sint-Job op de E19. Antwerpse ring richting Nederland, niks bijzonders. Je verliest een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. En dan naar Brussel, alleen files van zo'n kwartier valt redelijk mee hoor. Vanmorgen E19, een kwartier vanaf Zemst, verder ook vanaf Berthem op de E40 en rij je door naar het het centrum van Brussel opletten. De rij is centrumtunnel, die is afgesloten. De binnenring rond Brussel een klein half uur vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op alle andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten.
6: Dorso. Ergonomisch slapen.
7: Goedemorgen, morgen.
0: Christel Bormans uit Steenokkerzeel. Goedemorgen, Christel.
8: Goedemorgen, Peter.
0: Ja, nog een verhaal. Jij werkt in een winkel. Ja. En wat gebeurt er bij jou terwijl de mensen aan het bellen zijn?
8: Ja, dan zetten ze die luidsprekers op en dan denken ze dat ze alleen op de wereld zijn. En dat is in alle talen en alle mogelijke gesprekken dat je je kunt inbeelden. En als de klant dan eens aan u vraagt of jij bent met klant aan het afrekenen, dan verstaan zij u praktisch niet meer dat je hoger en hoger moet beginnen roepen.
0: Ja.
8: Dat is echt irritant voor.
0: Dat is dus inderdaad iets wat je... Misschien toch een bordje hangen hoor, van verboden te bellen in de winkel. Misschien helpt dat
8: ja, wel.
0: Dankjewel voor je reactie, Christel. Oh, amai, maar dit is toch een van de beste baslijntjes ooit gemaakt? Van welk nummer is dat ook alweer? Van welk nummer is dat weer? Ja, denk er even over na. En over een minuut kan je het volledig mee bassen zien.
9: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
10: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
11: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
12: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
2: Radio 2.
13: Goedemorgen.
14: Goedemorgen, morgen.

0: Alles aan dat liedje klopt, hè. Bas, stem, gitaar, drama. Drums ook, hè, tuurlijk wel. Another One Bites the Dust.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Het is 20 voor 9. Ja, zometeen moeten we nog even hebben over een tijgeroutfit. Het heeft met jou te maken, Shema. Dat straks allemaal. Ja.
2: Ja, ja.
0: Heb je het dan uiteindelijk meegedaan?
2: Nee, nee. Toch
0: niet mee?
2: Nee. Dat was niet mijn maat.
0: Nee, straks wat dat allemaal is. Maar zaterdag 27 juni ben jij dan op Werchter Boutique. En ga je kijken naar Katy Perry, Mika, Roxy Dekker, Pitbull, James Arthur en Pommelien Thijs. Het zou zomaar kunnen, want je hebt massaal je 3 favoriete songs gedeeld van Katy Perry. Goeie opwarming voor het Katy Perry weekend. Nu van het weekend op Radio 2. Bon, we gaan iemand gelukkig maken, dat kan zomaar. 10 top 3 heeft gedeeld.
3: Hallo, Madanique.
0: Hallo, Madanique. Ik heb met Peter van de Radio van Radio 2. Goedemorgen, morgen spreek je. Hallo, Annick. Hoe gaat het met je?
3: Heel goed, Peter.
0: Heb jij zin om naar Katy Perry te gaan?
3: Ik denk het wel. En nou, ik denk eerst... mijn man nog meer.
0: Ja, maar wacht, moet ik wel eerst het antwoord op de volgende vraag. Wat is jouw top 3 aller tijden van Katy Perry songs?
3: De top 3 is eigenlijk van mijn man, maar ook wel van mij.
0: Okay.
3: Is Roar.
0: Roar, klopt, ja. En dan...
3: I Kissed a Girl.
0: I Kissed a Girl, ja.
3: When I'm Gone.
0: Maar dat klopt! Oh.
3: Ja, joepie.
0: Oh, Nick, spannend. Stel je voor dat je toch als een leeuw in een kooi had gezegd, dan hadden we een probleem gehad.
3: Maar ja, goed, dat wel.
0: Goed gedaan. Maar je zegt, voor jouw man, vertel.
3: Ja. Wel, deze morgen bij het ontbijten, dan hoorden wij van de wedstrijd, dus dat er tickets konden gewonnen worden. En ja, mijn man die is nogal wat fan van Katy Perry. Mm. En dan noemde hij die titels op. En toen hij weg was gaan werken, dan dacht ik, ach, misschien doe ik toch wel mee voor hem, want dat zou wel een mooi cadeau zijn voor zijn pensioen, want halfweg juni dan gaat hij met pensioen. En dan was ik eigenlijk die titels aan het doorsturen en dan dacht ik van, oh, die laatste titel, ja, When I'm Gone.
0: When I'm Gone.
3: Misschien gaan ze hem daar wel missen.
0: Geniaal.
3: When he's gone, dus ja.
0: Geniaal. Dus voor het pensioen...
3: En het plaatje klopt wel.
0: Zeg maar, leuk, hij zegt When I'm Gone en dan gaat hij met pensioen en dan kom jij binnen en zeg je Roar. En dan, zegt hij I Kissed a Girl en gedaan.
3: En, ja, voilà.
0: Dat is verzeerd. Maar geniet er vooral van en doe hem de groeten daar. Fijne ochtend, Annick.
3: Ja, heel erg bedankt, Peter. Dag.
0: Kijk, zo eenvoudig kan het zijn. Dus deel jouw top 3 ook, hè. Alles op VRT Max.

0: Bad Moon Rising. Creedence Clearwater Revival. Bon, we moeten nog even hebben over je tijgerjurkje schema. Wat heeft ermee te maken? Het heeft te maken met de verkoop van kleren, pruiken, oude spullen van hier op de VRT. Bijvoorbeeld kleren van FC De Kampioenen. Zat erbij. Oude pruiken die we gebruiken voor tv-producties. Die worden intern verkocht. Dus voor de medewerkers van de VRT.
1: Ja. Ja, we zijn natuurlijk meteen gaan kijken, hè, zodat het open ging.
2: Het is wel een goede pruik die je gekocht hebt.
1: Ga je opnieuw mij beledigen? Dat is al dag twee, hè.
0: Je moet even kijken op VRT Max wat hij precies bedoelt. Xavier, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Maar waarom vertellen we dat? Omdat jij er ook iets aan hebt zo meteen, lieve luisteraar. Wees gerust. Maar, we hebben beelden van jou, schema. Want je bent in het VRT-journaal geweest.
1: Wat
0: kader even, wat gaan we zo meteen te zien en te horen krijgen?
1: Ja, iedereen ging natuurlijk vooral voor het rek van FC De Kampioenen.
0: Tuurlijk.
1: Echt op, dit komt van FC De Kampioenen. Dus allemaal kleren daarvan, van de karakters die te zien waren. En ik was natuurlijk ook zeer geïnteresseerd.
0: Ja, je wou een blouse van Carmen. We gaan even meekijken en luisteren.
1: Dat is echt iets voor mij. Ja.
0: Wat is die?
1: Carmen, hè. Alleen nog een roze pruik misschien. Ik zag daar ook pruiken. Als daar nu een roze zou tussen zitten, dan ben ik echt compleet.
0: Wat is echt zo?
4: We zoeken een Carmen-pruik.
5: Ja, die was als eerste weg.
1: Ah, spijtig. Kijk, jammer. Nu ben ik teleurgesteld. Ga rappen.
0: Geen Carmen-pruik, maar wel dus... Dat tijgerblouse heb je niet gekocht dan?
1: Nee, want zonder de pruik is het niet compleet. Dus ik ben nog altijd aan het huilen van binnen.
0: Allee, jong.
2: Wat hebben ze daar een reportage over gemaakt?
0: Dat zat in het VRT-journaal.
1: Ja, ik wist dat dus...
2: Een interne uitverkoop.
0: Top, hè? Ja, maar wacht.
1: Nee,
0: omdat...
1: Nog.
0: Ja, er komt nog iets. Op zaterdag 9 mei en maandag 11 mei, dan kan het publiek, dus jij, lieve luisteraar, kan dat ook... Je kan ook gaan kijken naar al die schoenen, pruiken, kleren. Deze keer wel in Vilvoorde. In de Radiatorenstraat 19. De loods helemaal achteraan links. Daar, weet je wel. Maar we dachten van, hoe tof is dat? Dat je spullen kan kopen... gebruikte spullen. En pruiken bijvoorbeeld. En we dachten, Xavier Taverne. Ja, zou toch zoveel mooier zijn. We hebben iets leuks gekocht. Even je koptelefoon af, alsjeblieft. Zoveel mooier zijn.
1: Hij zit er zo gelukkig
0: met een leuke, met een leuke, dolle pruik op. Ik denk dat dit de voorkant is. Klopt het? Ah, oh, wauw. Wat ben je mooi. Ik heb nog iets. Ik heb er ook een klein strikje bij. Mensen moeten maar even kijken. In de app van Radio 2. Oh, ik vind het prachtig. Hoe voel je op dit moment?
2: Misbruikt.
0: Ah, en heb je het graag?
2: Dat is een vraag waar ik niet met een duidelijk antwoord op
0: kan geven. Dit is het beste fotootje van de week.
1: Ik vind echt dat het er nog staat.
0: Ja.
1: Ik zou het echt overwegen.
0: Ik zou zo win-win presenteren.
2: Maar ik kan het niet zien. Van wie is die pruik?
0: Dat weten we niet.
1: Dat is altijd een mysterie.
2: Ik weet het ook niet.
1: Vanaf nu is die van jou.
2: Ja, maar ik weet bijvoorbeeld wel mijn pakken van als journaalanker, als die ongebruikt waren, dan gingen die naar de set van Thuis. Dus als daar dan iemand een pak nodig had, dan kreeg ik af en toe van een acteur uit Thuis een berichtje, ik heb een pak van jou aan.
0: Mensen kunnen dus op maandag 11 mei en zaterdag 9 mei in Vilder misschien zo'n pak.
2: Oh, heerlijk, een beetje zweetgeur erin.
0: Heerlijk, weinig geld. Maar vooral zo meteen.
2: Wordt op OnlyFans voor veel geld verkocht, hè? Dingen met zweetgeuren.
0: Hij heeft OnlyFans gezegd.
2: Ja, nee, maar ja, goed.
0: We hebben het over OnlyFans zo meteen op win-win.
2: Ja, over het verdienmodel. Daar kan je heel rijk mee worden.
0: Echt?
2: Moet je wel je waardigheid opzij zetten, maar...
0: maar als
1: dat je het ook al niet meer.
0: Als je zo op OnlyFans met zo'n pruik zou zitten, elke dag een andere, zou opleveren, hoor.
2: Nee, het gaat over voor de eerste keer een huisdier in huis nemen. Waar je dan op moet letten, want van op een afstand lijkt dat natuurlijk een fantastisch idee.
1: Hij lijkt ook wel meer op Nero dan op Carmen. Ja, het is toepasselijk.
2: Ik dacht dat wij vrienden waren, Shema.
1: Nooit geweest.
2: Ah ja, nee, je zit al lang bij Peter van der Verre.
0: Dat gaat niet gebeuren.
2: Dat is waar, ja. Nee, wij zijn geen vrienden.
0: We zijn geen vrienden.
2: We zijn collega's.
0: Mensen van het werk. Nee.
2: Ja, mensen van het werk.
1: Collega's.
0: Goed, zo meteen is er win-win. Dit houdt echt niet op, jongen. Ja, gelukkig dat die stad wakker wordt. Ah, het is wel nog donker.

0: Ik moet niks, ik wil jou, ik moet gaan.
1: Ik moet gaan van Pommelien Thijs. En morgen dat grote nieuws dat Gert Verhoostiel zal uitleggen, zeg maar. Hij heeft een uurtje tijd gevraagd, oké, dat kan niet. En heeft ook 3 tips gegeven waarover het zou kunnen gaan. Die tips, die krijg je nog even mee.
2: Ik geef al een kleine tip. Het gaat over muziek. De jaren 70. Hier komt hij. Goedemorgen, morgen. Goeiedag. Denk daar maar eens over na. Tot morgen.
1: Morgen dus, vanaf 7:30, hoor je dat grote belangrijke nieuws. Gert Verhoost heeft ermee te maken. Goedemorgen, morgen heeft ermee te maken. De jaren 70. Muziek. Wat zou dat kunnen zijn?
3: Mannen, het gaat mannen regenen. Oh ja, dat vind ik goed.
4: We're your weather girls. And have we got news?
3: Ze zingen het, hè? Ze zingen het hier. Hier, luister.
1: Dit is geen tip, hè, dit?
3: Ah, dat is geen tip. Jammer.
1: We zouden het graag hebben, hè?
3: Zeker.

0: Hij gaat zo meteen alle regen opvangen, daar ben ik van overtuigd. Sowieso. The Weather Girls, It's Raining Man. Zometeen dus win-win. Met een beter leven voor jou en een nog beter leven voor Xavier Taverne. Veel plezier ermee.
1: Elke dag telt voor het mee.
2: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van de Veire en de Zandloper als de muren konden praten. Of Mens erger je niet. Je vindt ze allemaal op VRT Max.
1: Radio 2.
2: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
3: Bijgedacht.
4: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
5: Backstage Producties stelt voor. Aspe, het slotakkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen.
6: U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten.
5: Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater.
6: Aspe, het slotakkoord.
5: Met onder andere Francesca van Tiele en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
2: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
7: Ja, zo'n huisdier in huis nemen. Wow. Dat is natuurlijk een geweldig gezellig idee. Maar je moet er wel voor zorgen. En het kan ook geld kosten. We gaan het erover hebben zometeen.
1: Elke dag.
8: Het is 9 uur VRT Nieuws met Shema Saizai. Er komt een Europees verbod op apps en websites met artificiële intelligentie die naaktbeelden maken van mensen zonder toestemming. Daar is vannacht een akkoord over gevonden tussen de Europese instellingen. De laatste tijd zijn er verschillende van die apps die seksueel getinte foto's en video's of naaktbeelden kunnen maken met het gezicht van iemand. En die beelden worden dan verspreid alsof ze echt zijn. Dat mag sowieso niet, maar de apps zelf worden nu ook verboden vanaf eind dit jaar. En dat is nodig, zegt Europees parlementslid voor CD&V, Lisbeth Sommen.
9: Je zag ook uit dat onderzoek van de Europese Commissie naar GROK dat de applicaties in de Big Tech veel te weinig deed om hier inderdaad tegen op te treden. En nu zeggen we gewoon, dit soort applicaties is verboden, hoort niet thuis op ons Europees continent en ze kunnen niet op de markt worden gebracht als ze niet aan de voorwaarden voldoen en als ze dus erop gericht zijn om diepnuts te maken.
8: De rijkdom in België is vorig jaar licht gestegen. Als je spaargeld, huizen, beleggingen en bezittingen samentelt, heeft de helft van de Belgen ruim 286.000 euro of meer en de andere helft minder. De stijging is wel veel kleiner dan in 2024. En dat komt onder meer omdat mensen meer moeten lenen en dus ook meer schulden hebben, vertelt professor Koen Ingelbrecht van de UGent.
10: Eerst en vooral als we dan kijken naar de onderdelen van ons vermogen, stellen we al vast dat activa zoals vastgoed, als de financiële activa zoals beleggingen, dat die beide wel vrij sterk gestegen zijn, een beetje in lijn met het jaar ervoor, maar dat het vooral de schuldencomponent is die nog sterker gestegen is. Daar merken we dat de stijging in de schulden 3 tot 4 maal hoger was dan het jaar ervoor.
8: In Ravels, in de provincie Antwerpen, heeft frituurist Yves de Vos gisteravond het wereldrecord frittenbakken gebroken. Hij begon vorige week donderdag met frittenbakken en staat nu al 164 uur achter zijn friteuze. Het vorige record was van frituurist Jury uit Merelbeke Melle en stond op 150 uur. Maar Yves wil graag de 200 uur halen en blijft daarom nog voortbakken tot morgenavond. Hij en zijn partner Marian zijn sowieso wel al blij.
11: 3, 2, 1, go! Het is gewoon een heel intense week geweest. Veel plannen, veel uitvoeren, soms is een tegenslag en vooral zware nachten.
12: Ik had het al eens geoefend, 5 dagen, dus ik wist al wel hoe of wat. Maar dit is natuurlijk nog veel zwaarder met de drukte van het frituur, de warmte. Dus ik ga het zeker niet nog eens doen, het was zeker zwaar genoeg.
8: Verschillende passagiers van het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken, zijn van boord gehaald en met medische vliegtuigen geëvacueerd. 2 Britten zitten in het Verenigd Koninkrijk in quarantaine. Zij hebben geen symptomen. 2 andere passagiers liggen in een ziekenhuis in Nederland. Het schip vertrok meer dan een maand geleden vanuit Argentinië. 3 mensen zijn overleden door het zeldzame virus. 2 van hen waren in Argentinië op tocht gegaan om vogels te zien en mogelijk zijn ze daar besmet geraakt. Het schip is intussen op weg naar Tenerife om daar aan te meren. Het Het weer vandaag bewolkt met in de namiddag kans op een lokale bui. We halen tot 16 graden. Morgen zonnig en meestal droog en tot 18 graden. Zaterdag meer zon en tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Oké, klinkt veelbelovend allemaal dat weekend.

0: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
2: Radio 2 in Limburg live.
3: Opletten, er wordt gewerkt net voor de Zelzate-tunnel op de E34. Dus eventjes aanschuiven daar. Verder naar Antwerpen nog files van zo'n 20 minuten vanaf Haasdonk op de E17. Een kwartier vanaf Sint-Job op de E19. En telkens 25 minuten vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven. Het is nog vrij druk op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar verlies je nog 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Naar Brussel, weinig aan de hand hoor. Telkens een kwartier vanaf Peutie op de E19. En ook vanaf Everberg op de E40 dus. De binnenring rond Brussel nog 25 minuten van Wemmel tot Vilvoorde. En op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten.
4: Oh, ik heb zo'n kriebel in mijn neus. Ik heb hier een vervelende pruik gekregen van die vermaledijde uitverkoop van alles wat hier op VRT te vinden is. Heb jij die meegebracht?
5: Je was er zo blij mee. Ik heb die meegekozen, ja, speciaal voor jou. Het is wel een cadeautje en je bent daar zo ondankbaar voor. Ja. Jammer. Ik dacht ook dat je die nu zou dragen.
4: Hier is een dode rat in een doos, alsjeblieft.
5: Maar het stond jou prachtig, hè, Hajo?
3: Ja, absoluut. Ja. Ik heb meegekeken. Ja.
5: Ja, kijk. Ik zou het toch overwegen.
4: Het is een nationale pest, Xavierdag. Ik heb het al begrepen. Het is goed. Laat mij rust. Laat mij met rust.
6: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Win-win.
4: Ja, het is weer wat tijd voor ernst op de radio. We gaan het zo meteen hebben over wat je moet doen als je een huisdier in huis wil nemen. Dat is natuurlijk een mooi idee, maar je moet voor dat dier ook op een bepaald moment gaan zorgen. En het vooral geen pruik opzetten.
5: Maar het lijkt wel op een dier.
4: Het zou, als het pootjes had, zeker kunnen beginnen wandelen. Die pruik.
5: Absoluut. Ah. Leuk toch?
4: Ja.

0: Als je mij nu zou vragen, en dat doe je niet, maar ik zal je toch het antwoord geven, wat ik het beste nummer van Jennifer Lopez vind, dan is dat met vlag en wimpel deze Waiting for Tonight. Ik kreeg net van Peter en Shema een geweldige pruik uit het VRT-archief. Vandaag en gisteren al kon medewerkers van de VRT uit het brede archief dingen gaan kopen. Annabeth Ampofo, heb jij dat ook al gedaan?
1: Ik heb dat in het verleden al gedaan, maar wel altijd spijt met wat ik thuis kom. Want ik heb nu zo een middeleeuwse jurk en zo een kostuumhemd dat ik eigenlijk nooit ga dragen. Maar ik denk altijd, als ik ooit een verkleedfeest heb, dan heb ik het wel.
0: En dan ben je wel de ster. Dan ben je de belle of the ball. En waarom zeg ik dat? Want nu denk je, ja, wat hebben wij daaraan? Wel op 9 en 11 mei kan je daar ook gewoon als sterveling naartoe. Dat kan allemaal invuld worden. Annabeth, fijn dat je er bent, want jij helpt ons met onze allereerste keren hier bij Win-Win. We leerden al van jou hoe we voor de eerste keer een huis kopen, wat we dan moeten doen, hoe we ontslag moeten nemen. En deze keer gaan we ons buigen over de trouwste vrienden in huis, dat zijn onze huisdieren.
1: Ja, leuk hè. Ja, ik heb gehoord dat je zelf een kat hebt, Xavier.
0: Ja, Basiel heet die. En we hebben die uit het asiel van Brugge geadopteerd. Die was eigenlijk achtergelaten, uit het nest gegooid. Dus het was een beetje een angstige kat.
1: Oh.
0: Maar nu is het de meest aanhankelijke kat die je kan inbeelden. Tot janken toe voor de slaapkamer, als je die dicht doet.
1: Maar ja, als je die veel liefde geeft, dan zie je wat ervan wordt.
0: Het lijkt mij wel het type kat dat nooit liefde genoeg heeft. Mm. Je kan die een hele avond aaien en dan nog is het niet genoeg.
1: Ja.
0: Maar ze zijn wel fijn.
1: Ja, huisdieren, die zijn zalig. Hè? Die worden echt een deel van je familie.
0: Maar hoe begin je eraan? Want ja, ik wist nu wel, want het is al onze derde kat intussen. Maar als je...
1: Wat is er met de andere gebeurd?
0: Wel, de ene is weggelopen en nooit meer teruggekeerd. En de andere hebben we vorig jaar moeten laten inslaan.
1: Oh, okay.
0: Ja, en ik was daar echt van aangedaan.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ik dacht, mij raakt dat niet. Mm-hmm. Want ik was nooit zo voor de dieren, mijn man wel. Maar hij heeft mij helemaal om. En wie stond er te janken in het dierenziekenhuis toen ik al moest ingeslapen worden? Hier, deze jongen. Ja. Maar nu naar het begin van zo'n verhaal, want we zijn al begin bij het
1: einde. We gaan bij het begin. Ja. Je wilt een huisdier in huis.
0: Ja, want dat regel je niet, in principe toch niet van vandaag op morgen. Hè?
1: Nee, het is belangrijk om eerst een keer stil te staan bij een aantal belangrijke vragen van heb ik wel genoeg ruimte voor een kat? Heb ik wel genoeg tijd? Ben ik genoeg thuis? Maar ook heb ik er wel budget voor, want er komt wel heel wat bij kijken, heel wat kosten.
0: Ja, je moet er ook aan denken dat als je iemand bent die graag op reis gaat, dat je dan ook wel een huis
1: Ja, dat een oplossing zitter. Daarvoor hebt, hè? Ja, inderdaad.
0: Ja, ik heb een collega van vroeger bij de VRT Nieuwsdienst die dan altijd in ons huis komt wonen en op onze katten.
1: Ah, dat zou ik ook wel graag doen.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké, goed, wij moeten praten. Je huis moet het natuurlijk ook toelaten, hè, dat je een huisdier, dat is niet onbelangrijk.
1: Ja, want ik denk niet dat het een slim idee is om een supergrote, energieke hond in zo'n klein appartementje zonder tuin. Dus ja, een dier heeft natuurlijk ook zijn eigen noden en het is belangrijk dat die aansluit bij jouw woning en jouw dagelijks leven.
0: Ja, en je huis moet klaar zijn. Jij moet ook klaar zijn. Grote veranderingen zoals verhuizen, een nieuwe job of zo.
1: Dat is misschien niet het ideale moment om een dier in huis te nemen. Want een dier heeft echt wel aandacht, structuren nodig en ook rust in het begin. Dus doe dat best niet als je net voor een lange reis of gaat verhuizen of een nieuwe job bent gestart. En over timing gesproken, misschien is het ook wel belangrijk om eerst een allergietest te doen. Dat je er niet te laat achter komt dat je eigenlijk allergisch bent aan je huisdier of een van je huisgenoten, want dat zou heel sneu zijn.
0: Ja, en dat kan ook snel veranderen. Mijn petekind heeft een jaar geleden een allergietest laten doen voor katten, was heel erg allergisch. Nu bij de test een jaar later was dat al heel sterk afgenomen.
1: Ah ja, dus kan daar misschien wel immuniteit opbouwen of pilletjes voor nemen.
0: Dat
1: dus er zijn ook wel oplossingen voor.
0: Zeker. Stel, je hebt genoeg ruimte, je bent vaak thuis, je bent niet allergisch, je wil een huisdier. Wat is dan de volgende stap of hoe begin
1: je? Ja, je hebt de keuze tussen aankopen of adopteren. Maar let op, als je op het internet begint te zoeken, dan kom je direct al op sites terecht van gratishuisdieren.be. Maar daar moet je toch mee opletten, want dat mag eigenlijk niet zomaar. Ja, en hoe je dan wel een huisdier kan vinden, dat legt Anne Heylens van het Vlaamse departement Omgeving uit.
2: Wel, ik wil er eerst en vooral toch op wijzen dat er in de Vlaamse asielen heel wat dieren zitten die niks liever willen dan een nieuwe warme thuis. Overweeg dus zeker een adoptie. Wil je toch een hond of kat aankopen, dan kun je dat doen bij een erkende kweker. Dat zijn kwekers die erkend zijn door Dierenwelzijn Vlaanderen. En je vindt de lijst met die erkende kwekers op onze website. Dat is huisdierinfo.be.
1: Ja, dus Anne heeft het meteen al over een asiel. Dat is inderdaad een goede optie. Want ieder jaar in Vlaanderen alleen al belanden er 50.000 dieren in een asiel.
0: Elk jaar 50.000?
1: Ja, dus dat is heel wat. Er zijn heel veel diertjes die wachten op een gezin. En ook een belangrijke website om te onthouden, dus huisdierinfo.be.
0: Dat is huisdierinfo.be?
1: Ja, dat is van de Vlaamse overheid.
0: Oké, dat is belangrijk om te weten. Wat ik wel in het verleden heb gedaan, onze eerste kat, denk ik, hebben wij gevonden omdat er op Facebook iemand nest kittens had en daar mochten we er dan eentje uit kiezen. Ja. Maar ik zie dat niet zo vaak meer.
1: Ja, maar eigenlijk mag dat niet.
0: Ah, oei.
1: Ja, nee. En daar heeft Anne Heylens ook iets over te zeggen.
2: Een hond of kat kopen via sociale media of via sites, daar moet je toch wel heel voorzichtig mee zijn. Er zijn heel duidelijke regels voor het online adverteren van dieren die te koop zijn. Dus niemand mag adverteren via sociale media zoals Facebook of Instagram. Erkende kwekers, die mogen wel adverteren via een eigen website of een zoekertjes-site.
1: Ja, het mag dus niet zelf een nestje te koop zetten op social media. Zo heb je eigenlijk ook geen idee van de gezondheidstoestand van het dier. Ja, als je via vrienden of familie dat zij een nestje hebben, dat kan natuurlijk wel. Maar zie wel dat de dieren altijd gechipt en geregistreerd zijn, katten en honden. En katten ook zeker gesteriliseerd.
0: Dus het gaat eigenlijk via mond-aan-mond reclame dan.
1: Ja.
0: Het mag niet meer met advertenties op sociale media. Er zijn natuurlijk wel wat voor- en nadelen verbonden aan je huis. Huisdier kopen bij een erkende kweker of halen bij een asiel. Wat zijn die?
1: Ja, bij een adoptie red je letterlijk een leven. En doe je ook iets aan die overbevolking van asielen. Dat is ook wel belangrijk. En het is ook wel vaak goedkoper. Als je echt een dier gaat aankopen, dan ken je de achtergrond beter, het ras. Dat is ook iets voorspelbaarder. Maar voor... En je kan het ook van jongs af aan ook vaak opvoeden. Maar voor dierenwelzijn is adopteren vaak de beste keuze. Dus... Ik herhaal het nog maar eens. Het is wel echt de moeite om in de asiel te kijken.
0: Adopt, don't shop, zeggen ze wel eens. Hè?
1: Ja.
0: Vaak willen mensen dan ook de schattigste hond. Denk maar aan kruisingen zoals de labradoodle. Maar daar leerden we deze week van dat die toch mogelijk agressiever zijn dan de zuivere rashonden. We weten nu waar je een huisdier kan halen en waar je op moet letten als je er eentje neemt. Maar wat het kost, daar moeten we bij Win-Win natuurlijk ook over praten. En doen we ook hoor, zometeen.
3: Radio 2.

0: Els Frisaar stuurt in de Radio 2-app dat ze 4 jaar geleden Nora heeft geadopteerd uit het asiel in Genk. En ze noemt dat nog altijd de beste beslissing die ze ooit heeft genomen. Het gaat bij Win-Win over de eerste keer een huisdier in huis halen. En Annabeth Ampofo, jij bent hier om ons daarbij te helpen. Je vertelde net al hoe je best aan een huisdier geraakt. Dat kan via het asiel, maar ook via een erkende verkoper. Maar adopt, don't shop. Een dier uit het asiel redden is vaak de mooiste en de nobelste keuze. Maar dan heb je dat dier en dan moet je nog heel wat in orde brengen, denk ik. Wat moet je zeker eerst doen?
1: Ja, het allerbelangrijkste, honden en katten moeten gechipt en geregistreerd zijn voor ze officieel bij jou zijn. Katten dus ook gesteriliseerd of gecastreerd, dat is wettelijk verplicht. Dat moet allemaal gebeurd zijn voordat die bij jou zijn. Maar je kan nog altijd zelf dingen aankopen. En dat heb ik aan dierenarts Joshua Dutré gevraagd.
2: Uiteraard moet je zorgen dat je de juiste voeding in huis hebt. Het drink- en eetkommetjes en liefst nog iets van voerpuzzels. Een kussen of een mandje om te rusten. Speelgoed en de juiste vachtverzorgingstools. En ga alsjeblieft ook op voorhand eens met je dierenarts babbelen. Over vaccinaties, ontworming, ontvlooiing, gedrag. Koop ook een goed boek over gedrag, zeer belangrijk. En zorg dat je een EHBO-kitje in huis hebt. En misschien is een huisdierverzekering wel te overwegen.
0: Oh, my. Ik hoor kopen, kopen, kopen, geld uitgeven. Maar als je dat allemaal optelt met de prijs van het dier dat je betaalt, want ook in een asiel moet je soms betalen omdat het asiel vaccineert en zich goed stelt met alle regels. Ja, dat kost wel wat, hè?
1: Ja, het kost wel wat. De aankoopprijs van een kat alleen al, dat kan tussen €80 voor een adoptiekat tot €1.500 voor een raskat of soms zelfs meer. Dan heb je de aankoop van kattenbakken, krabmeubelen, waterschalen, speelgoed. Daar zit je minstens €60. En dan heb ik het niet over die fancy automatische kattenbak. Nee, de basic dingen.
0: De basis kost ja. Al zoveel, ja.
1: En de maandelijkse kosten liggen dus tussen €20 en €60. Afhankelijk van de kattenbakvulling. Je hebt ook ontworming, vaccinatie, zoals de dierenarts al zei. Ja, als je kat ziek wordt of speciaal voer nodig heeft, dan kunnen de kosten hoger oplopen.
0: Ja, dan moet je zelf een beetje inschatten hoeveel medische zorg je aan je huisdier wil geven. Dat voor katten, hoe zit het met honden?
1: Daar zitten we voor een adoptiehond van €200. Voor de prijs van €200. En tot €2.000 voor een rashond.
0: Wauw.
1: Ja, voor de aankoop van een leiband, een mand, een voerbak, waterbak, reken toch al tussen €100 en €400. Euro. Okay. En ja, dan heb je ook nog vaste kosten, voer, vlooienpreventie, ontwormingsmiddelen, vaccinatie, tussen €50 en €110 per maand. En ook alweer, als de hond ziek wordt, kunnen de kosten oplopen. Dus ja, wees daar best op voorzien. Hè,
0: dat ja, zorg dat je misschien betalen. Wel een klein beetje geld opzij hebt staan, hè, als je een huisdier in huis neemt. We hebben het, ik denk een half jaar geleden, zoiets zal het geweest zijn, denk ik, ook gehad over huisdierenverzekering hier bij Win-Win. Joshua verwees er zelf ook naar. Wat kan zo'n verzekering precies dekken?
1: Ja, een huisdierenverzekering dekt eigenlijk onverwachte medische kosten, zoals onderzoeken, operaties of medicatie. Want gemiddeld geef je zo'n €1.250 per jaar uit aan een huisdier, waarvan het grootste deel dus medische kosten. Een gemiddeld huisdierverzekering is €15 per maand. En dus dan kan je voor jezelf uitrekenen welke kosten je zou maken. En of dat interessant voor jou is. En misschien ook wel belangrijk om te weten, in sommige Brusselse gemeenten kan je een adoptiepremie krijgen.
0: Och.
1: Tot €200.
0: Echt?
1: Ja.
0: Tot dus, €200.
1: Het is iets, hè, met alle kosten die erbij komen.
0: Ja, ja, natuurlijk.
1: Kijken, maar
0: ja.
1: Dat is okay, wel goed om te weten.
0: Dat wist ik niet. Kom, allemaal naar Brussel verhuizen. Maar een huisdier kost je dus geld. Want ook al als je een huisdier hebt, zet dan zelf maandelijks gewoon een budget aan de kant voor eventueel onverwachte kosten. Is ook een tip die we hier een paar maanden geleden meegaven. Zo ben je niet gebonden aan de kosten voor een verzekering, maar ben je toch voorbereid als het nodig is. Als je daar nu eens elke maand, ik zeg maar wat, €25 in stopt en er gebeurt een heel jaar niks, heb je toch €300 op het van het jaar. Tot slot, wat is de belangrijkste boodschap voor iedereen die nu luistert en denkt, ja, moet ik wel of niet een huisdier nemen?
1: Ja, denk heel goed na, informeer je. Het is geen impulsieve beslissing. Een huisdier is echt een engagement voor jaren. En denk altijd na wat het beste is voor het diertje. Hè?
0: Ja, niet wat het beste is voor jou. Hè, want nee. daar willen mensen nogal eens een vergissing in maken. Heb jij een huisdier?
1: Ik heb een huisdier bij mijn ouders.
0: Oké, en wat is het?
1: Een kat. Effia heet ze.
0: Effia?
1: Ja, en ze is al 15 jaar.
0: Ik wou net zeggen.
1: Ja. Ja, al oud en ja, ik heb ook strik van ooit gaat die dag komen en dan ben ik er niet klaar voor. Maar,
0: dat snap ik.
1: Maar het is echt een fitte bomma.
0: Het is een fitte bomma. Ja. Dankjewel, Annabeth Ampofo.

0: Oh, Olivia Dean. Morgen staat ze in Vorst Nationaal in Brussel. Maar tickets zal je daar niet meer voor krijgen. Het is al lang hopeloos uitverkocht. En ook aan Woekerprijzen doet ze niet mee. Want ze heeft het verboden voor de concerten. Mensen die hun tickets veel te duur doorverkopen. Daar wilde ze niet aan meewerken. Daar heeft ze een dikke vuist voor gemaakt. En het is haar gelukt ook. Kijk, het leuke van praten over huisdieren op de radio is dat jullie ongevraagd, en dat vinden we natuurlijk helemaal prima, de foto's van jullie huisdieren in onze app doorsturen. Maar ook met hier en daar een waarschuwing. Belinda bijvoorbeeld heeft 5 jaar geleden haar hond geadopteerd uit Roemenië. Maar die is ziek aangekomen. Dat heeft haar al geweldig veel geld gekost. Meer dan 2000 euro aan ziekte, aan operatie ook onder meer. Adoptiehonden, zeker uit het buitenland, dragen een rugzak mee. We zien ze doodgraag, maar het is wel een grote investering. Denk daar dus over na. En voor de rest worden we bedolven onder jullie heerlijke foto's. Zometeen in Win-Win gaan we het hebben over hoge boetes voor stelen aan de zelfscan. Maar ja, wat is dat dan?
1: Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
2: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
1: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
3: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
1: En Moshin Abbas vond eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
4: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
5: Alles goed.
1: Een Radio 2 podcast van Evie Graaiaert.
6: Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
5: Alles goed?
1: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
7: Ja, voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
8: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
10: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
12: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
11: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
13: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
11: Doen we wel.
10: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
14: Getnet viert feest met Like Me.
15: Tijd om te leven.
14: Wij komen
16: tijdens het Hemelvaartweekend naar Plopsaland te Pannen.
14: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsapparade.
15: Want ik ben Like Me.
14: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
15: Tot dan!
14: Van 14 tot en met 17 mei.
15: Want ik ben Like Me.
14: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
1: Je luistert naar Radio 2.

0: is 9:30. Goedemorgen. VRT Nieuws uit Limburg met Hilde Lieten. Fedasiel en het Rode Kruis zijn gestart met de afbouw van het noodopvangcentrum in Leopoldsburg en dat is bijna 2 maanden eerder dan gepland. Eind augustus gaat de noodopvang definitief dicht. Sinds 8 april zijn er geen nieuwe bewoners meer bijgekomen en vanaf nu worden huidige bewoners stelselmatig aan andere centra toegewezen. En daarbij wordt onder meer rekening gehouden met hun persoonlijke situatie, zegt burgemeester Marleen Kaufman.
1: De mensen die hier op dit moment verblijven, dus daar gaat men eerst een match zoeken met een ander opvangcentrum in België. Zeker de mensen die de Nederlandse taal al geleerd hebben hier. Men kijkt ook naar de gezinnen waar dat kinderen nog naar school gaan. We willen wel ervoor zorgen dat die ook het schooljaar eigenlijk op een mooie manier hier in Leopoldsburg nog kunnen afsluiten.
0: Het opvangcentrum zal in de toekomst tijdelijk onderdak bieden aan een aantal VZW's, maar op termijn komt er sociale huisvesting. Nog in Leopoldsburg komt er vaste camerabewaking in de stationsomgeving. De gemeenteraad heeft gisteren beslist om 2 vaste camera's te plaatsen langs de Nicolailaan. Daarnaast komt er ook een verplaatsbare camera die tijdelijk op verschillende plaatsen in de gemeente kan worden ingezet. De camera's moeten helpen tegen vandalisme en sluikstorten. Opnieuw burgemeester Marleen Kaufman.
1: We willen dat probleem echt wel aanpakken. Ik denk dat we zowel preventief moeten werken, en dat doen we ook. Maar het is op een bepaald moment ook echt repressief werken en echt zorgen dat we mensen echt wel kunnen vatten. Nu, we hopen echt wel door het inzetten van de camera op verschillende locaties dat dat vermindert. Maar we weten ook allemaal dat het niet zo evident is.
0: Ook de politie van Zone Noord-Limburg krijgt toegang tot de camerabeelden. Volgens het gemeentebestuur gebeurt alles binnen de privacyregels. De zones met camerabewaking zullen duidelijk worden aangeduid. Voormalig Limburgs parketmagistraat Dominique Renaud moet de Belgische staat 2,7 miljoen euro terugbetalen. Dat bedrag is nu bekendgemaakt, meldt het Belang van Limburg. Renaud is vorig jaar veroordeeld voor gesjoemel met handel in oldtimers. De geldsom is een optelling van niet betaalde BTW en een boete daarop en bijkomende aanslagen op de personenbelasting van 2011 tot 2018. In de B-Next League basketbal heeft Limburg United met 99-85 gewonnen van Aalst. Limburg staat momenteel 5e in de stand. Er is nog 1 wedstrijd te gaan. Limburg United kan nog de top 4 halen. Overwegend droog, maar bewolkt weer. Een lokaal buitje blijft mogelijk. Maximaal tot 15 graden vandaag.
2: Ja, hajo, waar zit het nog strop deze ochtend?
3: Vooral op de expressweg naar Zeebrugge, die N31. Daar is een ongeval gebeurd bij Sint-Andriesbrugge. Je moet ook rekening houden met een klein half uur file vanaf de E40 al. En nog wat aanschuiven op de E34, de snelweg naar Knokke. Er wordt gewerkt aan de Zelzatentunnel, dus opletten, het verkeer staat daar eventjes helemaal stil. Verder naar Antwerpen nog files van zo'n 20 minuten vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven, dus dat is van uit de Kempen. Een kleine bareel, inderdaad. E19, nog 10 minuten vertragen. En op de E17 een kwartier vanaf Kruibeke. De laatste ochtend drukte ook op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier aanschuiven van Sint-Anna, linkeroever tot Deurne. En dan nog files van zo'n 10 minuten naar Brussel. Dat is op de E19 vanaf Peutie. En ook vanaf Sterrebeek op de E40. Maar rij je door naar het centrum, dan heb je nog 20 minuten file voor de boeg van Everen tot aan het Schumann. En op de E411 vanuit Namen moet je opletten voor een ongeval in Jezuseik. De binnenring rond Brussel ook daar nog een kwartier vertragen van Strombeek tot Vilvoorde en op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuutjes.
4: Dankjewel hoor.
5: Hoogstraten aardbeien.
6: Win-win.
7: Xavier Taverne.

0: Ja, jullie hebben duidelijk niet alleen katten en honden. Chantal Schonian stuurt dat ze onlangs een hamster heeft aangeschaft, Oscar. Klein dier, maar ik krijg er veel vriendschap van en er komt zeker niks tekort. Ik heb ook al een man zien zwemmen met de papegaai op de schouder. De huisdieren gaan wild vandaag in onze Radio 2.
1: Win-win.
0: Het lijkt wel Werelddierendag. Heeft er natuurlijk mee te maken dat we het net hadden voor 9:30 over wat je moet doen als je voor de eerste keer een huisdier in huis wil halen. Maar nu staat onze blik op de supermarkten. Want winkeldieven betalen €181. Staat in koeien van letters te lezen aan de zelfscankassa's van de Hyper Carrefour supermarkten. Enfin, als je nu meekijkt via VRT1 of via het Radio 2-kanaal van VRT Max, zie je er ook een foto van. Ook bij Albert Heijn vragen ze €181 aan wie betrapt wordt op stelen of het niet scannen van een product. Bij de lijzen gaat het over €150. Nou ja, die boodschappen dienen natuurlijk vooral om winkeldieven af te schrikken, want die zijn zeker een grote plaag. Maar wat als je stomweg iets vergeet te scannen aan de zelfscan? Kan jou dus duur te staan komen? Vraag dat maar aan Hanne Porta. Goedemorgen, Hanne.
2: Goedemorgen.
0: Jij hebt het meegemaakt. Hè? Je vergat bij de zelfscan in een Delijze in Schaarbeek een zak mosselgroente te scannen. En wat is daar gebeurd?
2: Wel ja, we hadden gescand afgerekend. We gingen naar buiten. En pas eigenlijk toen we uit de winkel waren, werden we tegengehouden door de security. We werden meegenomen naar het kantoor. En daar moesten we dan eigenlijk direct €250 betalen. Wow. Of ze gingen de politie erbij halen.
0: Dus wacht, dus jij hebt aan de zelfscan afgerekend. Je wandelt naar buiten.
2: Ja.
0: En daar word je bij de kraag gevat, als was het witse die jou meepakt naar een kantoor in de supermarkt. Inderdaad. Dat is wel meteen heftig, vind ik.
2: Ja, zeer heftig. We werden direct bestempeld als een dief, wat totaal eigenlijk niet zo was. We wisten van iets.
0: En hoe zijn ze daarop uitgekomen? Want hadden ze jou dan gevolgd met een camera? Hadden ze bewijs om te zien dat jij iets niet gescand had?
2: Ze hadden al een vermoeden en ze hebben ons eigenlijk heel de winkel gevolgd tot dan aan de zelfscan om te zien of dat wij wel effectief alles gescand hebben.
0: Hoezo ze hadden een vermoeden? Heb jij een gerechtelijk verleden, Hanne?
2: Nee, helemaal niets. Nee.
0: En zie je eruit als een boef?
2: Ik denk het ook niet, volgens mij niet.
0: Nee, maar goed, je wordt dan meegenomen naar dat kantoor en dan zeggen ze, wij weten zeker dat jij iets niet gescand hebt.
2: Ja, ze zeiden van... Als je nu toegeeft dat je hebt gestolen, kunnen we nog iets regelen. Maar anders zouden we de politie er moeten bijhalen.
0: Kunnen we nog natuurlijk iets regelen? Ja, ja. Klinkt als iets dat in Brussel gebeurd is, inderdaad. Ja. Maar heb je ook iets geregeld, Hanne, of niet?
2: Nee, want ja, je staat in de stress. Je wordt overvallen. Dus ja, natuurlijk ga je betalen. En als je het woord politie hoort, dan wil je er liefst niet bij, hè.
0: En hebben ze wel nog, want ze moesten dan bewijzen, hebben ze dan alles wat jullie gescand hebben nog eens gescand? Want meestal zijn er toch gewoon controles bij de zelfscan. Je wordt eruit genomen, je wordt gecontroleerd op die manier. Maar bij jullie hadden ze dus al van bij het binnenkomen het vermoeden dat jullie dus wel eens iets zouden niet scannen. Jullie zijn de hele winkel gevolgd en dan hebben ze jullie eigenlijk gewoon de fout laten maken.
2: Voilà, ja.
0: Ik vind het wel een beetje gek. En hoeveel heb je dan moeten betalen? Hoe ben je uit dat kantoor weggeraakt, Hanne?
2: €250. We hebben dus betaald. Dat was aangerekend als groente en fruit. En we hebben eigenlijk nooit een ontvangstbewijs daarvan gekregen.
0: Ik moet het vragen. Jullie hebben niet bewust die zak mosselgroente niet gescand?
2: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. We hadden al een aanzienlijk bedrag dat we hadden betaald. Dus ja.
0: Maar ben je daar ooit nog terug geweest? In die winkel?
2: Nooit meer. Nooit meer.
0: Nee, dat snap ik wel. Maar hoe is dat dan geëindigd? Heb je wel een ontvangstbewijs gekregen voor die €250 die je hebt betaald?
2: Nee, helemaal niets.
0: En hebben ze ook gezegd waarom het €250 was?
2: Administratiekosten.
0: Nou, dat is duur papier.
2: Ja.
0: Maar je hebt geen papier gekregen, dus het is een beetje moeilijk om administratiekosten in te roepen dan natuurlijk. Ja, hoe kijk je daar nu op terug? Want we kunnen er een beetje lacherig over doen, maar ik kan me wel voorstellen, als je daar staat, je wordt bij de kraag gevat, dat je dag, en misschien zelfs je week, wel eens een beetje naar de knoppen is.
2: Ja, inderdaad. Toen ik thuis kwam, ja, dat voelde vooral heel oneerlijk. Ik heb dan direct ook een review geplaatst op Google Reviews. En daar zag ik eigenlijk alleen maar mensen met hetzelfde verhaal.
0: Oh,
2: ik heb ook heel veel mensen die mij sturen van ik heb hetzelfde meegemaakt.
0: Heb je nog contact met de winkel opgenomen? Heb je nog bij de hoofdzetel van de supermarkt geprobeerd om iets aan te kaarten?
2: Ja, dat hebben we gedaan. We zijn dan op gesprek geweest met de manager van de winkel. Mm-hmm. Zij hebben eigenlijk dan een tegoedbon van €150 gegeven aan ons. Waarmee ze eigenlijk wel toegeven dat ze niet juist zijn. En dan ben ik nooit meer eigenlijk daarna toegeweest.
0: Dus via een simpel gesprek krijg je dan een tegoedbon van €150 die je natuurlijk alleen in die winkel kan besteden.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, dus je krijgt een boete van €250, je klaagt, je krijgt een tegoedbon van €150, klinkt als een hele witwaspraktijk. Maar brengt ons natuurlijk ook bij de vraag, mag een winkel eigenlijk zomaar een soort van boete opleggen aan de winkeldieven en zelf voor politieagent spelen? En zo ja, als dat mag, mogen ze dan zelf zomaar kiezen welk bedrag ze daarvoor vragen. Ik ruik een professor rechten en die gaan we er zo meteen bij halen. Hanne, dankjewel voor je verhaal. Spijt me erg dat je het moet meemaken. Maar laat ons hopen dat we er een einde aan kunnen maken zo meteen. Dankjewel.
2: Zeker, ik hoop het ook. Dankjewel.
0: Bye. Bye. Win-win. Radio 2.

0: zal hopelijk ook voor de helft goedkoper zijn. De part-time lover van Stevie Wonder. De €250 boete omdat Hanne vergeten was om een zak mosselgroente te scannen in de supermarkt van De Leize in Schaarbeek. Dat is toch wel een stevig verhaal. Moet het toch even laten bezinken, want ik snap wel dat je als supermarkt een antidiefstalbeleid wil voeren. Maar om dan boetes van €250 op te leggen, vonden wij toch veel. Van de woordvoerder van De Leize, Roel de Kelver, horen we dat het gemiddelde bedrag voor zoiets in hun supermarkten eigenlijk maar tussen aanhalingstekens €150 is, terwijl Hanne dus €250 moest betalen. Kan, zegt De Leize, omdat elke uitbater daar uitzonderlijk over mag beslissen.
1: In onze winkels is het een vals bedrag, maar het kan wel verschillen van winkel tot winkel, omdat de uitbaters en zelfstandige uitbaters zelf beslissen welke waarden zij tegenover die handelingen stellen die nodig zijn om een diefstal af te handelen. Het is een voorstel dat we doen aan de dader als het vastgesteld wordt. Als zij daar niet of zij niet mee akkoord gaat, dan is er nog altijd de mogelijkheid dat de politie gebeld wordt.
0: Ja, dat is toch... Je gaat naar de supermarkt en uiteindelijk met de politie. Enfin, De Leize benadrukt dat ze wel altijd geval per geval bekijken en dat je soms wel echt een tweede kans krijgt of het voordeel van de twijfel. Bedragen in andere supermarkten liggen vaak in dezelfde lijn. Carrefour en Albert Heijn eisen €181 als jou hetzelfde overkomt. Maar Ilse Samois, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Professor Verbintenisrecht aan de KU Leuven. U kunt ons vertellen wat de wet hier allemaal over zegt. En mogen winkeluitbaters zomaar een geldbedrag vragen aan mensen die iets vergeten te scannen zijn of, in het juiste geval, dieven?
2: Wel ja, dat kan. Hè. Er zijn natuurlijk voorwaarden en grenzen. Ik denk dat je u wel kunt voorstellen dat ja, winkeldiefstallen dat niet bovenaan ligt in de schuif van politie en parketten. Ik denk als je als winkeluitbater klacht neerlegt tegen een winkeldiefstal, dan is de kans heel groot dat geseponeerd wordt. Hè. Dus dat daar niks mee gebeurt. En dat weet onze overheid. Dus mogen winkels ook wel zelf een rol spelen in de beveiliging van hun winkels?
0: Ja, mag een supermarkt een affiche ophangen met daarop de boodschap: bij ons betalen winkeldieven €181?
2: Supermarkt en klant moeten een akkoord bereikt hebben, hè, over die afspraak op die affiche. Dus okay. De klant moet daarin toegestemd hebben. Ja. En dat zal alleen maar het geval zijn als de klant vooraf kennis heeft genomen van die afspraak, kennis heeft kunnen nemen van die afspraak en daarmee akkoord is gegaan. Dus op dat ogenblik sluit je dan eigenlijk als klant een soort van contract in met de winkel.
0: Maar wanneer sluit je dat contract op het moment dat je met je winkelkar binnenrijdt? Is dat dan een soort instemming die je geeft van ik ga akkoord met deze afspraak? Want ja, ze vragen niet aan elke klant in de supermarkt: hey, ben je akkoord dat als je iets vergeet te scannen dat je dan €181 moet betalen?
2: Nee, dus die affiche moet wel heel zichtbaar zijn, hè, aan de ingang van de supermarkt. De klant moet dat ook hebben kunnen lezen. En als hij dan de winkel is binnengegaan, ja, dan zou je daaruit wel kunnen afleiden, hè, dat die klant stilzwijgend akkoordje gaat. Maar dat is echt wel te bekijken van geval tot geval. Rechtspraak is hier ook heel verfijnd. Neemt de consument ook wel heel sterk in bescherming. Hè. Het is ook belangrijk dat dat op voorhand gebeurt. Hè, dus dat je op voorhand kennis neemt van die afspraken. Dus eigenlijk best als je die winkel binnenkomt. Als die affiche bijvoorbeeld pas aan de kassa hangt, of pas gezien kan worden bij het verlaten van de winkel, dan is het te laat. Hè.
0: Oh, dan kan je discussiëren eigenlijk. Als die boete jou wordt opgelegd, kan je zeggen: het werd mij niet gemeld toen ik binnenkwam, dus ik ga dit niet betalen.
2: Wel, dus dat bedrag, daar zal je dan sowieso niet aan gebonden zijn. Hè. Als je kan zeggen van, ja, maar ik wist dat niet, ik heb dat niet gezien, ik heb dat niet mee ingestemd, ben je niet gebonden aan dat bedrag.
0: We mogen het geen boete, het is geen boete, hè?
2: Nee, het is zeker geen boete. Een boete is een straf. Hè. Een straf mag alleen de overheid opleggen. Dat moet in de praktijk de politie of de rechtbank doen. Hè. Dus contractueel tussen burgers kan je alleen maar afspreken over een bepaald bedrag dat je moet betalen om die schade te vergoeden.
0: Ligt er een plafond op dat bedrag? Want bij De Leize ging het nu over €250. Andere supermarkten €181. Meestal bij De Leize gemiddeld, zegt Roel de Kelver, is het eigenlijk maar €150. Ja, dat voelt echt als willekeur.
2: Ja, wel, er is wel degelijk een limiet. Hè? Dus eigenlijk zijn we hier aan het spreken over een soort van schadebeding. Hè? En het bedrag van zo'n schadebeding, dat een winkel gaat afspreken met een consument, dat mag enkel bedoeld zijn om schade te vergoeden. Hè? De supermarkt kan lijden door de diefstal. Dus dat mag eigenlijk, ja, dat mag iets hoger zijn dan de waarde van het gestolen goed. Maar als dat bedrag veel hoger gaat, ja, dan ga je echt flirten, hè, met de grens tussen vergoeden aan de ene kant, wat mag, en aan de andere kant bestraffen, ontraden, wat niet mag. Hè. Burgers mogen elkaar niet straffen, dat is de bevoegdheid van de overheid.
0: En wat valt er dan allemaal onder schadebeding? Wat is de geleden schade dan voor de supermarkt? Uiteraard het product zelf. En de rest?
2: Wel, de rest dus. Je kan bijvoorbeeld ook zeggen als supermarkt van kijk, wij moeten toch ook wel administratieve kosten maken. Wij moeten personeel inzetten om die diefstal af te handelen. Dus dat concrete verhaal, die concrete kostprijs, die kan je wel verrekenen in die schade. Maar bijvoorbeeld globaal zeggen van kijk, wij hebben een heel duur veiligheidsbeleid ter preventie van diefstal. Ja, dat algemene plaatje, dat kan je natuurlijk niet op last gaan leggen van die ene dief, dus die daar een goed steelt. Maar dus de concrete inzet, de kostprijs van de concrete inzet, van bijvoorbeeld ook een winkelinspecteur. Dus een winkelinspecteur die inzet bij het betrappen van de dief, bij het afhandelen van die diefstal, die specifieke kostprijs, dat kan inderdaad wel een onderdeel zijn van, van jouw schade.
0: Ja. Een aantal verontruste berichten van mensen in de Radio 2-app die ons zeggen, maar wacht even, wie mag dat dan vragen? Gaat het hier om een politieagent, iemand die als bewakingsagent in de supermarkt werd, een winkeluitbater? Want elk van die personen heeft een andere juridische bevoegdheid, kan ik me voorstellen. Wie mag wat vragen?
2: Ja, dus je kan inderdaad een winkelinspecteur inzetten, dus die bijvoorbeeld een dief op heterdaad gaat betrappen. En die mag aan de klant vragen om het bedrag van het gestolen product alsnog te betalen. Dat staat ook zo in de wet. Er is een wet tot regeling van private bijzondere veiligheid. Maar dat bedrag is echt gelimiteerd. Dus in de wet staat, zo'n winkelinspecteur mag maximum de waarde van het product zelf aanrekenen. Dus zijn bevoegdheid is beperkt door de wet. Daarnaast zou die winkeluitbater zelf natuurlijk kunnen zeggen van kijk, ik ga u een soort van middelijke schikking voorstellen, een soort van dading. Kijk, je hebt hier iets verkeerd gedaan, ik heb schade, ik wil dat je dat vergoedt en zo dus een iets hoger bedrag voorstellen. En ja, dan, ik kan dan verwijzen naar dat bedrag op die affiche, maar dus dat is dan niet per se bindend. De klant gaat op dat moment vrijwillig moeten instemmen met dat hogere bedrag.
0: Ben je verplicht om het te betalen? Als klant?
2: Nee, dus eigenlijk niet. Dus het blijft een voorstel. Dus die winkeluitbater kan een voorstel doen. Ik kan u niet verplichten om dat echt te betalen. Dus je moet daar vrijwillig mee instemmen. Je kunt dat ook weigeren. Natuurlijk, het alternatief, hij zal u zeggen van kijk, als je niet instemt, ja, dan ga ik de politie bellen. En dan zullen ze daar een pv opstellen. En dan gaat het eventueel naar de rechtbank.
0: Ja, de rechtbank zal eens goed lachen. Die denken, wij hebben werk genoeg natuurlijk. Laat ons hier niet mee bezighouden. Maar €250 voor een zakje mosselgroente dat niet gescand is, mag ik dat overdreven vinden?
2: Dat mag je overdreven vinden. Ik denk dat hier de rechtvaardige oplossing zou geweest zijn dat we ben vroeg aan handen om de prijs van het zakje mosselgroentjes alsnog te betalen. Ik denk dat dat hier de juiste oplossing was.
0: Vermanen de tik op de vingers, figuurlijk dan wel, want wettelijk zou dat ook weer problemen kunnen geven natuurlijk. Lijfstraffen moeten we niet willen. Maar ze heeft uiteindelijk wel na een tweede gesprek met de uitbater een tegoedbon van €150 gekregen. En we mogen ook niet vergeten dat diefstal echt wel een grote plaag is in supermarkten en andere winkels. Dus ze moeten wel iets doen, maar veel stof tot nadenken. Hebt u ons geweldig meegeholpen. Professor Verbintenisrecht Ilse Samoa van de KU Leuven. Dank je wel.
2: Graag gedaan.
0: Inzichten.
2: Ja.

Sugar Babes en Round Round. Om Braakman is bang geworden om de zelfscan te gebruiken. Ik ben ook ooit eens een stuk kaas vergeten te scannen. Ik was er compleet ondersteboven van. Gelukkig wel geen boete gekregen toen. Mark zal nooit via de zelfscan gaan. Ik ben een warhoofd en ik zal wel eens wat vergeten of dubbelscannen. Ja, dat dubbelscannen zullen ze niet zo erg vinden, denk ik. Ludo laat vanaf nu de zelfscan links liggen door de verhalen die hij hier net hoorde. Als iedereen het doet, moeten ze weer kassas en personeel inzetten. Ja, dat is ook waar. Maar je krijgt niet altijd honderden euro's boete. Marie-Paul was onlangs iets vergeten te scannen. Was geen probleem. De bediende heeft het gescand zonder problemen. Kijk, zo kan het dus ook. En is de wereld weer in evenwicht. Ook met Anne en Daan zometeen.

0: 2.
1: Elke dag telt voor 2. Maak elk...
2: Papa, is het nog ver?
1: Momenten, Max.
3: Ja, kinderen in de file. Dat helpt de zaak natuurlijk ook niet echt vooruit. Met dat non-stop gezaag. En uiteraard...
2: Papa!
3: Geplaag. Het enige waar je dan op hoopt... Dat is iets waarmee je ze gewoon even stil krijgt.
1: Zoals met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
3: de max.
4: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
5: Bij getuigd.
6: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
7: Backstage Producties stelt voor...
8: Aspe, het slotakkoord.
7: Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen.
8: U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten.
7: Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater.
8: Aspe, het slotakkoord.
7: Met onder andere Francesca van Thielen en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
9: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Limburg? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
10: En als jij ervan overtuigd bent dat jij in de beste buurt woont, dan moet je je inschrijven, hè, via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Maar wat is dat eigenlijk, een beste buurt? Aha!
11: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
10: Dat gaan wij uitzoeken vandaag. Eerst het nieuws.
12: Goedemorgen, het is 10 uur VRT Nieuws met Shema Saisai. Brandweerkorpsen maken zich zorgen over brandweermensen die na hun uren nog ergens anders gaan werken. Dat schrijft het Nieuwsblad. Beroepsbrandweermensen verdienen nu meer als ze een flexijob doen of werken als vrijwilliger in een ander brandweerkorps in plaats van overuren te doen bij hun eigen korps. De loonvoorwaarden moeten daarom gelijk getrokken worden, vindt Dries van der Veke van de brandweer van Oostende.
13: Wat wij wel vaststellen, dat is natuurlijk ook heel menselijk, is dat mensen toch wel gaan nadenken wat fiscaal het beste uitkomt, waar zij het meest aan overhouden. Dus wat wij eigenlijk vragen als sector is dat eigenlijk ook beroepsbrandweermensen over eenzelfde fiscale vrijstelling zouden kunnen beschikken zoals hun vrijwillige collega's dat doen. En dat is eigenlijk om de kansen even groot te maken dat zij ook bereid zijn om extra prestaties te doen bij hun beroepsactiviteit.
12: Er komt een Europees verbod op apps en websites met artificiële intelligentie die naaktbeelden maken van mensen zonder hun toestemming. Daar is vannacht een akkoord over gevonden tussen de Europese instellingen. De laatste tijd zijn er verschillende apps die seksueel getinte foto's en video's of naaktbeelden kunnen maken met het gezicht van iemand. En die beelden worden dan verspreid alsof ze echt zijn. Dat mag sowieso niet, maar de apps zelf worden nu ook verboden vanaf eind dit jaar. Child Focus is daar tevreden over, zegt Nel Broodaerts.
14: Natuurlijk, wat er met die apps gegenereerd wordt, dat was vaak wel al illegaal. Zeker als we spreken over minderjarigen. Bij meerderjarigen zit dat al wat vaker in een grijze zone. Maar de apps as such, die mochten wel gewoon bestaan. En het is dus heel erg goed dat die apps nu ook niet meer mogen bestaan, zodat we al die grijze zones en al die eventuele verwarring daarvan afhalen. Ja, en zeker kinderen gaan we op die manier echt zeker een stukje beter beschermen.
12: In Letland zijn 2 drones neergestort. 1 daarvan zou terechtgekomen zijn op een olieopslagplaats, niet zo ver van de grens met Rusland. Er brak brand uit, maar die was snel weer geblust. Volgens het Letse leger kwamen de drones vanuit Rusland. Het zou kunnen dat het Oekraïense drones waren die doelwitten in Rusland aanvielen en dan waren afgeweken van hun route. Dat gebeurde eind maart ook al, niet alleen in Letland, maar ook in Estland en Litouwen. Vandaag bewolkt met in de namiddag kans op een lokale bui. We halen tot 16 graden. Morgen zonnig en meestal droog en tot 18 graden. Zaterdag meer zon en tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
15: Dorso. Ergonomisch slapen.
16: Okay.
10: Batterijtje staat nog niet aan, dames en heren.
0: Nee, en dat is ook zo. Ja. Hierbij.
10: Ah, daar is ze, dames en heren. Ja. Ze komt er toch nog door tegen 3:10.
0: Ja, dat is echt zo met mijn lichaam en mijn hoofd vandaag ook zo. Het gaat iets trager, maar niet op de weg. Want voor een donderdag is het maar 83 kilometer file. Op de N31 naar Zeebrugge. Wel daar nog 25 minuten vertragen. Van de E40 tot Sint-Andries-Brugge. Daar is de weg wel vrij. Files naar Antwerpen op de E17. 10 minuten vanaf Kruibeke. Op de E34 een half uur vanaf Oelichem. En dan toch nog bijna 1 uur op de 313 van Massenhoven tot voorbij Ranst. Want daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Op de binnenring rond Brussel een kwartier vertragen van Stroombeek tot Vilvoorde. En op andere plaatsen zijn er enkel kleinere vertragingen.
10: Goed zo.
5: Radio 2, Ann en Daan.
16: Ann Rijmen en Daan Masset.
10: Kleine vertraging op deze donderdagochtend, maar kijk, daar zijn we dan toch. We gaan het hebben over de beste buurt, maar ook over de Pano-reportage van gisteravond. Zeer welkom tot 12 uur. Dit is Ann en Daan.

0: This Time for Africa, Waka Waka, het WK-lied uit 2000...
1: Dat is al even geleden,
0: denk ik. 2010, denk ik.
1: Ja, je hebt gelijk, 2010.
0: Oef, Shakira. Zeg, lieve vrienden, voor we aan de uitzending van vandaag beginnen, misschien toch even bijpraten, want je hebt het net gehoord. Het loopt niet zo vlot bij Ann vandaag. Moeilijke opstart.
1: Ja.
0: Vergeten op knopjes te duwen. Slecht geslapen.
1: Ja.
0: Ook met de auto iets aan de hand gehad. Het is moeilijk, het is moeilijk.
1: Ja, ik sliep vannacht om 1:15, 2:15 sliep ik nog niet. Dan om 4:15 hoorde ik een kind. Mama, ik heb buikpijn. Ja, dan moet je zoeken naar die medicatie. En ja, ik was weer wakker natuurlijk. Dan ben ik wakker gebleven. En dan dacht ik, ja, zal ik maar opstaan, hè. En dan kijk ik naar mijn wagen toen ik vertrok. Ik zeg, wat is dat wit hier van voor? En ik kijk van voor aan die bumper die nu niet meer in rubber is. Gelijk vroeger kon je nog een keer een tuk doen tegen iemand. Nu gaat dat dus niet meer. Staan daar van die witte schrammen op. Ik zeg, maar wat is dat nu? Dus ik lig vegen. Ja, dat ging er niet af.
0: Heb je gebotst?
1: Nee, ik heb niet gebotst. Maar de parking op de VRT is nog altijd de parking vanuit de jaren 50. Toen waren de auto's smaller. Die parkeerplaatsen zijn niet aangepast aan de voitures van nu.
0: Het is de schuld van de parkeerplaats.
1: Ja, van de paal van de parkeerplaats. Dus ik heb het niet gevoeld, ik heb het ook niet gehoord, maar het is blijkbaar wel gebeurd.
0: Ai.
1: Dat is jammer, hè?
0: Ja.
1: Dat vind ik echt jammer.
0: Allee, ja. Jammer,
1: dus ja, dat is een donderdag van mij.
0: Het is gebeurd. Misschien, ik weet niet, wat kunnen we eraan doen?
1: Een nacht in Amsterdam geven.
0: Een weekendje weg zo?
1: Ja, met bazaar.
0: Ja, dat kan ik je wel al geven, ja.

0: Simply Red and Fairground.
1: Radio 2.
2: De beste buurt.
3: Ja, dat is een buurt waar het gezellig, leuk en lekker is, die beste buurt. En je kan je daarvoor inschrijven via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
0: Ja. Ik heb het denk ik al wel eens meegemaakt dat ik in de beste buurt woonde. Nu eigenlijk ook, maar ik moet terugdenken aan toen ik nog in Hasselt woonde. Woonden we daar samen met 4 of 5 andere gezinnen, zo van dezelfde leeftijd. En een zeer goede klik. Quasi elke vrijdagavond was er een spontane samenkomst.
3: Fijn, hè?
0: En op zondag gebeurde het ook vaak dat er zo rond 3 uur in de WhatsApp-groep werd gegooid. Van zeg, heeft er iemand zin om vanavond samen te eten? En meestal een uur, maximum 2 uur later, zaten we allemaal samen ergens in een tuin. Met tapas en drankjes. En ja, dan werd het altijd gezellig. Vuurkorfje aan en zo. Ja. Toptijd. Topburen.
3: Je woont daar niet meer? Heb je dan nu minder leuke buren?
0: Nee. Sorry aan mijn huidige buren. Nee, maar dat viel wel op dat we met heel veel leeftijdsgenoten op eenzelfde plek woonden. Dat is nu een beetje anders, maar ik heb nog altijd hele fijne buren waar ik altijd terecht kan. Ik heb trouwens net nieuwe buren, zijn mensen ingehuisd. Een spoedarts.
3: Wauw!
0: Altijd handig om in de
3: buurt.
0: Denk ik zo. Ja, voilà. Dus leuk. Ja. Maar jij hebt ook goede buren, hè? Altijd over de buren aan het praten.
3: Heel, heel tof. Je weet Ken, de man die alles kan.
0: Ah ja.
3: Dat is de handige Harry bij ons in de buurt. Altijd goed. Jo, die doet het geld dan. Die werkt voor de bank. Ja. En dan heb je mijn buurvrouw. Dat is, ja, eigenlijk mijn buurvrouwen zijn allemaal even lief.
0: En ook vaak terrassen toch, hè?
3: Ja, en dan is het zo soms een berichtje van ja, wie heeft er zin om te wandelen? En dan gaan we wat wandelen in het veld en dan praten we over de kinderen. Dat is een beetje therapie, burentherapie, heel fijn.
0: Klinkt leuk.
3: Ja, ik hoop dat jij ook in een goede buurt woont. Is dat zo, dan kan je inschrijven. Dan word je misschien wel de beste buurt van dit jaar. En dan win je op woensdag 3 juni een buurtfeest met optreden van een Vlaamse artiest waarvan ik de naam nog niet ga zeggen.
0: Jawel, want het is vanochtend aangekondigd.
3: Godverdekken. Nu dacht ik toch dat ik een groot geheim had.
0: Nee, het is Camille die komt optreden. Dus wie weet staat Camille dan bij jou op straat, samen met de ploeg van Goeiemorgen Morgen, inschrijven.
3: Wauw.
0: Ja.
3: Maar wauw.
0: Ja, wij mogen niet meedoen, helaas.
3: Met niks, trouwens.
0: Nee, met niks.
3: Zoals dat we naar Calpe moeten voor te werken.
0: Moeten.
2: Radio 2. De beste buurt.
1: Elke dag telt voor 2.

0: Amber en Undressed. We hebben het straks nog verder over die beste buurt. Want wat maakt zo'n buurt nu eigenlijk een beste buurt? Wat maakt een buurt goed?
1: Ja, ja, dat zijn vast wel regels, wat ik niet zeggen, maar...
0: Ik denk niet dat het zo simpel is dat je gewoon een barbecue moet zetten op de hoek van de straat en klaar. Er zit meer achter. Er zit meer achter. Als jij ervaring hebt, deel het gerust in de app. Hè.
2: Naar Parijs, Rome of Lissabon. Superleuk. Maar wat betekent Europa voor jouw streek? Luister volgende week naar Radio 2 Middag. En ontdek hoe jouw buurt slimmer, groener, veiliger en socialer wordt. Dankzij Europa.
3: Een duurzaam melkveebedrijf in Zandhoven. Het MoveLab in Hasselt. Een veilingssysteem voor vis in Nieuwpoort. En Jobteam Gent helpt kwetsbare mensen op weg naar werk en naar de samenleving.
2: Je voelt en ziet het overal in Vlaanderen. Europa is dichterbij dan je denkt.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
6: Grando, Grando, Grando.
7: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
8: Tegels,
9: natuursteen, parket, Impermo.
10: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
11: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
10: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt Dag Allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
11: Waar zie je die giraf daar?
10: Of Zoo Plankendaal.
11: Oh, zo schattig.
10: Nu bij Dag Allemaal.
12: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
13: Mama, is mijn broodels klaar?
14: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
15: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
13: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
16: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
17: Hoogstraten.
16: Hoogstraten aardbeien.
18: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
19: Let Robbie Williams entertain you op zaterdag 27 juni in het Middenvijverpark in Antwerpen. Maak je klaar voor Life is Life 2026. Met onder andere Sugar Babes, Ozark Henry, Davina Michelle, Bart Peters, Suzanne en Freek, Kleimans en Van Geel en Robbie Williams. Tickets en info via lifeislife.be. Samen met Radio 2.
20: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Michael Sambello, heupjes van links naar rechts met Maniac. Wij hebben het over de beste buurt en vooral wat maakt een beste buurt nu een goede buurt?
1: Ja.
0: Wat is het DNA? Wat zit daarachter? Wanneer wordt een buurt een echt goede buurt?
1: Ja, ik denk dat je ofwel een hele goede buurt hebt, of misschien een minder goede.
0: Niets ertussenin?
1: Nee, niks ertussenin. Dat denk ik.
0: Dus als jij niet in een goede buurt woont, volgens Anne, dan ben je gecharreld, want dan woon je in een slechte buurt.
1: Ik denk dat. Nee, ik weet het niet. Maar bij Hilde staat er op het punt waar drie straten samenkomen een barbecue.
0: Ah, tof.
1: Ja. En ze hebben dat ooit tweedehands aangekocht met de buurt. Dat vind ik al een slimme. En op woensdagavond, van juni tot september, is daar een barbecue. Iedereen brengt zijn eigen vlees mee. Soms is er 8 man, soms is er 28 man. Geen gedoe met tafels dekken en hapjes. Gewoon fijn zitten rond een picknicktafel.
0: Ja, maar dat
1: vind ik een goeie.
0: Ja, als dingen spontaan ontstaan, dan...
1: Ja, niet plannen. Dus gewoon van, ah, zeg, vanavond, wie heeft er zin, kom maar af.
0: Dat zit in het DNA van een goede buurt. Spontane samenkomsten die ontstaan. Dag Peter, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Anne. Goedemorgen, Daan.
0: Hallo, jij stuurde ook al in de app van Radio 2 dat jij in een hele fijne buurt woont. Ontstaan daar ook de samenkomsten heel spontaan?
2: Die samenkomsten die ontstaan spontaan, maar die zijn ook gepland.
0: Ja, want jullie gaan zelfs op uitstap. Jullie verlaten de buurt, Peter.
2: Oh. Ja. We verlaten de buurt met Hans de buurt.
1: Moh.
2: En dan gaan we een weekendje weg naar Duitsland. Dan vertrekken we vrijdagmorgen, dan komen we zondagavond terug. Gezellig samen quizzen daar. Pintje drinken, wijntje drinken. We gaan ook naar de kust eens gaan brunchen. Blijven we daar ook een weekendje.
1: Dus eigenlijk, buren zijn uw goede vrienden dan eigenlijk?
2: Dat zijn heel goede vrienden. We zouden ze elkaar niet kunnen missen. Ja. We zijn bij elkaar in vreugde, maar... We zijn ook bij elkaar in verdriet. En dat is belangrijk.
0: Ah, ja. Emoties. Emoties, ook belangrijk. Zeg, ik lees dat je dat al voor 20ste jaar doet. Dus dan is het echt een goede klik. Als je 20 jaar lang met elkaar op stap gaat, dat is al eens de moeite.
2: Dat is een hele goede klik.
0: Ah, wel, maar
2: ik zou zeker de buurt niet willen verlaten.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Behalve dan als het met z'n allen is richting Duitsland. Ik wens je nu al een heel fijn weekend, hè, Peter?
2: Ja. Dankjewel.
0: Groetjes aan de rest van de buren daar.
1: Dag Peter.
0: Leuk. Nu, ik schreeuw het van de daken.
1: Toch uw eigen dak in plaats van de buren.

0: denk dat hij toch iets minder goed in de buurt ligt.
1: Altijd dat schreeuwen.
0: Is niet zo bevorderlijk voor de groepssfeer, denk ik. Toast.
2: Op de N31 van Zeebrugge naar Brugge is net voor de aansluiting met de E40 de weg volledig versperd. Komt er een ongeval, dat meldt de politie. Naar Antwerpen bijna een half uur file op de E34 vanaf Zandhoven. Op de E313 drie kwartier van voor Massenhoven tot voorbij Ranst komt na een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Gent 25 minuten erbij tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost. Door een ongeval is daar in Merksem de rechterrijstrook dicht. Richting Nederland een kwartier tussen Linkeroever en Berchem. En op andere plaatsen zijn er enkel maar kleinere vertragingen.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Zometeen pure jeugdnostalgie voor mij. Raf van Brussel met Sunny Side Up komt er nog eens aan uit 1996. Eerst Max en Andy. Elke dag.

0: Jongens, die heb ik meegezongen in de jaren 90, 1996. Sunny Side Up en She Makes Me Happy. We hebben het over beste buurten. Wat is het DNA van een beste buurt?
1: Ja.
0: Reggie stuurt dat in Oostende. Niet Reggie, Reggie, hè? Een andere,
1: ja, andere Reggie. Reggie met ja. DGY. Ja. Dat is iemand anders.
0: Die stuurt dat in Oostende in verschillende wijken. Barbecues door de stad geplaatst staan. Met tafels en banken erbij. Dus dat je die bij mooi weer gewoon kan gaan gebruiken.
1: Amai. En Karine, die woont in een appartementencomplex in Hasselt aan de Cartier Bleu.
0: Oh, la, la.
1: Ja, dat is daar niet slecht. Hè. En daar hebben ze een gemeenschappelijk tuin met een prieeltje. En daar komen dan de bewoners spontaan zitten om een praatje te maken.
0: Ja, zo'n plek hebben waar je samen kan komen is ook wel belangrijk.
1: Ja.
0: We gaan het er zo meteen over hebben met een stadssocioloog.
1: Ja, ik wist niet dat dat bestond.
0: Ah, nu wel.
2: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat? Verschrikkelijk, hè? Mensen zitten te vroeg komen.
3: Nu, op VRT Max.
4: Als de muren konden praten.
3: Een podcast van Radio 2.
5: Ik eet ongeveer 4000 à 5000 calorieën op een dag.
3: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Mathieu Bonne?
5: Ik probeer me niet te veel te hechten aan materiaal.
3: James Cook.
6: Bij ons komt iedereen uit de kast.
3: Bjorn Soenes.
7: Dit is voor het eerst in lang thuis.
3: En Steffi Mercier.
8: Ik dacht altijd, je kunt niet verliefd worden via het internet. Toch wel.
9: Als de muren konden praten.
3: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering.
7: Welkom in onze mooie stulp.
3: Op Radio 2.
10: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
11: Dovi Keuken.
12: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
13: Amai, dat wordt vlammen.
12: Collect & Go, leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
14: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
15: Gelukzakken?
14: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
15: Ah, chansaars.
14: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
16: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
17: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
18: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
19: Kia. Movement that inspires.
8: Juanes in concert. Na zijn vorige uitverkochte shows in Brussel en Antwerpen komt de Latijns-Amerikaanse superster deze zomer terug naar het Koninklijk Circus. Een niet te missen concert met nieuwe muziek en zijn allergrootste hits. Juanes op zondag 12 juli in Brussel. Tickets via gracialive.be samen met het Nieuwsblad en Radio 2.

0: Was enkele dagen geleden nog een documentaire over Michael Jackson op VRT Canvas. Ik heb ze gemist, maar ze staat op VRT Max.
1: Ah, is daar.
0: Ja, Michael Jackson is weer een beetje terug.
1: Ja, en de film ook.
0: Met de film,
1: ook, hè?
0: Ja, voilà, kijk. Moet ik ook nog eens naartoe gaan. Druk. Michael Jackson en Smooth Criminal. Wij hebben het over de beste buurt, want met Radio 2 gaan we op zoek naar die beste buurt. Want ja, in een wereld vol ellende, je moet de televisie maar open doen, je ziet vreselijke beelden, dan ligt het geluk misschien gewoon naast je voordeur. Fijne mensen als buren waar je gezelligheid vindt, waar je samen kan klinken en af en toe eens lachen. Dat kan ook al eens tof zijn. En via VRT Max kan je jouw buurt inschrijven en wie weet win je dan wel een buurtfeest met een optreden van Camille, weten we sinds vanochtend.
1: Ah, maar wat maakt nu een buurt een goede buurt? Of nog meer, hoe word je de beste buurt? We vragen het aan stadssocioloog Stijn Oosterling. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Amanda.
0: Dag Stijn. Is daar een formule voor? Kan je echt zeggen, dat is een goede buurt?
2: Er zijn verschillende formules voor, maar misschien moeten we eerst kijken naar wat mensen precies verwachten. Hè. Dus het huis waar mensen staat, het huis waar mensen wonen, staat in hun buurt. En mensen verwachten van het huis waar ze wonen, ja, een zekere geborgenheid, een zekere intimiteit. Maar dat huis, dat verwachten ze niet alleen van het huis, maar ook van de buurt waar ze wonen. En dat betekent dat ze graag willen dat ze de mensen in die buurt een beetje kennen. Niet noodzakelijk als vrienden, niet noodzakelijk om daar voortdurend over de vloer te komen, maar wel dat die anderen een beetje vertrouwd zijn voor hun. Ze zijn wat wij in de sociologie vertrouwde vreemden noemen. Ze blijven wat vreemd, maar we weten ongeveer hun routines, wanneer ze thuiskomen, met hoeveel ze daar wonen, waar ze op vakantie gaan enzovoort. En dat betekent dus dat mensen vaak contact zoeken met hun buren. Die mensen graag wat kennen, die kunnen ontmoeten, niet noodzakelijk als vrienden of familie, maar toch ja, regelmatig contact hebben, een klein babbeltje slaan.
1: Ja. Hoe zorg je ervoor dat zo'n buurt goed samenhangt?
2: Wel, wat wij de voorbije jaren heel sterk in onderzoek zien, is dat er een groot belang is van infrastructuur, van gemeenschapsinfrastructuur. Dat kan een clubhuis zijn, dat kan een buurtcentrum zijn, dat kan een lokaaltje zijn voor de jeugdbeweging, dat kan een plein zijn, dat kan een breed voetpad zijn, alle plaatsen of alle gebouwen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar mensen dingen kunnen organiseren voor elkaar, waar mensen elkaar kunnen tegenkomen, waar mensen terecht kunnen als ze problemen hebben, dat blijkt zeer belangrijk te zijn. En dus het alleen maar het hebben van een plaats, een gebouw of een ruimte waar dat kan, blijkt essentieel te zijn om een goede buurt te hebben, dat er is, dat aanwezig is.
0: Maar dat komt een beetje terug, Stijn, met wat wij de afgelopen minuten hier hebben verteld. We zien in de app van Radio 2 veel mensen die zeggen van ja, we hebben een plek waar een barbecue staat, we hebben een prieeltje, een overdekte plek waar dat we samen kunnen komen. Dus eigenlijk als je dat voorziet in jouw buurt, een plek waar je kan zitten, dat is al een stevige streep voor.
2: Dat is al een stevige streep voor, maar dat blijkt wel een beetje onder druk te staan. Hè. We hebben bijvoorbeeld de kerk, dat is een heel centrale plaats, maar die speelt in het leven, in onze samenleving, niet zo'n belangrijke rol meer. En men kijkt hoe we die plaats opnieuw kan inrichten. En soms worden dat appartementsgebouwen en soms wordt dat gemeenschapsinfrastructuur. We hebben ook wijken waar heel veel autoverkeer is en waar de straat en de plein eigenlijk gedomineerd worden door de auto en waar mensen elkaar niet zo gemakkelijk mee kunnen ontmoeten. We hebben de bakker, die voor veel mensen belangrijk is, de slager, maar veel van die winkels verdwijnen in dorpskernen of in buurten. Dus het staat ook wel tot op zekere hoogte wel een beetje onder druk in onze samenleving. Ja.
1: Nu, als je kijkt naar de vorige winnaars van die beste buurt, en ook als je kijkt naar de buren waar jij woont, waar dat ik woon, wij lijken in C wel ergens op elkaar. Dat zijn dan jonge gezinnen die... heeft dat daar ook mee te maken?
0: Eenzelfde generatie.
1: Ja, dezelfde generatie. Ja. Is dat iets dat meespeelt?
2: Well, absoluut. Wij maken als mensen heel gemakkelijk contact met mensen die wij zien zoals ons. Hè. Mensen die ook kinderen hebben, mensen die dezelfde scholingsgraad hebben, die hetzelfde beroep hebben, die dezelfde leeftijd hebben. Dus mensen die dezelfde kenmerken hebben, maken makkelijker contacten met elkaar. Maar de meeste van onze buurten zijn toch gemengd. En dat is heel typisch voor Europese dorpen en buurten. Die zijn behoorlijk gemengd. Dat betekent dat als je daar wil samenkomen, dat je toch over die grenzen, leeftijdsgrenzen, beroepsgrenzen, dat je toch over die grenzen heen ook contacten zult moeten faciliteren tussen mensen.
0: Zeg, je had het al over de infrastructuur. We hebben het nu al over dat je een beetje op dezelfde golflengte met je buren moet zitten. Maar je moet toch ook mensen hebben, denk ik, waar je op kan rekenen. En dan zit het misschien in de stomme dingen. Als er een zout op is bij jou, of je hebt een eitje nodig, dat je durft ook gaan bellen bij die mensen. Een soort van dienstverlening bij elkaar.
2: Ja, en daar heb je zeker vertrouwdheid voor nodig. Je gaat dat niet doen bij mensen die totaal vreemd zijn. Je gaat dat doen bij mensen waar je al een zekere vertrouwdheid mee hebt. Bijvoorbeeld iemand knikt Je hebt er nog nooit een babbeltje mee geslaan, maar die knikt wel naar jou als je tegenkomt in de straat of op de gang. Of je hebt je al eens heel kort gesproken op een buurtevenementje, op een buurtdrink. En dat verlaagt de drempel. Omdat je weet, je hebt een soort vertrouwen in die persoon. Je weet ongeveer wie het is, zonder die heel goed te kennen. En dat maakt de drempel lager om ook hulp te vragen, kleine hulp te vragen.
0: Ja. Allee, interessant zeg eigenlijk. Ja, dus die infrastructuur doet al veel. Hè. Als je bijvoorbeeld een hondenweide hebt waar je sowieso rond elkaar staat, dan praat je al sneller met elkaar. Hè.
1: Ja, dat is waar. Nee, eigenlijk conclusie is, een goede buurt heeft vaak een plek om samen te komen, om te ontmoeten, dingen te organiseren, ook de zaken uit te praten. Je zoekt connectie en zorgt voor elkaar, hebt ook vertrouwdheid nodig en dat is blijkbaar de magische formule.
0: Voilà, dus iedereen die nu denkt van ja, er is nog verbetering mogelijk aan mijn buurt, nu weet je waar je aan kan werken. Dankzij Stadssocioloog.
1: Dat is een moeilijk woord, hè.
0: Stijn Oosterlink.
2: Dat klopt.
0: Aha. Dankjewel, Stijn. Fijne dag nog, hè.
2: Graag gedaan. Jo.
3: Radio 2, Anne en Daan. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Stadssocioloog. Waarom gaat dat nu wel en dan...
1: Dat onder druk was.
0: Toch, zeg.

0: Enrique Iglesias en Escape. Wij hebben het over een goede buurt om in te wonen. En volgens mij is dat ook een buurt waar je af en toe al wel eens kan lachen. Radio 2. En als je zondag naar onze wekelijkse vlog kijkt, de week van Anne en Daan, elke zondagochtend op Instagram en Facebook van Radio 2, dan denk ik dat je ook gaat lachen. Want lieve vrienden, het is nog eens gebeurd. Ik heb Anne gisteren nog eens stevig laten schrikken.
1: Aha. Dat vond je leuk, hè?
0: En het goeie is, daar zijn beelden van. En die ga je zien in de vlog komende zondag. Echt, ze veert rechtop. Met een kreet van ik kan niet meer.
1: Ja.
0: Ik vond het heel grappig.
1: Ja, ik had ook bijna in mijn broek gedaan.
0: Ook dat is grappig.
2: Mis niets van je favoriete series en de nieuwste topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
3: de max.
2: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
2: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
6: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
5: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
8: En hier uw linkeroor.
7: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
8: Wat blief?
7: Zie je het wel?
8: Oh, amai, dat is ampetant.
7: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
8: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
7: Wat?
8: Aan halve prijs?
7: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
8: Wat blief?
7: Bij Hans?
8: Ja, ja, het kan anders.
9: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
2: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Zo is dat. Gisteren was er een nieuwe pano op televisie over rugpijnen. Daar gaan wij nog even over door. Dat is voor zometeen na het nieuws van 11 uur.
10: Elke dag, telk voor twee.
11: Een heel goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Brandweerkorpsen zijn ongerust over brandweermensen die na hun uren nog bijklussen in een flexijob. Dat schrijft het Nieuwsblad. Beroepsbrandweermensen verdienen nu meer als ze een flexijob doen of werken als vrijwilliger in een ander brandweerkorps in plaats van overuren te maken bij hun eigen korps. De loonvoorwaarden moeten gelijk getrokken worden, vindt Dries van der Veke van de brandweer van Oostende.
12: Wat wij wel vaststellen, dat is natuurlijk ook heel menselijk, is dat mensen toch wel gaan nadenken wat fiscaal het beste uitkomt, waar zij het meest aan overhouden. Dus wat wij eigenlijk vragen als sector is dat eigenlijk ook beroepsbrandweermensen over eenzelfde fiscale vrijstelling zouden kunnen beschikken zoals hun vrijwillige collega's dat doen. En dat is eigenlijk om de kansen even groot te maken dat zij ook bereid zijn om extra prestaties te doen bij hun beroepsactiviteit.
11: Child Focus reageert tevreden op het Europees verbod op systemen van artificiële intelligentie die naaktbeelden maken van mensen zonder hun toestemming. Volgens de huidige regels kregen bedrijven nog te veel ruimte om zo'n beelden te maken. En die strengere regels zijn vooral voor de slachtoffers belangrijk, zegt de baas van Child Focus, Nel Brotaert.
13: Dit maakt een bijzonder groot verschil. We zien het aantal slachtoffers van met die deep nude apps gegenereerde beelden zien we toenemen. Ja, we hebben er toch wel vertrouwen in dat door het illegaal maken van die toepassing van de technologie, ja, dat er toch wel minder kinderen slachtoffer gaan worden. En dat is vooral voor de slachtoffers bijzonder goed nieuws, want we weten dat slachtoffers van door AI gegenereerde beelden, dat dat even verschrikkelijk en verwoestend is als dat effectieve beelden zijn.
11: En in Nederland is rapper Ali B. in beroep veroordeeld tot een zwaardere straf voor de verkrachting van 2 vrouwen. Hij moet 3 jaar naar de gevangenis. Ali B. is een bekende Nederlander, onder meer als coach in The Voice. En 4 jaar geleden getuigden deelnemers en medewerkers van dat programma over grensoverschrijdend gedrag. De rechter in eerste aanleg had de rapper veroordeeld voor 1 verkrachting en 1 poging tot verkrachting. En hij kreeg daarvoor 2 jaar cel. Maar volgens de rechter in beroep is ook de 2e verkrachting bewezen, vandaar de 3 jaar. De rapper was zelf in beroep gegaan. Volgens hem was het seksueel contact met toestemming. Het is bewolkt met in de namiddag ook kans op een lokale bui bij temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag. Dan halen we tot 18 graden. Een zaterdag volop zon, dan halen we 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
0: Er staat nog 102 kilometer file op de N31 vanuit Zeebrugge. Richting de E403 is het ruim een half uur file rijden tussen de Bevrijdingslaan en de aansluiting met de E40. Door een ongeval met een vrachtwagen is de rechterrijstrook daar afgesloten. Ook richting Brugge 10 minuten erbij van voor die E40. Ter hoogte van het ongeval is de linkerrijstrook dicht. Naar Antwerpen komt er nog 10 minuten bij op de E19 van voor Kleine Bareel en op de E313 een kwartier van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting in Gent een kwartier vertragen tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Door een ongeval is de rechterrijstrook dicht. Richting Nederland is dat 20 minuten tussen Linkeroever en Deurne. Op andere plaatsen alleen kleinere vertragingen. En in Beersen kan het verkeer niet over de ophaalbrug 6. Dat is aan de Rijke Vorselse weg.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Radio 2 in Limburg, live.

0: 1997 hadden ze een wereldhit met deze Mbap. Sindsdien niets meer van gehoord, maar ik denk dat ze nog altijd kunnen teren op de inkomsten van deze plaat.
1: Dat denk ik ook. Zo, one hit wonder. En,
0: is goed gezien. Eén goede hit en dan de rest van het jaar onder de palm omliggen. Luk, luk, luk, luk, luk. Zeg, even terug naar gisteravond. Toen was er een nieuwe aflevering van Pano op VRT1. Dat is het duidingsmagazine van VRT Nieuws. En het ging over onnodige rugoperaties. Er zijn in ons land chirurgen die zonder de patiënt zelfs aan te raken quasi meteen overgaan tot een operatie. Een operatie die achteraf onnodig blijkt te zijn. Of nog erger, de operaties die achteraf zelfs nog meer pijn met zich meebrengen. In de Pano-aflevering gaat het ook over fabrikanten van schroeven en bouten. Chirurgen zouden daar een percentje op verdienen op elke schroef die in een rug wordt geplaatst. En ja, concreet, hoe meer schroeven er geplaatst worden, hoe meer die chirurgen dan verdienen.
1: Inderdaad, ik vond een heel straffe reportage bij Pano. Veel mensen lijden wel aan rugpijn. Hè? Meer dan 2 miljoen Belgen heeft chronische pijn. En sommige daarvan zitten dan in een uitzichtloze situatie, komen ook bij chirurgen terecht die hen dan een operatie voorstellen. Het is dit of een rolstoel. Dus ook als die operatie niet nodig is. Maar zij genereren dan wel inkomsten. En jij hebt meer pijn nadien dan ervoor. En over zulke onnodige operaties zegt Geert Mailleu, rugchirurg van het AZ Monica en voorzitter van de beroepsvereniging voor rugchirurgen, het volgende.
2: Dat is wansmakelijk. Dat is wansmakelijk als je niet meer moreel kompas hebt dan dat. Hè, dat je, dat

0: je het er zou zelfs bij nemen dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven. Dat zijn mensen die niet in de geneeskunde thuis horen.
1: Ja, stevige quote die meneer Mailleux daar geeft. Je kan de aflevering van Pano bekijken via VRT Max, mocht je het gemist hebben gisteravond op televisie. Of je leest er ook alles over op vrtnieuws.be. Wij gaan zo meteen bellen met Sabine De Leeuw. Zij is kinesiste en gespecialiseerd in de rug.
2: Ja, wat ik vaak hoorde ook in die reportage was van oei, ik zakte door mijn rug. En toen is het begonnen. Kan je rugpijn voorkomen? Wat kan je zelf doen voor je eventueel naar een arts stapt? We vragen het daar zo meteen.
1: Ja, inderdaad. Dus als jij veel last hebt van rugpijn, zeker blijven luisteren. Misschien steek je er nog wel iets van op. Wij allemaal eigenlijk.
2: Ja.
1: Het is belangrijk om zorg te dragen voor je rug. Dit is Harry Styles intussen met American Girls. Droom even weg.

0: Niels de Stadsbader en Nooit Alleen.
1: We hebben het over rugpijn naar aanleiding van de Pano-aflevering van gisteravond. Het ging over een aantal rugchirurgen die opvallend snel naar een operatie overschakelen. Terwijl dat niet altijd nodig is. Of nog erger, een operatie die de problemen soms nog erger maakt. Crimineel werden die praktijken genoemd in de uitzending.
0: Ja, straffe Pano. Wij vroegen ons ook af, kunnen we zelf ook meer doen om die rugpijn te voorkomen? Gaan we het over hebben met Sabine de Leeuw, kinesietherapeut en gespecialiseerd in de rug, maar ook beweegexpert. Dag Sabine, goedemorgen.
2: Dag Daan, dag Aan, goedemorgen.
0: Hi. Heb je de aflevering gisteren gezien van Pano?
2: Ja, ik heb de aflevering gezien en het zijn inderdaad schrijnende gevallen dat ze gezien hebben.
0: Ja, dat is toch schrikken, hè?
2: Ja, dat was schrikken. Of ja, schrikken. Ik zie dat af en toe wel in de praktijk. En laat ons duidelijk zijn dat ze eigenlijk echt niet meer mogen.
0: Nee. Dat komt ook naar voren in de Pano-reportage natuurlijk. Ja.
1: Nu, wat vaak terugkwam, Sabine, van die rugpatiënten was de uitspraak: ik deed een beweging en het schoot in mijn rug. Wat schiet er door je rug?
2: Wat schiet er door je rug? Dat is bij iedere patiënt is dat anders. Of bij ieder persoon is dat anders. Bij sommige mensen is dat meestal gewoon echt een spierspasme. Je spier die eigenlijk in kramp gaat om jezelf te beschermen, om erger te voorkomen. Hmm. Nu, in het geval van de Pano-reportage was bij één persoon duidelijk een hernia die erin schoot. Maar dan is dat eigenlijk, dat zit daar al lang klaar. Dat zijn mensen die eigenlijk al waarschijnlijk met vastgeroeste weefsels zitten, structuren die niet zo soepel zitten. En die, ik durf er geen uitspraak over doen zonder dat ik die mensen uiteraard onderzocht heb.
0: Ja.
2: Maar die waarschijnlijk al weinig bewogen hebben ermee. En die dan die net die ene druppel, die beweging, die ene beweging is dan die ene druppel.
0: Ja.
1: Maar zonder nu de schuld bij de patiënten te leggen, kan je dat dan voorkomen?
2: Soms zijn uiteraard operaties noodzakelijk. Laat ons daar duidelijk over zijn. Maar we kunnen heel veel zelf doen door heel bewust te worden van onze rug. Door eigenlijk de verantwoordelijkheid wat bij onszelf te leggen en te weten dat ik een zware job heb, die fysisch zwaar is, dan moet ik ook zorgen dat ik mijn houdingen ga aanpassen. En dat ik zorg dat mijn weefsels soepel zijn, sterk genoeg zijn om die job aan te kunnen. De load die mijn werk vraagt.
1: Maar je had daar iemand in de zorgsector. Hè? Dus ja, dan denk je, je beweegt veel, je stapt de hele tijd rond, je tilt patiënten op, je bent de hele tijd bezig met je lichaam. Ah ja, die zitten toch niet stil de hele dag. Dan had je ook iemand die nog in de bouw had gewerkt, ja, die is ook bezig. Dan denk ik van, ja, dat is toch hetzelfde als krachttraining.
2: Dat is niet helemaal hetzelfde, omdat je eigenlijk heel vaak repetitieve bewegingen gaat doen. Zeker bij een bouwvakker ga je heel vaak dezelfde draaibeweging doen, dezelfde heft-en-tilt bewegingen doen. En als ze dat niet op een correcte manier doen en heel bewust van in welke positie zit mijn rug nu, dan gaan we eigenlijk heel vaak gaan overbelasten.
0: Ja.
2: Maar daarnaast moet je ook je weefsels heel soepel kunnen houden. En dat je fascia daar vooral, dat bindweefsel, dat heel belangrijke bindweefsel, dat soepel blijft om alles te kunnen doen. En dan een onverwachte beweging te kunnen opvangen.
0: Maar je zegt je moet alles soepel houden. Dan, ja, het is een tip die je vaak hoort. Hè. Blijf bewegen, ook al heb je rugpijn. Is dat dan de manier om het te voorkomen?
2: Ja. Echt wel. Rust, roest en gelukkig zien we dat nu al in de geneeskunde, dat ze ook heel vaak, heel veel artsen eerst gaan kijken, ja, maar wat doe jij al voor je rug? Maar ja, het is ook wel zo dat we heel vaak snel een oplossing willen zien. En dat we het liefst met een pilletje of een externe oplossing ons eigen probleem gaan aanpakken.
1: Maar
2: bewegen blijft de boodschap.
1: Ja, maar jij zegt bewegen. Wat is dat dan? Is dat dan fietsen? Is dat naar de krachttraining gaan? Is dat badmintonnen? Ik zeg maar wat.
2: Alles is goed. Bewegen, van het moment dat je beweegt, dat is fantastisch. Als je gaat wandelen, maar als je op je matje thuis ligt en eigenlijk de basisoefeningen doet, rek- en strekoefeningen, en daarnaast je badminton, daarnaast gaan zwemmen of gaan fietsen, hoe meer beweging, hoe beter. Hoe meer dat je lichaam aan kan. Eigenlijk moet je zorgen dat de belasting lager is dan de belastbaarheid van jouw lichaam.
1: Ja, oké. Okay. Ja, maar ja, dan heb je natuurlijk wel de commentaar van, ja, maar ik heb rugpijn. Hè? Ik heb moeite met bewegen, dus ik moet eerst pijnstilling nemen. Ja, en dan zit je in die vicieuze cirkel, hè?
2: Ja, dan zit je heel vaak in een vicieuze cirkel. Maar gelukkig zijn er heel veel therapeuten, artsen, kines die vicieuze cirkel gaan doorprikken en dan echt zeggen, oké, we gaan en je hebt pijn, maar we gaan toch starten met basisbeweging. We gaan jou terug bewust laten worden van jouw rug. We gaan terug jouw bekken leren bewegen. We gaan terug die kantelingen erin gaan steken. En dan ga je heel snel voelen dat er daar verbetering over is. Dat is ook waar dan een boek over gaat.
0: Ja, voilà. Dus als we nog tips nodig hebben, dan komen we naar jou, kinesitherapeut. Gespecialiseerd in de rug, maar ook beweegexperte Sabine De Leeuw. Dankjewel. Fijne dag nog, hè.
2: Jullie ook. Ciao.
3: Naar Parijs, Rome of Lissabon. Superleuk. Maar wat betekent Europa voor jouw streek? Luister volgende week naar Radio 2 Middag. En ontdek hoe jouw buurt slimmer, groener, veiliger en socialer wordt. Dankzij Europa.
4: Een duurzaam melkveebedrijf in Zandhoven. Het MoveLab in Hasselt. Een veilingssysteem voor vis in Nieuwpoort. En Jobteam Gent helpt kwetsbare mensen op weg naar werk en naar de samenleving.
3: Je voelt en ziet het overal in Vlaanderen. Europa is dichterbij dan je denkt.
5: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
6: Amai, dat wordt vlammen.
5: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
7: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
8: Mannekes! Pompie! Ik voel me de max!
9: Wij ook!
10: Altijd als we in de gamma zijn!
11: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
10: Oh my god!
8: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
11: Die zijn nog verbeterd, hè?
10: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
11: Geef eens een korting!
8: 30% op alle verf!
10: Dan pak ik 10 potten mee!
8: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
10: Ja, ja!
12: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
13: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
14: Mijn haren omhoog?
13: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
14: Ah ja, dus mijn factuur?
13: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Radio 2.

0: France Gall, il jouait du piano debout. Het is al bijna 11:30. Hoog tijd om naar het weer te gaan kijken. Dag Sabine, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het ziet er sava uit vandaag.
1: Ja, zeker. Af en toe wat wolken, maar ook wel blauwe luchten. Dus een beetje een mix van de twee. Er kan hier en daar misschien nog wel in de loop van de dag een bui vallen, maar die kans is klein. Het gaat grotendeels droog blijven. Wel nog redelijk fris. Iets minder fris dan gisteren, want we gaan in de loop van de namiddag naar 15 of 16 graden in het binnenland. Aan de kust koeler, 13 graden en 11 graden voor de Hoge Venen. Weinig wind ook, een zwakke wind uit veranderlijke richting.
0: Mm-hmm.
1: Die kans op een bui die verdwijnt vannacht. De opklaringen worden breder, rustig weer ook. Dus hier en daar misschien wat nevel of mist. Dat is dan vooral voor de Ardense Valleien. En dan temperaturen tussen 4 en 10 graden. Morgen lokaal ochtendgrijs en daarna opnieuw genieten van de zon. Ja, af en toe wat wolken, dat ook wel. En nog altijd grotendeels droog weer. Dus een lokale bui kan, maar meestal droog. En wat warmer ook. Die wind die gaat neigen naar het oosten. En we gaan tot 14 graden in de Hoge Venen, 17 graden aan zee. Dus door die oostenwind, ook aan zee, wordt het daar toch wel tot 17 graden redelijk warm. Maar ze krijgen wel in de loop van de namiddag een matige bries uit het noordoosten. Dus dat vergroot daar dan weer het koude gevoel. Maar in het binnenland gaat het al naar 18 graden. Dus
0: dat is mooi.
1: Denk uit de wind in de zon. Alhoewel er niet veel wind is. Maar als je dan in de zon gaat zitten, dan zal het best wel aangenaam aanvoelen. Zaterdag blijft de kans op een bui klein. Dus ook dan redelijk mooi weer. Warmer nog. Maximaal tot 20 graden. 21 graden. Misschien een lokale 22 graden. Aan de kust een matige zeebries wel in de loop van de namiddag. En daarna gaan we naar het wisselvallige opnieuw. Dus zondag, maandag hebben we af en toe regen of buien. Kans op onweer ook. Het blijft wel nog warm zondag. Vooral in het zuiden van het land, daar kan het nog gaan tot 22 graden. Voor Brussel zal het iets van een 19 of 20 graden worden. En dan ook maandag dus nog dat wisselvallige, maximaal tot 15 of 16 graden. Een beetje dezelfde temperatuur als vandaag. Dinsdag is dan een droge dag met geregeld opklaringen en opnieuw tot 15 of 16 graden. En woensdag gaat dan een storing passeren, dus in de loop van de dag vanaf de kust verwachten we dan opnieuw een aantal buien.
2: Ik onthoud, de zaterdag is van ons.
1: Ah, voilà. Graag gegeven.
0: Dankjewel, Sabine.
3: Torso. Ergonomisch slapen.
2: Op de N31 vanuit Zeebrugge richting E403 is het 40 minuten file rijden tussen de Bevrijdingslaan en de aansluiting met de E40, want door een ongeval is de rechterrijstrook versperd. Op de E17 richting Kortrijk is er net voor Zwijnaarden hinder door een ongeval op de zijrijweg, ook één rijstrook versperd. Een luisteraar waarschuwt voor een doodhert op de E40 van Gent naar Brussel. Op de linkerrijstrook tussen Wetteren en Erpenmeren naar Antwerpen een kwartier erbij op de E19 vanaf Sint-Job en op de E313 vanaf Franst. Op de Antwerpsring richting Nederland 20 minuten tussen Linkeroevre en Deurne. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Op andere plaatsen kleinere vertragingen. En in Beersen kan het verkeer niet over de ophaalbrug 6. Dat is aan de Rijkel-Vorsselseweg.
3: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Fleetwood Mac en Dreams. Er komt binnenkort iemand naar ons land, een Amerikaan, een Nederlandse Amerikaan, en het is een wereldbekend figuur geworden. Geen Hollywoodster, wel een dierenarts. En wat maakt die dierenarts nu zo bijzonder? Dat vertellen we zo meteen.
1: Van het kleinste steegje.
2: Goedemorgen.
3: Radio 2 gaat op zoek naar de beste buurt van Vlaanderen.
4: Absoluut. We willen heel graag weten wat er leeft in jouw buurt.
5: Wij hebben hier het pleintje omgevormd tot de moestuin voor alle buren.
6: En onze wijk heeft een eigen klusdienst opgericht.
4: Voilà, daar telt elke dag al zeker voor twee. Maar hoe zit het in jouw buurt?
3: Laat het ons weten, schrijf je in via het Radio 2-kanaal op 14 Max en word de grote winnaar van het beste buurtfeest.
7: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
8: Dovi Keuken.
9: Hier Pipa de kat.
10: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo.
9: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
10: Je kunt ook vriend worden.
9: Van Maxizo.
10: De dierenwinkel met de lage prijzen.
9: Dan krijg je de specialetjes.
10: Plezante tips, eerste klas advies.
9: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
10: Daar zijn vrienden voor.
9: Ah ja.
10: Ah ja.
11: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
9: Goed voor het beestje.
10: Goed voor het baasje.
12: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
13: Knaldi! Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
14: Check de promo.
13: Aldi, altijd vers, altijd slim.
15: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordeel.
17: Radio 2.
18: Radio 2.

0: the Kelly family and fell in love with an alien. Binnenkort komt misschien wel de bekendste dierenarts ter wereld naar ons land. Want Dr. Paul komt naar België. Dat is eigenlijk Jan Paul. Dat is een Nederlander die na zijn studies naar Amerika verhuisd is en daar een dierenartsenpraktijk heeft geopend.
1: Is dat die dikter?
0: Probeer het nog eens.
1: Ja, is dat die Dr. Paul die ik altijd tegenkom als ik zap en blijf hangen op National Geographic?
0: Yep.
1: De dierendokter Dr. Paul.
0: Yep.
1: Ik wist dat een ander was.
0: Hij is afkomstig uit Nederland, maar woont eigenlijk al bijna zijn hele leven in Amerika. Op National Geographic zie je hem, die Incredible Dr. Paul, reality-programma. En het is echt een tv-fenomeen geworden. Je hebt hem ongetwijfeld ook al wel eens gezien, of op zijn minst een foto van die Dr. Paul gezien. Het wordt uitgezonden in 180 landen.
1: Amai.
0: Daarom is hij gebombardeerd tot de bekendste dierendokter.
1: Ma.
0: De veterinair.
1: De veterinair.
0: Over de hele wereld.
1: Wat is zijn geheim dan, Daan?
0: Ja, hij zegt in de krant, omdat alles wat je ziet gewoon echt is. We zetten niets in scène. Het is niet dat we iets opnieuw doen voor betere beelden. Dus het is allemaal gewoon heel erg echt. Ik heb er zelf heel vaak naar gekeken. Ik heb 10 jaar ochtendradio gemaakt. De Limburgers weten dat. En de namiddag lag ik heel vaak in de zetel voor televisie te zappen. En dan bleef ik heel vaak hangen bij The Incredible Dr. Paul. Dus ik heb heel wat van zijn afleveringen gezien.
1: Dus je hebt eigenlijk het gevoel dat hij een goede vriend van je is.
0: Ik vind dat echt. Ik kijk daar wel voor een stukje naar op, ja. Ook hoe dat hij het altijd aanpakt. Het is echt de dierenarts die de mouwen opstroopt. En niet met handschoentjes te werk gaat, maar echt met de blote vuisten. Vaak in de dieren.
1: Ja.
0: Ja. Want hij zegt, ja, dan voel je het allemaal beter, zegt hij daarover. Dat is echt, ik vind het echt een fenomeen. Ja. 83 jaar is hij intussen.
1: Oh.
0: En nog altijd aan het werk.
1: Amai, zeg. Wat is zo bijzonder aan zijn bezoek dan, dat je zo euforisch bent.
0: Ja.
1: Buiten het feit dat het een goede namiddagvriend van je was.
0: Ja, wel ja, dat hij dus naar ons land komt. Maar vooral, ik ben blijkbaar niet de enige die het een fantastische mens vindt. Want hij gaat een meet and greet geven in een tuincentrum ergens. En dat was echt op 1, 2, 3 uitverkocht.
1: Ma.
0: Dus daar zijn heel veel mensen die hem graag eens willen ontmoeten. En ik ook eigenlijk.
1: Allee zeg, en zo heb je toch elke dag iets te vertellen tegen mij dat ik nog niet wist van jou.
0: Dr. Paul en Daan.
1: Haha.
0: Vriendjes voor het leven. Mocht je tijd hebben om langs te komen, Dr. Paul. Er is plaats in de studio, hè.
1: Ja.
0: Ik zeg hem dan.

0: mezelf.
1: Maar jongens, daar krijg ik nu eens energie van, zeg. Van die nieuwe Jeremy Vrielink en ik ben op weg naar mezelf. En als je nog even wil wegdromen, wat vakantievibes, ah, kijk. Dan hebben we gewoon Wham voor jou. Even langs Club Tropicana. Voor mijn gin tonic, alsjeblieft. Dankjewel.

0: Sam Smith en Dancing with a Stranger. Wat weten we voortaan dankzij Anne en Daan? Dat de nieuwste Pano-aflevering over onnodige rugoperaties gaat. Schrijnende verhalen van rugpatiënten die onnodig werden geopereerd door chirurgen die er vooral rijker van wilden worden in plaats van beter worden, net zoals de patiënten.
1: Ja, dat we meer op onze rug moeten letten, zei kinesitherapeute Sabine De Leeuw. En dat van jongs af aan al blijven bewegen. Spierversterkende oefeningen zijn ideaal en vraag een second opinion over je rugproblemen.
0: Ja, we weten ook dat dus Dr. Paul, de bekende dierendokter van National Geographic, naar ons land komt. Ja, ik ben fan. Ik zou hem heel graag willen ontmoeten. Dan kan ik over hem praten met mijn kip. Tot morgen, iedereen.
2: Amai, check die foto van Trump met een rollator.
3: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
2: Huh?
3: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
4: Onwaar.
3: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
2: Ah, serieus?
3: Bij twijfel, ga naar check in de app van VRT Nieuws. VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
7: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family-lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
10: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
11: Balje
10: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
11: Abdij
10: glimlachten ze terug. En een week later aan
11: Buil
10: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
11: ULB.
10: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
11: Aan Marie-José.
10: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
12: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
13: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
14: Chin chin.
13: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
14: Knalprijs.
13: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
15: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
16: Mannekes!
17: Kompie!
16: Ik voel me de max.
17: Wij ook!
18: Altijd als we in de gamma zijn.
17: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
18: Oh my god!
16: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
17: Die zijn nog verbeterd, hè?
18: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
17: Geven ze korting?
16: 30% op alle verf.
18: Dan pak ik 10 potten mee.
16: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
18: Ja, ja.
19: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
16: Gamma, jouw verf. Expert.
5: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
20: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Wat met het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen nu de subsidies voor dierenopvang veranderen? En Wouter Franke van STVV aan de lijn, want ja, ze spelen Europees, dat is duidelijk.
21: Elke dag.
22: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. 41 kinderen met een motorische beperking hebben geen plaats in het buitengewoon onderwijs in Antwerpen. En je gaat met de auto de spitsstroken op de autosnelwegen wat vaker kunnen gebruiken. Alle kinderen met een motorische beperking die in Antwerpen een plek willen in het buitengewoon basisonderwijs staan op een wachtlijst. 41 kinderen hadden zich voor het komende schooljaar aangemeld. Het is de eerste keer dat geen enkel kind met deze beperking een plekje krijgt. Brigitte Vermeers, het plaatstekort in het buitengewoon basisonderwijs in Antwerpen blijft dus een ramp.
1: Ja, er staan voor komend schooljaar opnieuw 680 kinderen op de wachtlijst, of bijna 7 op de 10 van het totaal aantal kinderen dat is aangemeld voor het buitengewoon basisonderwijs in Antwerpen. Vooral kinderen met een verstandelijke beperking en kinderen met een autisme-spectrumstoornis vinden geen plek. Maar er is ook een nieuw gegeven. Voor het eerst is er geen school gevonden voor alle kinderen met een motorische beperking die zijn aangemeld. Het gaat om een 40-tal kinderen die bijvoorbeeld deels verlamd zijn of in een rolstoel zitten. Zij staan dus allemaal op een wachtlijst. Het lokaal overlegplatform dat de cijfers verzamelde spreekt van een verontrustend signaal.
22: Kamerlid voor N-VA Charlotte de Keijn heeft een wetsvoorstel klaar om overuren van professionele brandweerlui fiscaal interessanter te maken. Nu verdienen beroepsbrandweermensen meer als ze na hun uren flexijobben of als vrijwilliger in een ander brandweerkorps gaan werken, in plaats van overuren te maken bij hun eigen korps. Dat maakt het lastig om bij grote incidenten nog eigen brandweerlui te vinden. Het wetsvoorstel moet dat veranderen.
4: Het wetsvoorstel geeft professionele brandweerlui de mogelijkheid om voortaan extra uren te doen binnen hun eigen korps die fiscaal gunstig zijn. Dat gaat tot €7.720. En waarom? Omdat het probleem nu is dat ze hun extra uren invullen als vrijwilliger, bijvoorbeeld in een ander korps, omdat ze daar wel vrijgesteld zijn van tax op die aantal uren.
22: Vanaf maandag zijn de meeste spitsstroken op de Vlaamse snelwegen extra open. Er zijn in totaal 9 spitsstroken in ons land en daar mag je alleen op rijden op de drukke momenten en niet als er een rood kruis op de signalisatieborden staat. De grootste verandering komt er voor de E313 van Antwerpen-Oost tot Ranst, zegt Peter Bruinings van het Agentschap Wegen en Verkeer.
8: We hebben vastgesteld dat door de evolutie van het verkeer de voorbije jaren de huidige openingsuren niet altijd meer goed pasten bij de reële verkeersdrukte. Vandaar dat we voor heel wat spitsstroken nieuwe openingsuren voorstellen die op de E313 tussen Antwerpen-Oost en Ranst zal de grootste wijzigingen kennen. Die gaat ruim 44 uur langer open. Elders zijn er ook wijzigingen, bijvoorbeeld veranderingen per dag of spitsstroken die iets vroeger opengaan.
22: En we blijven nog even in de auto, want dieseltanken wordt morgen bijna 10 cent per liter goedkoper. En zo blijft de dieselprijs verder schommelen door de spanningen in het Midden-Oosten. 4 weken geleden bereikte diesel nog een recordprijs. Morgen zakt de maximumprijs naar €2 en bijna 14 cent voor een liter. In Nederland is een stewardess in het ziekenhuis opgenomen door een mogelijke besmetting met het Hantavirus. De vrouw was in Zuid-Afrika op een vliegtuig van KLM in contact gekomen met een andere Nederlandse vrouw die op het cruiseschip zat waar het Hantavirus is uitgebroken. En die vrouw die is intussen overleden. De stewardess ligt op dit moment in isolatie in een ziekenhuis in Amsterdam en wordt ook getest op het virus. Alle andere passagiers aan boord van het KLM-vliegtuig worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van het risico. En nog in Nederland is rapper Ali B. in beroep veroordeeld tot een zwaardere straf voor de verkrachting van 2 vrouwen. Hij moet 3 jaar naar de gevangenis. Ali B. is een bekende Nederlander, onder meer als coach in The Voice in Nederland. En 4 jaar geleden getuigden deelnemers en medewerkers van dat programma over grensoverschrijdend gedrag. De rechter in eerste aanleg had de rapper veroordeeld voor 1 verkrachting en 1 poging tot verkrachting. En hij kreeg daarvoor 2 jaar cel. Maar volgens de rechter in beroep is ook de 2e verkrachting bewezen, vandaar de 3 jaar.
11: Het Hof heeft uit het dossier de indruk gekregen dat de verdachte in de loop der jaren achterloos misbruik is gaan maken van zijn positie en imago als bekende rapper en artiest. Daarmee heeft hij zichzelf gelegenheid verschaft om seksuele handelingen bij vrouwen af te dwingen. En zijn manier van doen was daarbij vaak dat hij de vrouwen gewoon overrompelde.
22: De rapper was zelf in beroep gegaan. Volgens hem was het seksueel contact met toestemming. Ali B. was zelf niet in beroep gegaan. Volgens hem was het seksueel contact met toestemming. Ali B. was zelf niet bij de uitspraak van vandaag. Maar zijn advocaat laat weten dat ze in cassatieberoep gaan. Deze namiddag blijft het bewolkt met lokaal mogelijk een bui en tot 16 graden.

0: Onderweg op de N31 van Zeebrugge naar de E403 is het 40 minuten file rijden tussen de Gisselse Steenweg en de aansluiting met de E40. Door een ongeval is de rechterrijstrook afgesloten. Antwerpse ring dan richting Gent, 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Nederland een kwartier tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen.
1: Middag in Limburg.
2: Weet wat er leeft in jouw buurt.
1: Bjorn Verhoeven.
0: Ja, als je zo begint te tellen, dan weet je dat sowieso STVV al Europees mag gaan spelen. Maar ik denk dat ze dat zelf een beetje vergeten waren. We hebben in ieder geval de toptrainer Wouter Franke straks aan de lijn. Blijf bij ons.

0: Die heerlijke 80's om mee te kwillen. Belinda Carlisle is een zweetje. Heaven is a place on earth. En zo werd het 10 over 12. Een hele goede middag en smakelijk eten alvast. Hè? Radio 2. Ja, Vlaanderen beloont voortaan dierenasielen die in beslag genomen dieren gaan opvangen. En zo wil minister van Dierenwelzijn Ben Weitz de subsidies een beetje eerlijk maken. Maar dat is blijkbaar een financiële klap voor een ander. Het natuurhulpcentrum bij ons in Oudsbergen. Frederik Toelen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hoe zit het eigenlijk? Want ik heb gezien

0: Minister Weitz heeft inderdaad zo een lijst opgesteld waar een asiel bijvoorbeeld 12 euro voor een hond krijgt om op te vangen, 10,5 euro voor katten. Wat is daar precies mis aan?
1: Ja, dat is een heel goede zaak natuurlijk. Er werden al bedragen uitgekeerd per in beslag genomen dier gedurende een aantal tijd. En die bedragen worden wat naar omhoog getrokken. En daar zijn we onwaarschijnlijk blij mee, want dat kost natuurlijk heel wat geld. Het probleem is dat er een aantal andere pijlers worden afgeschaft. Wij krijgen bijvoorbeeld een bepaald aandeel omdat wij qua oppervlakte heel groot zijn en heel veel dieren ter adoptie aanbieden. Maar die pijlers vallen weg. En die pijlers die wegvallen, die worden wat ons betreft voor ons opvangcentrum helemaal niet gecompenseerd door de extra opbrengsten die we krijgen bij in beslag genomen dieren. Dus als we dan de rekening maken, dan vangen we, of zijn we denk ik het asiel of toch een van de asielen die de meeste in beslag genomen dieren opvangt. Maar we houden er op het einde van de rit netto een stuk minder aan over. Mm-hmm. Enfin, we houden er sowieso al niks aan over, maar we verliezen zelfs redelijk wat. En dat vinden we natuurlijk eigenlijk heel erg jammer, omdat we denk ik toch op de meest onmogelijke momenten klaarstaan om de meest onmogelijke dieren op te vangen tijdens inbeslagnames. En ja, dan is dat jammer dat we daar niet echt die waardering dan voor krijgen. Integendeel, we gaan zelfs minder krijgen dan dat we vroeger kregen. En dat is jammer.
0: Ja, maar dan worden vroeger werd ook het gebied meegeteld. Jullie hebben een groot domein. Ja, dat moet ook onderhouden worden natuurlijk. Hè. Dus het zou logisch zijn dat daar ook... Maar dat is volledig weggevallen. Dus eigenlijk een klein asiel dat veel dieren opvangt, is er beter uit met dit systeem nu.
1: Die gaat daar misschien een voordeel uit hebben, want wij kunnen natuurlijk alleen maar over een natuurlofcentrum spreken. Mm-hmm. En dan zien we dat voor ons wel, dat wij serieus moeten gaan inleveren, wat natuurlijk jammer is. Want zelfs de kosten voor exotische dieren, die lopen hoog op, omdat die exotische dieren uiteindelijk in het buitenland moeten herplaatst worden. Dus de opvang kost al redelijk wat geld aan verwarming en speciale voeding. En het transporteren naar een definitieve locatie, dat duurt al lang om die te vinden. Mm-hmm. En om ze dan te transporteren, dat kost allemaal wel wat geld. En dat zien we dan niet terug in die nieuwe cijfers.
0: Ja, maar het rare is, in die lijst staat wel een hond en een kat en zo, maar wat jullie opvangen, linkse, leeuwen, dat staat er allemaal niet in. Dus is daar nog onduidelijkheid over? Hebben jullie afspraak met de minister?
1: Daar is nog wel onduidelijkheid over, om te zien of die prijzen ook omhoog gaan. Dus daar zijn we wel een beetje op aan het wachten. Maar ze zullen al heel veel omhoog moeten gaan om het verlies te gaan compenseren. En ik vrees dat er niet direct gaat inzitten. Maar we willen in overleg gaan. We vinden het heel fijn dat we ook op overleg kunnen gaan, zodat we onze zorgen kunnen overmaken. En dan hopen we dat we toch ergens een oplossing kunnen vinden waar iedereen tevreden mee is.
0: Want minister Weitz heeft jullie voor alle duidelijkheid ook al een voorstel gedaan om samen te zitten binnenkort?
1: Ja, we hebben al een bericht gekregen, dus dat is heel fijn. En we hebben ook altijd heel fijn samengewerkt. Mm-hmm. En we hopen dat gewoon een soort van misverstand is, dat niet voorzien was. En dat we er toch samen kunnen uitgeraken.
0: Nou wel, voilà. Ik wens jullie heel veel succes, Frederik. Want inderdaad, het Natuurhulpcentrum in Ansbergen moet blijven bestaan. En trouwens, 9-10% van jullie werkingsbudget is maar uit subsidies. De rest komt allemaal van mensen die jullie een beetje steun kunnen geven. Dus bij deze nog een warme oproep om zeker een bezoekje te brengen wanneer het kan aan het Natuurhulpcentrum. Frederik, een hele goedemiddag.
1: Ja, dank u wel voor jullie overtuiging.
2: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
3: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
2: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verdwijnt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
3: Oh, zie je die giraf daar?
2: Of Zoo Plankendaal.
3: Oh, zo schattig.
2: Nu bij dag allemaal.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
5: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten... Eigenlijk alles van Boniplant.
4: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
6: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
8: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
9: En hier uw linkeroor.
8: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
9: Wat blief?
8: Zie je het wel?
9: Oh, amai, dat is ampetant.
8: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
9: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
8: Wat?
9: Aan halve prijs.
8: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
9: Wat blief?
8: Bij Hans.
9: Ja, het kan anders.
10: Elke dag telt voor twee.
11: Radio 2.

0: golden 60s. The Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. En als we deze tune laten horen, dan weet je dat het weer feest is. Ja, ja. Gevierde en geliefde ploeg van dit seizoen. En we waren al bezig. Dit weekend wordt echt een druk sportweekend. Voor de handbal is het belangrijk. En voor STVV was het ook belangrijk. Want ja, zouden ze nog dat punt halen om naar Europa te kunnen gaan? Maar wat blijkt, Pieter begint te tellen. Die zegt, ja, maar die zitten al in Europa. Wouter Franken, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat een verrassing. Jullie, ja, dat was mathematisch al dat jullie sowieso naar Europa mogen.
1: Ja, van het moment dat het eindsignaal in Anderlecht Club was gegaan, waren we mathematisch zeker van Europees voetbal. Ja, klopt.
0: Oh, zo schitterend. Ja, dat wil zeggen, Brugge staat 1, Union 2, STVV 3. Ja, jullie ontvangen Club Brugge dit weekend. Hoe belangrijk is dat nog voor jou? Hoe bouw je daar nog naartoe, Wouter?
1: We moeten naar Club. Dat is toch wel een groot verschil. Maar hoe bouw je dat op? Ik denk dat het interview van een van onze spelers, Ito, na de wedstrijd al veelzeggend is. En ook een beetje veelzeggend over hoe die gasten eigenlijk het hele seizoen zijn aangegaan. Hè. Na de wedstrijd van Union zei hij, we moeten nog gaan voor de tweede plaats. Dus dat vind ik, dat is eigenlijk tekenend voor die groep. Die wil altijd maar meer en meer. En dat is heel aangenaam om mee te werken. Dus het zal een hele moeilijke verplaatsing zijn. Maar ook daar gaan we terug proberen voor een goed resultaat te gaan.
0: Absoluut, dat is mooi dat je dat zegt. Want Pieter, eigenlijk, Europa zit er sowieso al in, hè, voor STVV, hè?
2: Als ik het goed begrepen heb, moeten jullie nu best in die bekerfinale ook even voor Union gaan supporteren, de ploeg die jullie afgelopen weekend over de knie hebben gelegd.
1: Ja, klopt. Dan komt het beste Europese ticket naar de derde plaats. Dus aangezien we 11 punten voorsprong hebben op de vierde en nog 4 wedstrijden te gaan hebben, hebben we toch een, laten zeggen, hele grote kans om die derde plaats binnen te halen. En zou het beste zijn voor ons natuurlijk om het beste Europees ticket te hebben. En dan zou Union de beker moeten winnen, ja, klopt.
0: Ja, want de mensen die mee zijn, je hebt de Europa League en je hebt de Conference League. Maar ja, daar zit het nu nog tussen dan.
1: Nee, dus de Conference League is sowieso, daar zijn we sowieso voorbij. Die Conference League tickets, dat is voor de ploegen die de barrage spelen. En de barrage kunnen we niet meer invallen. Dus we hebben sowieso een Europa League ticket. Het beste Europa League ticket wil zeggen play-offs Europa League op dit moment. En dat wil zeggen dat je zeker bent van Europees voetbal tot de winter. Omdat je, als je het minder goed doet in die play-offs, kom je sowieso in de league phase van de Conference League terecht. Als je het minder goede Europa League ticket hebt, dan kom je in de tweede kwalificatieronde van de Europa League. Dat wil zeggen dat je nog tweede kwalificatie, derde kwalificatie en play-offs moet spelen om in de Europa League te geraken. En als je één keer mist, kom je in de Conference League. Maar je kan als je twee keer mist, dan wel ook eruit vallen. Mm-hmm. Dus het beste ticket is dan toch nog de eerste ticket van de Europa League.
0: Voilà, met andere woorden, dan niet alleen een goed seizoen voor STVV, maar een goed anderhalf seizoen met Europa aan een lange termijn, tot en met kerst van dit jaar. Want Wouter, je hebt er wel ervaring mee, hè? Want 23 jaar geleden was STVV ook al een keer in de Europa-regionen. Maar 27 jaar geleden, 1999, mocht je dat zelf als speler beleven.
1: Ja, iets anders. Als je dat Europees voetbal kan noemen nog, als de Intertoto, via de Intertoto-beker, zijn we toen, hebben we toen wel leuke ervaringen opgedaan. Ja. En ik heb toen kunnen scoren in de eerste wedstrijd.
2: Ja, jullie spelen dan Europees, maar dan komen jullie in godsnaam in Bulgarije terecht, tegen Spartak Varna. En daarna, dus jullie winnen en dan is de volgende bestemming Armenië, Ararat, Yerevan. Dat zijn nu niet meteen de ploegen waarvoor je echt Europees wil spelen, denk ik dan.
1: Nee. Allee, goed, het was ook Intertoto-beker. Hè. De grote affiches moest je daar ook niet direct verwachten. Zeker niet in de eerste rondes en zo. Ik moet wel zeggen, het zijn wel leuke trips geweest allemaal. En je geniet er wel van op die moment. Maar goed, het is niet te vergelijken met deze Europese tickets die we nu kunnen binnenhalen.
0: Nee, voilà. Maar je hebt Kazachstan tenminste toch eens gezien dan, hè, 1999.
1: Ja, en Varna voordat het echt toeristisch werd. Dus het was waren wel leuke plaatsen. Zeker Varna toch. Yerevan was iets minder, maar Varna was oké.
0: Hopelijk veel mooiere plaatsen voor STVV dit najaar. Maar ja, de vraag die bij iedereen op de lippen ligt, Wouter, is: zal jij er nog bij zijn als trainer om dat Europees ticket te verzilveren?
1: Oh, die vraag kreeg ik heel veel. Iedere week sowieso op de persconferentie. Maar ik heb ook al een paar weken geleden gezegd, zoals ik het nu zal zeggen, is ook van de focus is echt op de play-offs op dit moment. Omdat die kleine competities die gaan zo hard. En we hebben het nu goed gedaan tot nu toe. We willen ook proberen die, in die laatste vier wedstrijden nog eens te laten zien waar STVV voor staat dit seizoen. En alle focus gaat daarop. En de rest zullen we wel zien na die, die laatste wedstrijd tegen KV Mechelen.
2: Het wordt in elk geval een grote uitdaging, denk ik, Wouter, om die kern een beetje bij elkaar te houden. Hè? Om je te wapenen voor het Europees voetbal.
1: Ja, dat is een hele uitdaging natuurlijk. Hè. Je weet als je een topseizoen speelt, maar dat is zelfs voor de topclubs in België, als je een topseizoen speelt, dan komen jongens in de picture lopen. En dat is ook het businessmodel van bijna iedere Belgische ploeg. Hè. Ik bedoel, je moet spelers opleiden, beter maken en dat op den duur kunnen verkopen naar een grotere competitie. En er zullen veel verschuivingen zijn. En dus daarmee dat ik in december ook al aangegeven heb aan de club van alles wat je in de wintermercato al kan anticiperen op de zomer is al gewonnen naar de, richting de zomer toe. En met een Besso en met Pupe bijvoorbeeld hebben ze daar toch wel iets in gedaan. En maar de uitdaging zal nog altijd blijven in de zomer. En dat is iets... Dus wat heel belangrijk is als je op twee fronten moet strijden in het volgende seizoen. Ja.
2: Is het besef eigenlijk al een beetje doorgedrongen dat je een beetje geschiedenis hebt geschreven? Hè? Na zoveel jaar opnieuw Europees voetbal, het sterkste seizoen in decennia dat je met STVV neerzet?
1: Ja, dat is wel doorgedrongen en zit er nog altijd. En dat is ook belangrijk, want uiteindelijk moet je ook we zijn nu zeker van Europees voetbal. Het is ook al 3 weken dat je naar het einde komt van de competitie. 4 weken voor het einde van de Champions Playoffs ben je zeker van Europees voetbal. Dus als je dat voor het seizoen zou gezegd hebben, zou iedereen een gek verklaard hebben. Maar iedereen moet er ook van genieten. En dan doe ik ook zeker op de supporters, de stad in het algemeen. Ik ben zelf Truinaar, dus ik weet hoe belangrijk STVV is binnen de community in Sint-Truiden. En het geeft dan ook extra veel voldoening dat er constant over STVV nu gepraat wordt in de stad. En dat maakt het extra speciaal en daar moeten we ook wel van genieten op het moment dat het bezig is.
0: Met andere woorden, we mogen nog grote feesten verwachten, sowieso voor een prachtig seizoen en met hopelijk zicht op het mooiste Europese lange ticket. Hè?
1: Dat feesten sowieso en ja, inderdaad, ik hoop op dat beste Europees ticket, zeker en vast ook erbij, ja, klopt.
0: Voilà, kijk, Wouter Franke, eeuwig dankbaar dat je toch in deze drukke agenda even tijd voor ons kon maken. Wat mag ik jou toewensen? Heb je zo'n spreuk die je voor jezelf gebruikt voor je het veld opgaat of je mannen motiveert?
1: Ja, een paar, maar die komen niet van, die zijn niet van toepassing op dit ding. Ik denk dat het gewoon is van onze lijn zo goed mogelijk door te trekken in die laatste 4 wedstrijden. En dan de topploegen zoals Club Brugge nu ook nog een beetje de luisterende pels te zijn en liefst zo snel mogelijk mathematische zekerheid over die 3e plaats.
0: Kijk eens, razapalt, hè, Sint-Truiden.
1: Klopt.
0: Wouter Franke, dankjewel. Heel veel succes dit weekend.
1: Dankjewel.
2: Succes, Wouter. Ja.

0: Altijd goed Clouseau en dansen als je wil meezingen. Kan je beter naar onze collega's van Radio BNE Digitaal en via VRT Max. Want daar zijn ze bezig aan de BNE Meezing Top 500. Eerst even terug naar al het nieuws van Limburg.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: 1, VRT Nieuws uit Limburg met Cedric van de Langenberg. De nieuwe subsidieregeling van minister voor Dierenwelzijn Wijd voor in beslag genomen dieren is een financiële klap voor het natuurhulpcentrum. Volgens die regeling krijgen opvangcentra een iets hogere vaste vergoeding met daarbovenop iets meer geld voor elk in beslag genomen dier. Maar tegelijkertijd vallen vergoedingen op basis van de grootte van het centrum en vergoedingen per geadopteerd dier weg. En dat maakt het voor het natuurhulpcentrum, waar vaak exotische dieren worden opgevangen, onwerkbaar. Dat zegt Frederik Toelen.
1: Exotische dieren, ja, die worden net in beslag genomen omdat ze niet als huisdier mogen gehouden worden. Dus dat wil zeggen, als wij ene keer eigenaar worden van het dier, dan stopt ook de subsidiëring. Aangezien het heel moeilijk is om een dier in een Belgische dierentuin te herplaatsen, duurt het soms heel lang eer wij een plek gevonden hebben. Dan moeten we ook nog het transport beginnen regelen, dat is dan naar het buitenland. Dus dat maakt dat we de kosten zeker niet gedekt worden. Dat betekent voor ons wel een redelijke impact.
0: Er is een overgangsperiode van 2 jaar voor de nieuwe regeling van kracht gaat. Het Natuurhulpcentrum heeft intussen een overleg gevraagd met het kabinet van de minister. Dat staat op maandag 18 mei gepland. En de dierenasielen van Sint-Truiden en Lommel reageren afwachtend op de nieuwe regeling. De verhoging van de tarieven voor de opvang van inbeslaggenomen katten en honden is volgens directeur Philip Zurings een goede zaak. Maar het is nog onduidelijk hoe groot de impact zal zijn van de herberekening van basissubsidies.
2: Als ik zo snelle berekening maak met het aantal dieren dat we voor het verleden jaar en het jaar daarvoor in beslag genomen hebben, dan zou het ongeveer gecompenseerd worden. Dus dat er iets meer is voor de dieren die we in beslag genomen hebben, maar minder subsidie. Maar dat betekent dus dat wij nog steeds niet toekomen met die middelen om te doen wat er van ons verwacht wordt, hè. Eerlijk zou zijn dat asielen die dieren die in beslag genomen worden opvangen, ook de volledige kost van die opvang terugbetaald krijgen.
0: De asielen van Lommel en Sint-Truiden hebben vorig jaar samen zo'n 320 in beslag genomen honden en katten opgevangen. Ze draaien momenteel voor 60% op geld van adopties, donaties, sponsoring en de opbrengst van allerhande activiteiten. Politie en douane in Limburg hebben de afgelopen dagen heel wat illegale sigaretten in beslag genomen. Dinsdagavond onderschepte de wegpolitie een bestelwagen met 500.000 namaaksigaretten. Op de E314 in Halen gebeurde dat. Het voertuig en de vrachtdocumenten waren niet in orde. De bestuurder, een Syriër van 26, had geen geldig rijbewijs en hij is intussen opgepakt en ondervraagd. De douane heeft de sigaretten in beslag genomen. Vanochtend dan vond in een ander zoek een huiszoeking plaats in Riemst. In een afgesloten berging vonden speurders bijna 50.000 echte sigaretten die vermoedelijk illegaal gekocht zijn in het buitenland. In het huis lagen ook emmers roltabak en meer dan 50.000 euro cashgeld. De bewoner, een man van 66, moet nog verhoord worden. Zowel het parket als de douane zijn daar een onderzoek gestart. En in Sint-Truiden is vandaag de eerste steen gelegd van de nieuwe spoedafdeling van het Sint-Trudel ziekenhuis. De voorbereidende werken en grondwerken zijn afgerond en intussen is ook de vloerplaat van het nieuwe gebouw gegoten. De nieuwe spoedafdeling was dringend nodig. Vooral voor meer capaciteit, zegt directeur Cindy Moraar.
3: Die oude spoedgevallendienst dateerde van 2000 en was eigenlijk gebouwd op een patiëntenaantal van een 40-tal patiënten per dag. De instroom is ontzettend gegroeid. We zitten nu met een gemiddelde van 65-tal patiënten per dag tot piekmomenten van 100 patiënten per dag. En om elke persoon goed en deskundig op te vangen, professioneel met de nodige privacy, ja, dat lukte echt niet meer.
0: Als alles volgens plan verloopt, moet de nieuwe spoedafdeling volgend jaar klaar zijn. Vanmiddag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Een lokale bui liever blijft mogelijk. Maxima rond 16 graden. Meer nieuws uit Limburg in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel Cedric en collega's. Op de N31 van Zeebrugge naar de E403 is er ruim een half uur file rijden. Dat tussen de Gisselse Steenweg en de aansluiting met de E40. Door een ongeval is de rechterrijstrook afgesloten. Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten erbij richting Deurne. Van Antwerpen-Noord tot Deurne meer bepaald. En richting Nederland een kwartier tussen Linkeroever en Borgerhout. Buitenring rond Brussel, 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen.
5: Radio 2 middag in Limburg.
6: Weet wat er leeft in jouw buurt.
5: Joran Verhoeven.

0: in de show steken we de grens nog eens over. Want er zijn wat problemen in het ziekenhuis van Maastricht. Er hangt daar een verschrikkelijke geur. En er zijn zelfs enkele verplegers onwel geworden. Wat is daar precies? We schakelen onze collega's van L1 zometeen. Verder het weerbericht. Zometeen nog met Hugo. Dan weet je of het zaterdag echt zo zonnig wordt. Maar eerst over flowers gesproken. Zeggen wel eens bloemen nog kransen op een afscheid. Maar heel veel mensen sterven in eenzaamheid. En daarom is er een zoiets als de Eenzame Uitvaart. Een project dat ook bij ons in Beringen loopt. En die winnen nu de Damiaanprijs 2026. Ja, Pater Damiaan zette zich zomaar in voor de Melaatse. En dus met de Damiaansprijs worden organisaties in de kijker gezet die zorg dragen voor kwetsbaren in onze maatschappij. Hans Put, onze collega, is ook een van die mensen die meewerkt aan de Eenzame Uitvaart daar in Beringen. Dag Hans, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Björn.
0: En vooral eerst proficiat aan jouw hele ploeg. Wat mooi, een Damiaanprijs voor echt ook een heel mooi project, hè?
1: Ja, we zijn heel trots. Het hele team in ons land. We zijn vereerd met deze prijs. Het was een verrassing voor ons, maar leuk, hè?
0: Valasse. Ja, ik denk een jaartje geleden hebben we al eens aandacht aangegeven aan die Eenzame Uitvaart. Maar wat was dat precies? Dat kwam vanuit Nederland overdwarrelen, hè?
1: Dat klopt. Het idee komt van de dichter Bart F.M. Droog uit Groningen. Die is daar al mee gestart in 2002 om gedichten te maken voor mensen die overleden zijn in eenzaamheid. In Nederland is dat uitgerold en ook, het is in ons land ongeveer 10 jaar. En in België wordt het gecoördineerd door het literair productiehuis Vonk en Zone uit Antwerpen. En in Limburg is de stad Beringen tot nu toe de enigste stad die meedoet.
0: Kijk, een warme oproep om ook in alle andere steden bij ons of gemeenten zo'n groep op te richten, denk ik. Want ja, jullie doen echt iets moois. Iemand die geen vrienden of geen familie meer heeft als hij of zij komt te overlijden. Ja, dat is altijd een zielig moment. Maar jullie brengen dan toch nog die mens zijn leven in de aandacht.
1: Ja, het zit zo in elkaar. Dus er zijn jammer genoeg mensen die eenzaam sterven. In de volksmond spreekt men vaak nog van een OCMW-begrafenis dan, hè. En wat wij doen is toch het leven van die man of vrouw te reconstrueren door een buurtonderzoek te vragen. Ja, wie was die man of vrouw? Wat heeft die gedaan? En aan de hand van dat verhaal wordt er door een dichter een gedicht gemaakt. En dat gedicht wordt dan als laatste eerbetoon voorgelezen tijdens de begrafenis. We gaan als coördinator, ikzelf en de dichter, zijn dan bij de begrafenis aanwezig. Want anders was er niemand buiten de begrafenisondernemer zelf uiteraard.
0: Kijk, schitterend, warm teken van respect. De Eenzame Uitvaart. Hans, is er ook een website van jullie werking? Of hoe kunnen we
1: de eenzameuitvaart.be. En daar kun je al die verhalen ook lezen. Dus al de verhalen die we gemaakt hebben. Soms mooie verhalen, soms wat schrijnende verhalen. Want achter elke eenzame uitvaart is niet altijd een triest verhaal. Soms zijn mensen gewoon heel oud geworden. Is er niemand meer, geen familie meer, zijn er geen vrienden meer. Ja, en sterft die dan alleen. Maar er zijn heel mooie en heel trieste verhalen. Het is een beetje dubbel.
0: Ben je bij deze geïnspireerd? Ga dan zeker ook eens op de website eenzameuitvaart.be kijken. Wie weet kan je wel een handje helpen. En Hans, nogmaals, proficiat aan het hele team. We zijn trots op jullie. Dank je wel.
1: Dank je wel.
2: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
4: Ah, super. Allee.
3: Ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
4: Ah, dan is het gewoon.
3: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
4: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
3: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
5: Hoogstraten.
3: Hoogstraten aardbeien. Dorso.
4: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
3: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten.
4: Echt?
3: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
6: Dorso. Ergonomisch slapen.
7: Kidnet viert feest met Like Me.
8: Tijd om te leven.
7: Wij komen
9: tijdens het hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
7: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsapparade.
8: Want ik ben Like Me.
7: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
8: Tot dan.
7: Van 14 tot en met 17 mei.
8: Want ik ben Like Me.
7: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
10: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
11: Check, check, check. Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
12: Nu bij Maxizo.
13: Hallo.
12: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
14: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
15: Gelukzakken.
14: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
15: Ah, chansaars.
14: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
16: Mannekes!
17: Pompie!
16: Ik voel me de max!
17: Wij ook!
18: Altijd als we in de gamma zijn!
19: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
18: Oh my god!
16: Ziet die nieuw potten Gamma Superieur verf?
19: Die zijn nog verbeterd, hè?
18: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
19: Geven ze korting
16: 30% op alle verf!
18: Dan pak ik 10 potten mee!
16: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
18: Ja, ja!
20: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
16: Gamma, jouw verfexpert.
21: Elke dag telt voor twee.

0: Mr. Bobby Brown, dat was ook zo'n dancefloor filler in de good old 80s en 90s. Het is ondertussen 12:15, onze dagelijkse afspraak met onze weerman. En dat is Hugo Mathuus. Hugo, de zon begint te schijnen, zie ik. Ja, ja.
1: Ja, inderdaad, Bjorn. Deze voormiddag hebben we ook al heel wat zon gekregen. Nu, als we buiten kijken, zien we wel dat er wat meer stapelwolken beginnen op te bollen. En sommige die gaan uitgroeien tot een buitje. Nu, ik moet er wel bij zeggen, die buitjes zijn klein en erg lokaal. Dus op vele plaatsen gaan ze daar gewoon niets van merken en gaat het droog blijven. Het wordt een beetje zachter dan de vorige dagen ook. Het kwik dat klimt naar 16 graden. En ik denk zelfs dat we in Limburg mogen hopen op een lokale 17. De wind trouwens die is ook maar zwak uit noord tot noordoost. En dus voelt het buiten eigenlijk wel aangenaam aan. Hè? Misschien binnen ook, maar buiten zeker en vast. Vannacht, dan blijft het overal droog en de opklaringen die worden terug breder. De minima die komen dan uit rond een graad of 7. Misschien zelfs dat het in de Kempen afkoelt naar 6 graden. Morgen vrijdag begint met brede opklaringen. Na de middag ontstaan er dan stapelwolken. De kans dat er zo eentje uitgroeit tot een bui is klein, maar het zou dus ergens kunnen. Maar dus op de meeste plaatsen gaan we gewoon het droog houden. Met 18 of misschien zelfs 19 graden wordt het nog een beetje zachter. En zaterdag, dan gaan we dat nog wat beter doen, hè, met een vrij zonnige dag dan. Slechts enkele wolkenvelden af en toe. En dan krijgen we ook een warme dag met temperaturen boven 20 graden. In de Kempen kan dat zelfs oplopen naar een 22 graden. Dus dat is toch wel de beste dag van de hele periode. Maar zondag, ja, ook niet te onderschatten, want het begint nog met mooi weer. Temperaturen gaan terug richting of dicht bij 20 graden uitkomen. Maar dan in de loop van de dag neemt de kans op buien toch toe. Zelfs een onweer kan er hier en daar tussen zitten. Maar met een beetje geluk, Bjorn, arriveren die buien pas in de late namiddag of tegen de avond. Dus dan gaat de zondag ook nog voor een groot deel wel goed meevallen. Begin volgende week, dan valt de temperatuur wel enkele graden terug. Vooral maandag verloopt dan erg wisselvallig met perioden van regen of buien. Zeker voor de middag. Na de middag zou het dan wat droger worden. En dinsdag, dan gaan we weer naar een droge dag toe. Maar dus het weekend ziet er met de dag beter uit. En daar kijken we zeker naar uit, Bjorn.
0: Absoluut. En als je dat morgen het nog beter doet, ben ik helemaal jouw vriend, hè, Hugo.
1: Ik doe mijn best.
0: Tot morgen, Maestro. Ciao, ciao.
1: Tot morgen.
2: Radio 2 Middag in Limburg. WRT Radio 2. Bjorn Verhoeven.

0: zakte vorige zaterdag van 18 naar 20 in de enige echte Radio 2 Top 30. Deze Jelly Roll and I'm Good. Ze werd het 9 voor 1. Sommige mensen in Maastricht werden minder good. Er zijn een aantal medewerkers van het ziekenhuis in Maastricht onwel geraakt. Het MUMC Plus. Nou ja, dat is toch wel raar, want het heeft ook alles te maken met een vreemde geur die daar hangt. En als er iets gebeurt in Maastricht of in het Nederlandse Limburg, dan hebben wij onze collega's van L1, die dat natuurlijk op de voet volgen. Maurice De Heus aan de lijn. Maurice, goedemiddag.
1: Goedemiddag, en ook terecht inderdaad, want een heel groot deel van het personeel van het MUMC Plus komt uit België. Ja, dat merkten we wel bij de coronacrisis, toen ineens de helft van de verpleegkundigen niet meer de grens over kan. Dus die waren inderdaad ook wel betrokken bij de gaslucht die inderdaad gistermiddag werd geroken bij de operatiekamers. En het protocol schrijft dan voor meteen stoppen. Twee medewerkers werden onwel. Die werden uit voorzorg zelf opgenomen op de spoedeisende hulp. En alle 10e operatiekamers die op dat moment in bedrijf waren, die werden ontruimd. Een aantal operaties was aan de gang. En nou ja, die moesten per acuut, per direct stoppen. Die mensen zijn overgebracht naar andere ziekenhuizen in de buurt. De meeste naar Zuiderland en Heerlen. En toen is er gezocht van wat is dat, die gaslucht? En is het gevaarlijk? Uiteindelijk heeft dat eigenlijk tot diep in de nacht geduurd. Maar uiteindelijk heeft de brandweer de operatiekamers wel vrijgegeven. En zijn de operaties vandaag weer hervat. Ja, er wordt wel nog onderzoek gedaan door de technische dienst op dit moment van het MUMC. Van waar kwam dat nu vandaan? Maar in principe kan iedereen, zowel in Nederland als België, weer gewoon geopereerd worden als dat gepland stond.
0: Want het rare is, het was echt een ongewone lucht. Dat kon je niet thuisbrengen. Jij zegt het is een gaslucht dat de meeste mensen melden. Die hangt er nog steeds of is die gestopt ondertussen wel?
1: Nee, die was eigenlijk toch wel redelijk snel weg. Maar goed, de verpleegkundigen die ermee te maken kregen, die voelden zich wel heel slecht. Voelden zich misselijk, hoorden we van collega's. Ja, dat was wel reden en serieus genoeg om te zeggen van goed, dan moeten we toch alle operatiekamers sluiten. Dus dat is ook gebeurd.
0: Kijk, schitterend. Ja, dan weten we wat er gebeurde in Maastricht. Want zoals je zegt, heel veel Belgische mensen komen daar ook voor zorgen of om te werken. Maar nu ik je toch aan de lijn heb, Maurice, de collega's van L1, jullie zitten ook daar op het verhaal van D'Artagnan, hè? Hoe zit dat precies?
1: Nou ja, dat klopt inderdaad. Want Limburg hoorde niet heel lange tijd bij België. Maar ook nog een poosje bij Frankrijk. En in die 20 jaar, eigenlijk eind 18e eeuw, is de vierde musketier hier geweest. D'Artagnan inderdaad. En die is gesneuveld bij de slag om de Tongerse Poort. En iedereen wist van die moet hier ergens liggen. Want het gebeurde in de zomer. Het was warm. En nu is er in de kerk van Wolder, een buurtschap eigenlijk van de gemeente Maastricht, zijn er beenderen gevonden voor het altaar van de kerk. En iedereen denkt van dat moet hem eigenlijk zijn. Want dat was de plek waar het gebeurde. Dus er is op dit moment DNA-onderzoek aan de gang. Dat gebeurt nu in München. Maar het is zo'n groot nieuws geworden dat zelfs de New York Times gisteren in Wolder aanschoof om met de plaatselijke kapelaan te overleggen van hoe zit dat nu? Ja, en D'Artagnan natuurlijk als vierde musketier wel echt een icoon uit de Franse historie. Dus er wordt toch wel een beetje rekening gehouden met een soort bedevaartsoord van Franse toeristen richting Wolder.
0: En ook Belgische toeristen, want D'Artagnan zit ook in ons Bourgond, dus DNA zeg ik dan maar. Maurice, hou ons op de hoogte, want dat nieuws of nu echt de D'Artagnan gevonden is, dat zou ook voor binnen de dagen zijn, hè?
1: Natuurlijk, dat kan. Het wordt op dit moment, zoals gezegd, onderzocht in München. De resten die er waren van D'Artagnan waren net niet genoeg om dat te kunnen vergelijken met een afstammeling waarvan ze weten van goed, daarmee correspondeert dat DNA. Dus op dit moment wordt er echt bij de grote specialisten gekeken van hebben we genoeg materiaal? Maar in principe kan het nieuws elk moment binnenkomen.
0: Ah, wel, kijk, hou ons op de hoogte. Lieve collega's vanuit het oosten van Limburg van L1, Maurice De Heus, dank je wel en een fijne middag. Ciao, ciao.

0: Dit zal ook wel hoog eindigen in de Radio BNE Meezingers 500. Bij onze collega's, die vind je trouwens via DAB+, VRT Max en je digitale televisie. Morgen een nieuwe editie van de Radio 2 Middag in Limburg. Dus als je zelf nog leuke nieuwsjes hebt die je wilt delen, je weet waar je terecht kan. VRT Max, doorklikken naar het Radio 2 kanaal. Veel plezier met Benjamin. Hij neemt je verder mee door deze zonnige namiddag. En wat mij betreft, tot morgen. En smakelijk eten alvast. Ciao, ciao.
1: Amai, check die foto van Trump met een rollator.
2: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
1: Huh?
2: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
3: Onwaar.
2: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
1: Ah, serieus?
2: Doe de AI-check in de app van 14 Nieuws. En test meteen hoe goed jij nep van echt kan onderscheiden.
4: 14 Nieuws, helemaal helder.
5: Koop bij Electro-Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Limburg? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
6: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
7: Ah, zeer fijn dat je erbij bent. Je zit goed voor een nieuwe Radio 2 Hitmix. Komt eraan straks na het nieuws van 1 uur.

0: heel goede middag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. 41 kinderen met een motorische beperking hebben geen plaats in het buitengewoon basisonderwijs in Antwerpen. En er is mogelijk een besmetting met het Hantavirus in Nederland. Alle kinderen met een motorische beperking die in Antwerpen een plek willen in het buitengewoon basisonderwijs, die staan op een wachtlijst. 41 kinderen hadden zich voor het komende schooljaar aangemeld. En het is de eerste keer dat geen enkel kind met deze beperking een plekje heeft. Brigitte Vermeers sprak met de mama over het probleem, want in totaal gaat het om honderden kinderen.
1: Een verontrustend signaal, zo noemt het lokaal overlegplatform de nieuwe situatie waarbij voor het eerst er geen school is gevonden voor alle kinderen met een motorische beperking die zijn aangemeld. Het gaat om een 40-tal kinderen die bijvoorbeeld deels verlamd zijn of in een rolstoel zitten. Ze staan dus allemaal op een wachtlijst. Maar zij zijn dus zeker niet alleen. In totaal staan voor komend schooljaar opnieuw 680 kinderen op de wachtlijst, of bijna 7 op de 10 van het totaal aantal kinderen dat is aangemeld. Vooral kinderen met een verstandelijke beperking en kinderen met een autismespectrumstoornis vinden geen plek. Zoals IS, die wegens zijn mentale ontwikkelingsachterstand niet in een gewone klas terecht kan. Zijn mama vindt de situatie erg schrijnend.
2: Het is eigenlijk heel erg in deze maatschappij dat je als ouder moet eigenlijk vechten voor een zorgkindje wat eigenlijk al een kwetsbaar kind is.
1: Voor haar wordt het volgend schooljaar erg puzzelen om haar zoontje toch nog naar school te kunnen laten gaan.
0: De burgemeester van Aalst in Oost-Vlaanderen heeft een schoonheidssalon tijdelijk laten sluiten. De politie en ook het parket vermoeden dat werknemers er medische ingrepen uitvoeren, terwijl ze daar niet het juiste diploma voor hebben. De zaak blijft gesloten tot wanneer er bewijs is dat alles daar correct verloopt, zegt burgemeester Christophe Daze.
3: Ik wil niet, doordat mogelijk op een illegale wijze en vooral op een onverantwoorde medicale wijze geneeskundige handelingen worden gesteld door personen die daar niet over het juiste materiaal en niet over de opleiding en vooral niet over de wettelijke toelating beschikken, dat dat niet langer kan. Anders dreigen mogelijk andere slachtoffers te vallen.
0: Of en hoeveel mensen een illegale behandeling kregen, is nog niet duidelijk. Vanaf maandag zijn 6 van de 9 spitsstroken op de Vlaamse snelwegen extra open. Op die spitsstroken mag je alleen rijden op drukke momenten en niet als er een rood kruis op de signalisatieborden staat. Maar de tijd dat het enkel druk is tijdens de ochtend- en avondspits, die ligt al lang achter ons. De grootste verandering komt er voor de E313 van Antwerpen-Oost tot Ranst, zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
4: De grootste wijzigingen zijn er voor de oudste spitsstrook van het land, die op de E313 tussen Antwerpen-Oost en Ranst. Die gaat voortaan elke werkdag de hele dag open, van 6:30 ochtends tot 8:00 s'avonds. En bijzonder, voortaan gaan we ze ook openstellen op zaterdag van 10:00 tot 7:00 s'avonds.
0: Dieseltanken wordt morgen bijna 10 cent per liter goedkoper. De dieselprijs blijft schommelen door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten. 4 weken geleden bereikte diesel nog een recordprijs. Morgen zakt de maximumprijs naar 2 euro en bijna 14 cent voor een liter. En in Nederland is een stewardess in het ziekenhuis opgenomen met symptomen van het Hantavirus. Dat bevestigt het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid. Vera de Vos, wat weten we daar al over?
5: Het gaat om een stewardess van KLM die in Johannesburg in Zuid-Afrika op een vliegtuig in contact is gekomen met een 69-jarige besmette vrouw die een dag later is overleden. De vrouw kwam van het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken en wou terugvliegen naar Nederland nadat haar man was overleden. Ze werd van het vliegtuig gehaald omdat ze te ziek was om te vliegen. De stewardess ligt op dit moment in isolatie in een ziekenhuis in Amsterdam waar ze getest wordt op het virus. En alle andere passagiers aan boord van het KLM-vliegtuig worden zo snel mogelijk door de Nederlandse autoriteiten op de hoogte gebracht.
0: Ja, en hoe is de situatie intussen op dat cruiseschip waar de besmetting is uitgebroken?
5: Wel, dat cruiseschip is intussen op weg naar Tenerife, waar het zondag zou moeten aankomen. In totaal zijn er nu 5 bevestigde gevallen van het Hantavirus. 3 mensen zijn overleden, de anderen zijn van boord gehaald. Van de 85 overblijvende passagiers zou voorlopig niemand nieuwe symptomen vertonen. Spanje heeft al gezegd dat alle Spaanse passagiers na aankomst meteen in quarantaine moeten.
0: Deze namiddag blijft het hier bewolkt met lokaal ook mogelijk een bui en tot 16 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wat stapelwolken bij 18 graden. En zaterdag wordt het pas echt zonnig, dan halen we tot 22 graden. Dit nieuws begon in het buitengewoon basisonderwijs in Antwerpen. Er is daarvoor geen enkel kind dat deels verlamd is of in een rolstoel zit een plaats voor volgend schooljaar. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel, Sophie. Zaterdag 22 graden, dat zijn goede vooruitzichten. Op dit moment 90 kilometer file op onze wegen. In totaal op de N31 van Zeebrugge richting Kortrijk is het 40 minuten file rijden tussen de Gistelse Steenweg en de aansluiting met de E40, want door een ongeval is de rechterrijstrook daar afgesloten. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent ook tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Nederland 25 minuten tussen Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel...
7: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
8: Ah, alles is gesorteerd.
7: Kast. Voor de interieurlover, de...
8: Amai zeg, wat een eyecatcher.
7: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
9: Maatkasten Online.

good times. Dat wil dus zeggen dat die dikke 10 voor sfeer en gezelligheid bij deze binnen is. Je kreeg Chic als eerste vanmiddag in Radio 2 Hitmix. En David van Dijk, die schuift ook mee aan tafel. Heeft een nieuw nummer uit. En dat heet Ik kan het

de Tinky Toys met Bea Luna en Declaración de Amor. Zeggen deze week groot muzieknieuws. Hè? Ja, op 10 juli zal de Rolling Stones een nieuwe plaat uitbrengen. Foreign Tongues heet die. Paul McCartney werkt er ook aan mee. Ook Robert Smith van The Cure, dat is allemaal heel fijn. En ze hebben deze week ook al een eerste single gelost uit die plaat. Krijg je nu een Radio 2 hitmix? Dit zijn de Rolling Stones met In The Stars.

0: Nog even bijzeggen, Mick Jagger intussen al 82. Keith Richards ook 82. En Ron Wood op de gitaar 78. Heel straf, hè? Doe het maar, zeg. Voorloper dus van die nieuwe plaat van de Rolling Stones, Foreign Tongues in the Stars in Radio 2 Hitmix. En zo meteen staan de Communards.
1: Aandacht, aandacht. Iedereen die thuis aan het luisteren is, radio een beetje luider.
2: In de gloria.
1: Hopla.
3: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
4: Radio 2 Weekwatchers.
1: Deze week zijn we er uiteraard weer. We trekken naar Brugge. We gaan naar de nieuwe kunsthal Brusque en we brengen geweldig volk mee. Dominique Persone is de Weekwatcher en er is live muziek van Cato.
3: Radio 2 Weekwatchers.
1: Mag er een ferme lap opgeven?
3: Live vanuit Brusque in Brugge.
4: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Elke dag telt voor twee.
3: Radio 2.

Gene Somerville op zijn beste bij de Communard, midden jaren 80. En Don't Leave Me This Way. In september zijn er die, ja, die comeback-concerten van Céline Dion in Parijs, waar al heel wat over te doen was. En dan is er ook natuurlijk dat nieuw nummer. Jean-Jacques Goldman die schreef het en Céline zong het in. Dit is het, Dansant.

0: Het is op nummer 13 in onze Radio 2 Top 30. 13 voor Céline. Céline Dion met Dansant.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: 1 minuut over half 2. En Bon Jovi mocht zijn beer ook nog eens loslaten in Radio 2 Hit Mix. Je hoorde You Give Love a Bad Name. We gaan de weg op de N31 van Zeebrugge richting Kortrijk. Is het ruim een half uur file rijden tussen de Gistelse Steenweg en de aansluiting met E40. Rechterrijstrook is dicht door een ongeval. Op de Antwerpsring richting Gent, 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland, 25 minuten tussen Linkeroever en Borgerhout. Op de E40 naar Brussel, vertragen vanaf Sterrebeek. Net voor de aansluiting met de Ring is de rechterrijstrook versperd door een ongeval. En ook elders beperkte vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: wint. Je staat in de kleedkamer klaar om onder de douche te springen. Plots staat Ed Sheeran naast jou. Ja, dat is toch ook wel even verschieten natuurlijk. Het is gebeurd in Groot-Brittannië bij de club Ipswich Town. Die gaat promoveren naar de Premier League. Ja, en Ed Sheeran is aandeelhouder van die ploeg. Dus hij had wel een reden om een feestje te gaan bouwen in de kleedkamer. Je kreeg Ed Sheeran met Perfect en zometeen is daar Maaike Aboter.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
2: Een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
3: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft hoor.
2: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraat. Aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Radio 2.

Maaike Aboter met Dat ik je mis. Zeg, heb je het gehoord vanochtend bij Peter in Goeiemorgen Morgen? Je kan dus samen met je buurt inschrijven voor de beste buurt van Vlaanderen. Hè? En de winnende buurt die krijgt dan ook nog eens een buurtfeest. Dat is op woensdag 3 juni. En sinds vanmorgen weten we dat je ook een concert krijgt van een artiest. En van welke artiest dat is? Ja, ik maak het allemaal een beetje spannend, want het is echt wel een heel toffe naam, hoor. Camille, die kan je dus winnen. De 3 juni bij jou in de buurt. Jawel, komt die optreden. Peter en Margot, die komen ook langs. Er is ook een ontbijt natuurlijk voorzien. Nu, wil je inschrijven daarvoor? Kan natuurlijk allemaal. En je weet al waar, hè? Ja, zegt Britney Spears. Zij weet het ook. Moet je gewoon naar VRT Max, naar het Radio 2-kanaal. Samen met je buurt meedingen naar de beste buurt van Vlaanderen. Dit is Britney. Oops, I did it again.

De Steve Miller Band met Abracadabra. Het is vandaag 7 mei en ik tover een jarige uit mijn hoed. Iemand die vandaag 58 jaar wordt. En hij had ergens in de jaren 90 echt een mega hit. En ja, jammer genoeg, daarna eigenlijk niet meer zo superveel van gehoord, hè, van die man. Het gaat om deze hier, Eagle Eye Cherry, Save Tonight.

Phoenix zijn zus er ook nog eens bij halen. Nene Cherry heeft ook hele fijne nummers gemaakt. Is dus vandaag jarig, 58, wordt die Eagle Eye Cherry. Nog één voor het nieuws, dat is Luna met pauze.

0: zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
2: Grando, Grando, Grando.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
6: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
5: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt Dag Allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
6: Waar zit die giraf daar?
5: Of Zoo Plankendaal.
6: Oh, zo schattig.
5: Nu bij Dag Allemaal.
7: Bij Super XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
8: Love to see you shine.
9: Knaldi.
10: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
11: Check de promo.
10: Aldi, altijd vers, altijd slim.
12: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
13: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
12: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
14: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
12: Doen we wel. Argenta.
15: Zo simpel kan het zijn.
16: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
17: Dan is nog Luna met pauze. Een pauze zit er niet in. Nou, we gaan gewoon door met Radio 2. Mix straks na het nieuws met Midnight Oil en Beth Alburnin.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Nederland is waarschijnlijk iemand besmet met het hantavirus. Het gaat om een stewardess die is opgenomen in het ziekenhuis met symptomen van dat virus. Het gaat dan om koorts- en ademhalingsproblemen. Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid bevestigt dat iemand op het virus wordt getest. Vera de Vos, wat weten we daar al over?
1: Het gaat om een stewardess van KLM die in Johannesburg in Zuid-Afrika op een vliegtuig in contact is gekomen met een 69-jarige besmette vrouw die een dag later is overleden. De vrouw kwam van het cruiseschip waar het hantavirus is uitgebroken en wou terugvliegen naar Nederland nadat haar man was overleden. Ze werd van het vliegtuig gehaald omdat ze te ziek was om te vliegen. De stewardess ligt op dit moment in isolatie in een ziekenhuis in Amsterdam, waar ze getest wordt op het virus. En alle andere passagiers aan boord van het KLM-vliegtuig worden zo snel mogelijk door de Nederlandse autoriteiten op de hoogte gebracht.
0: Alle 41 kinderen met een motorische beperking die zich hadden aangemeld voor een buitengewone basisschool in Antwerpen staan op dit moment op een wachtlijst. Het gaat om kinderen die deels verlamd zijn of in een rolstoel zitten. Het is de eerste keer dat niemand van hen een plek vindt. Voor komend schooljaar staan in totaal 680 kinderen op de wachtlijst in Antwerpen. Dat is bijna 7 op de 10 van het aantal aangemelde kinderen. Ook deze mama vindt maar geen plaats.
2: Dat is eigenlijk heel erg in deze maatschappij dat je als ouder moet eigenlijk vechten voor een zorgkindje wat eigenlijk al een kwetsbaar kind is. Moet vechten voor onderwijs. En dat is eigenlijk toch een basisrecht van elk kind, zeker nu in deze tijd.
0: De burgemeester van Aalst in Oost-Vlaanderen heeft een schoonheidssalon tijdelijk laten sluiten. De politie en ook het parket vermoeden dat werknemers daar medische ingrepen uitvoerden, terwijl ze daar niet het juiste diploma voor hadden. Hoeveel mensen mogelijk een illegale behandeling kregen, is niet duidelijk. En vanaf maandag zijn 6 van de 9 spitsstroken op de Vlaamse snelwegen extra open. Op die spitsstroken mag je alleen rijden op drukke momenten en niet als er een rood kruis op de signalisatieborden staat. Maar de tijd dat het enkel druk was, 's ochtends en 's avonds, ligt lang achter ons. De grootste verandering komt er nu op de E313, zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
3: De grootste wijzigingen zijn er voor de oudste spitsstrook van het land, die op de E313 tussen Antwerpen-Oost en Ranst. Die gaat voortaan elke werkdag de hele dag open, van 6:30 's ochtends tot 8:00 's avonds. En bijzonder, voortaan gaan we ze ook openstellen op zaterdag van 10:00 tot 7:00 's avonds.
0: Het is bewolkt met lokaal mogelijk ook een bui bij zo'n 16 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wat stapelwolken bij 18 graden. Zaterdag wordt zonnig, dan halen we tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel, Sophie. Zometeen dus Midnight Oil. Op D40 naar Brussel, 10 minuten extra vanaf het parkeerterrein in Everberg in Sterrebeek zijn 2 rijstroken versperd door een ongeval. Op de Antwerpsring richting Gent een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne en richting Nederland 25 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En elders zijn er beperkte vertragingen. Ook nog dit op de N31 van Zeebrugge richting Kortrijk is er geen hinder meer. Net voor de aansluiting met de E40 is de weg daar vrijgemaakt. We'll be right back.

0: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
3: maakkasten.online.
4: Radio 2 in Limburg live.

Dit was Bats Are Burning. Van Midnight Oil natuurlijk. Nog eens een lijn gooien naar onze Radio 2 tot 30 van afgelopen zaterdag. Nummer 24 was voor Kamerad Be Mine.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

0: steeds meer op jou.
1: Stef Bos met Papa. Ja, Stef zingt dan wel over papa, maar vergeet niet dat het komende zondag vooral de mama's zijn die tellen. Want zondag is het moederdag en je zou bijvoorbeeld als klein cadeautje eens een plaat kunnen aanvragen voor je mama, voor je moeder. Dat kan bij Caroline de Becker in Radio 2 morgen maandag, dat is zondagavond, tussen 6 en 9 uiteraard hier bij Radio 2. Als je dat wil doen, kan je mailtje sturen naar Caroline en dat doe je via morgenmaandag, in één woord, morgenmaandag@radio2.be.
2: Radio 2, Hitmix.
3: Benjamin Scholaert.

0: zeer talentvolle voetballer, hè? Deze Tom Grennan. Ja, het was kiezen tussen profvoetbal of met de muziek bezig zijn. En hij heeft dan maar voor de muziek gekozen. Met dit bijvoorbeeld als resultaat, Little Bit of Love. Straks in Radio 2 Hitmix, Boney M nog eens met Ma Baker.
1: Van het kleinste steegje.
2: Goedemorgen.
3: Radio 2 gaat op zoek naar de beste buurt van Vlaanderen.
4: Absoluut. We willen heel graag weten wat er leeft in jouw buurt.
5: Wij hebben hier het pleintje omgevormd tot de moestuin voor alle buren.
6: En onze wijk heeft een eigen klusdienst opgericht.
4: Voilà, daar telt elke dag al zeker voor twee. Maar hoe zit het in jouw buurt?
3: Laat het ons weten. Schrijf je in via het Radio 2-kanaal op 14 Max en word de grote winnaar van het beste buurtfeest.
7: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
8: Dovi Keuken.
9: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
10: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
11: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
12: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
11: Op en top, professioneel, met de pro van Profel. Dat beloven wij.
12: Ah. Profel.
11: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
13: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
14: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
13: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
15: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
16: En hier uw linkeroor.
15: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
16: Wat blief?
15: Zie je het wel.
16: Oh, amai, dat is ampetant.
15: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
16: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
15: Wat?
16: Aan halve prijs.
15: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
16: Wat blief?
15: Bij Hans.
16: Ja, ja, het kan anders.
17: Elke dag telt voor twee.
3: Radio 2.
18: I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
19: This is the story of Ma Baker.

stukje disco op donderdagmiddag. Kan nooit kwaad natuurlijk. Boney M met Ma Baker. Zaterdag is Krapulekesdag, dat weet je. En dat is al 30 jaar zo, want zo oud is dat nummer van Krapul in Actie. Nu, die hebben plannen daarmee. En vanavond komt Cliff van Kia langs bij Kim om die plannen eens uit de doeken te doen. Dat is allemaal in Olala na het nieuws van 6 uur. Dit is Toontje Lager.

0: zag op haar socials foto's van op vakantie in Barbados. Hij heeft er ook wel de tijd van haar leven gehad, hoor. Hoho. Natalia met Fragile, Not Broken. En zometeen is staan Peter Gabriel. Maar dit moet er ook nog even tussen. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland is dat een half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Elders blijven die vertragingen beperkt. En op de E40 naar Brussel is de weg weer vrij voorbij Sterrebeek. Dus dat is goed nieuws.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Bij MTV zijn ze eens gaan tellen welke clips ze doorheen al die jaren het meest getoond hebben, het meeste gespeeld hebben. En de clip van dit nummer staat op nummer 4 in dat lijstje. Ja, dat was natuurlijk ook wel een kunstwerk, hoor. Die videoclip met heel wat special effects erin. Peter Gabriel met Sledgehammer. Trouwens, op nummer 3 stond de video van Smells Like Teen Spirit, Nirvana. 2 was Madonna, Vogue. En het de meest gedraaide videoclip eigenlijk bij MTV is Thrillers van Michael Jackson. Radio
1: 2. Hitmix. Benjamin Scholaert.
0: Bij de vrienden van Radio Bene kan je op dit moment luisteren naar de Radio Bene Meezingers 500. En dit is een ideale om mee te zingen, hè? Allemaal Wim Soutaert.

0: Meezingers 500, die hoor je nog tot morgen. Op dit moment zitten ze bij Think van Aretha Franklin. Radio BNE beluister je via DAB+, VRT Max, je smartspeaker of digitale televisie. Zometeen Soul Sister.
1: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
2: Amai, dat wordt vlammen.
1: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
3: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family Lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu bij Maxizo.
9: Hallo!
8: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
10: Let Robbie Williams entertain you op zaterdag 27 juni in het Middenvijverpark in Antwerpen. Maak je klaar voor Life is Life 2026. Met onder andere Sugar Babes, Ozark Henry, Davina Michel, Bart Peters, Suzanne en Freek, Kleimans en Van Geel en Robbie Williams. Tickets en info via lifeislife.be. Samen met Radio 2.

Deze week was Paul Michiels op bezoek bij Kim in Radio 2. Olala. Hier samen met Jan Leijers. Hè? Soul Sister, Tell Me What It Takes. En volgende week schiet Radio 2 Olala 40 jaar terug in de tijd. Naar het moment waarop Sandra Kim het Songfestival won. Ja, met J'aime la vie, uiteraard, dat weet je. En dat gaan we volgende week volledig eren en herdenken bij Kim in Radio 2 Olala. Dit is Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall.

En gisteravond waren deze op bezoek bij Kim in Radio 2 Olala. Benner samen met Olivia, wat blijft er nog over? Al eens kijken naar morgen, naar het weekend. Want Radio 2 Weekend staat volledig in het teken van Katy Perry. Je kan stemmen op jouw ultieme 3. Dat doe je natuurlijk via het Radio 2-kanaal VRT Max. En als je stemt, dan maak je kans op, hou je nu eens goed vast, tickets voor Werchter Boutique. Want Katy Perry, die is daar de headliner. Ik heb ze vanmiddag ook meegebracht in Radio 2 Hitmix. Met deze Hot and Cold.

wel een topaffiche hoor dit jaar. Dit is dus de headliner, Katy Perry. Maar ook bijvoorbeeld Pitbull staat op het podium daar. En ook Pommelien Thijs. Wil jij tickets voor Werchter Boutique? Dan moet je gewoon jouw ultieme drie van Katy Perry doorsturen. En dat kan dus via het Radio 2-kanaal VRT Max. Dat is de plek waar je moet zijn. En de spanning voor het Songfestival begint intussen ook al een beetje te stijgen. Weet je het nog, jaren geleden, inzending voor Turkije, dit hier, Hadise met Doom Tek Tek.

0: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
1: Bij gedacht.
2: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
3: Backstage Producties stelt voor. Aspe, het slotakkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen.
4: U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten.
3: Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater.
4: Aspe, het slotakkoord.
3: Met onder andere Francesca van Thiele en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
5: Oh, amai, check die foto van Trump met een rollator.
6: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
5: Huh?
6: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
7: Onwaar.
6: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
5: Ah, serieus?
6: Doe de AI-check in de app van 14 Nieuws. En test meteen hoe goed jij nep van echt kan onderscheiden.
8: 14 Nieuws, helemaal helder.
6: Maak elk...
9: Wat eten we? Ik heb honger.
6: Momenten, Max.
10: Ja, je kent dat wel, hè. Ze komen thuis van school, moe, een beetje ambetant.
9: Oh.
10: En grote honger natuurlijk. En jij, jij moet nog beginnen kokerellen. Dan heb je iets nodig dat ze bezighoudt.
6: Zoals de leukste programma's, luisterverhalen en spelletjes van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
11: de max.
12: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Limburg? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
13: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
14: Zo is dat helemaal, met straks nog veel meer Radio 2 Hitmix, nog een uurtje tot 4 uur. En zometeen dat nieuws krijg je Line Marlin met Sit and Down Here.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Gent is vanmorgen een arbeider om het leven gekomen bij afbraakwerken in een rijwoning. Het gaat om een Bulgaar van 50. Hij kwam onder een muur terecht die om was gevallen. Hoe het arbeidsongeval precies is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie in de provincie Henegouwen heeft een auto-expert getuigd. Die zei dat de bestuurder die inreed op een groep carnavalisten 173 km per uur reed en pas zo'n seconde voor de botsing is beginnen remmen. Hij reed hen aan tegen 105 km per uur. 7 carnavalisten stierven bij die aanrijding. Volgens de expert had hij de menigte 190 meter voor de botsing al kunnen zien. En als hij toen al meteen had geremd, zou hij nog maar hoogstens 34 km per uur hebben gereden. Meer en meer leerlingen kiezen na het zesde middelbaar voor een zevende jaar in het ASO om zich zo beter voor te bereiden op hogere studies aan universiteiten en hogescholen. Een zevende jaar wordt meestal gevolgd in het TSO of BSO, waar leerlingen zich voorbereiden op een job in de bouw of de zorg, maar ook in het ASO groeit de interesse. Dat zegt Kelly Janis, pedagogisch directeur van het Sint-Franciscus College in Heusden-Zolder.
1: We zien wel een beetje een tendens in de studiekeuzes die de leerlingen maken onderweg. Het welbevinden primeert heel vaak. Men gaat dan toch maar niet de zwaarste richting kiezen en kiest dan voor wat minder wiskunde, wetenschappen, met het idee, ik heb dat toch niet allemaal echt nodig, waar ze dan later soms spijt van hebben.
0: Het extra jaar focust vooral op wiskunde en wetenschappen. En twee supporters van wielrenner Wout van Aert hebben naakt rond de kerk in Gierle in de Antwerpse Kempen gefietst. Het ging om een weddenschap na de winst van Aert in Parijs-Roubaix. Eén van de mannen is Niels.
2: Het begon eigenlijk een 6-7 jaar geleden dat wij met vrienden samen van achter in een grot naar de koers aan het kijken waren. En om er eigenlijk een ludieke actie van te maken, zo gezegd, zo gedaan. X aantal jaren later dan had ik halverwege eigenlijk al gezegd tegen mijn maat, zet die bovenste knop van uw broek al maar los, want volgens mij gaat vandaag de dag zijn.
0: Van Aert kreeg het filmpje intussen ook te zien en vertelde dat hij het op zijn telefoon heeft opgeslagen. Het is bewolkt met hier en daar een bui bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wat stapelwolken bij 18 graden. En zaterdag wordt het zonnig, dan halen we tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Oké, Sophie. Op de Antwerpsring richting Gent een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne en richting Nederland is dat ruim een half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout.
4: Torso. Ergonomisch slapen.

0: Lini Marlin met Sitting Down Here. Nu zaterdag, opnieuw Radio 2 Weekwatchers. En deze keer is dat in de nieuwe kunsthal Brusk in Brugge. De weekwatcher van dienst is chocolatier Dominique Persone.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beautycadeau.

Komende zaterdag dus Radio 2 Weekwatchers met Ruben uiteraard. En als gasten Dominique Persoon. Er zijn jammer genoeg geen tickets meer om die uitzending live mee te maken. Maar je kan natuurlijk ook gewoon live volgen via Canvas. Of via VRT Max. Of ook gewoon naar de radio luisteren. Dat kan ook natuurlijk. Hè? Naar Radio 2. En op zondag gaat Anja Daams op stap. Als de muren konden praten. En deze keer gaat ze bij Tanja Deksters langs. Als de muren konden praten. Dat hoor je tussen 9 en 10.

0: er staat er iemand klaar voor zometeen die zeer graag een feestje wil bouwen. Ja, en wie zijn wij dan om hem tegen te houden?
1: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat? Verschrikkelijk, hè? Mensen te vroeg komen.
2: Nu, op VRT Max.
3: Als de muren konden praten.
2: Een podcast van Radio 2.
4: Ik eet ongeveer 4000 à 5000 calorieën op een dag.
2: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Mathieu Bonne?
4: Ik probeer me niet te veel te hechten aan materiaal.
2: James Cook.
5: Bij ons komt iedereen uit de kast.
2: Bjorn Soenes.
6: Dit is voor het eerst in lang thuis.
2: En Steffi Mercier.
7: Ik dacht altijd, je kunt niet verliefd worden via het internet. Toch wel.
8: Als de muren konden praten.
2: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering.
6: Welkom in onze mooie stulp.
2: Op Radio 2.
9: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
10: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
11: Hey, zin in een nieuwe keuken?
12: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
13: Grando, Grando, Grando.
14: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
15: Backstage Producties stelt voor Aspen, het slotakkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen.
16: U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten.
15: Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater.
16: Aspen, het slotakkoord.
15: Met onder andere Francesca van Thielen en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
17: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
18: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.

Michael Shirley Bassey, This Is My Life. In maart moest zij onder het mes, geopereerd aan haar hand. En ze laat haar fans weten dat ze al die fanmail niet meer met een geschreven brief zal kunnen beantwoorden. Dat is toch wel vriendelijk, hè? Dat ze dat doet, deze Shirley Bassey. Dat toch wel eens even laten weten. Want ja, stel je voor dat je elke dag naar je brievenbus gaat kijken en dat je denkt, ja, toch altijd niet, nog altijd niet. Dus ja, geen paniek, ze kan het niet meer schriftelijk doen. Zeg, voor Bruno Mars mag er ook al eens een trompetje bij, hè? Nieuwe single vanmiddag van Bruno in Radio 2 Hitmix. Dit is Risk It All.

0: staat op nummer 21 in onze Radio 2 Top 30. Maar zou wel nog eens straffe dingen kunnen gaan doen de komende weken. Nieuwe single van Bruno Mars, Risk It All. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier extra tussen Antwerpen Noord en Deurne. Richting Nederland is dat 40 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. File rijden ook richting Antwerpen. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 20 minuten. Op de E19 vanaf Kleine Bareel 10 minuten. En op de A12 vanaf Wilrijk 10 minuten. Op de buitenring 20 minuten filegolven van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen. En verder blijven de vertragingen beperkt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Eerst iemand die met veel plezier naar de tandarts gaat. Ja, die mensen bestaan dus blijkbaar ook. Maar ja, die tandartsassistenten zitten er wel voor iets tussen natuurlijk. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten van Peter de Koning, kreeg je. En ook nog deze Nick Kershaw en The Riddle. En zo meteen One Direction met The Story of My Life.
1: Evelien van Hammen is de commentaar op sociale media beu.
2: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
1: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
3: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
1: En Moshin Abbas vond eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
4: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
5: Alles goed.
1: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert.
6: Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
5: Alles goed?
1: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
7: Mannetjes!
8: Pompie!
7: Ik voel me de max!
8: Wij ook!
9: Altijd als we in de gamma zijn!
10: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
9: Oh my god!
7: Ziet die nieuw potten Gamma Superieur verf?
10: Die zijn nog verbeterd, hè?
9: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
10: Geven ze korting?
7: 30% op alle verf!
9: Dan pak ik 10 potten mee!
7: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
9: Ja, ja!
11: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert!
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
13: Chin chin.
12: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
13: Knalprijs.
12: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Medi-market.
15: Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
16: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
17: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
18: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
19: Gelukzakken?
18: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
19: Ah, chansaars.
18: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
20: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
21: IKEA.
20: Voorwaarden op ikea.be.
1: Radio 2.

Tour waren het echt wel nog jonkies, hè? One Direction met The Story of My Life. Zeg, heb jij al eens geluisterd naar Radio 2 Relax? Dat is onze digitale stream op VRT Max. Dat is eigenlijk de ideale manier om te ontspannen. Echt waar. Luisteren naar die Radio 2 Relax. En je hebt er meer aan, hoor, dan enkel te ontspannen, want je kan er ook iets winnen. Een hoofdtelefoon. Dus ik zou niet twijfelen. Zeker eens checken. Radio 2 Relax op VRT Max. En dit is Dua Lipa met Love Again.

0: winkeltje mag draaien en de schouw mag roken bij Dua Lipa. Want naast de muziek is ze nog met wat anders bezig. Ze maakt tegenwoordig reclame voor koffie. Wist je dat, David van Oetegem?
1: De nieuwe George Clooney, toch?
0: Voilà, inderdaad, de nieuwe George Clooney. George kan beschikken en het is nu Dua die reclame maakt. Straks vanaf 4 uur de nieuwe Radio 2 Spits. David, jij gaat het straks hebben over die pamo van gisteren. Hè? Over de brug.
1: Er komt nog altijd veel reactie binnen van luisteraars ook die het gezien hebben en die zich afvragen van ja, stel een rugoperatie wordt mij ontraden. Ja, ja, dan blijf ik wel natuurlijk nog altijd met die pijn zitten.
0: Dat komt heel lang.
1: Wat moeten we dan doen?
0: Ja.
1: En ik zit zo een klein beetje in hetzelfde schuitje, want ik ga nu ook naar een kinesist voor lagere rugpijn, iets erin geschoten. Ze hebben ook een MRI-scan genomen ervan.
0: En is er iets te zien?
1: De dokter zei van rugoperatie zeker niet nodig. Kine doen.
0: Ja.
1: En ik heb wel het gevoel dat dat helpt. Jij had toch ook rugproblemen?
0: Inderdaad,
1: hè?
0: Inderdaad. We zitten 2019 ongeveer. Dat begon en dat werd altijd maar erger. Lage rugpijn, uitstraling naar de benen ook. Zo erg zelfs als ik naar de VRT kwam met de wagen, ik kon niet de hele rit uitdoen. Dus als ik woon in de buurt van Gent naar hier kwam, moest ik echt onderweg 1 of 2 keer stoppen, eens rond mijn wagen stappen en dan verder rijden. MRI-scan, uiteindelijk bij een neurochirurg terechtgekomen. Een degelijk onderzoek, dus niet zoals het gisteren in Pano was. Die liet de beelden zien van die MRI en die zei van ja, kijk, hier zit hij, die hernia, en hij zal eruit moeten. Dus geen infiltratie, geen inspuitingen.
1: Operatie
0: we gaan,
1: ook
0: we gaan meteen, denk er nog eens over na, hè? Denk er nog eens over na, maar het zal richting een operatie evolueren. Wat gebeurt er toen? Ik zeg 2019, 2020, corona. Hè? De pijn was natuurlijk niet weg. Ik was al stilaan toch in de mood van ja, we gaan een operatie doen. Maar ja, er werd niet meer geopereerd op dat moment. Maar ik zat wel nog altijd met die pijn natuurlijk. Nu, via mijn huisdokter bij een andere neurochirurg terechtgekomen. En die zei van, nee, wij gaan niet opereren. We gaan beginnen met die infiltraties wat je gisteren zag. Dus die inspuitingen. Nu, ik heb er zo 2 gekregen en traag maar gestaag begon die verschrikkelijke pijn ook weg te gaan. Pas op, David, dat heeft wel een tijdje geduurd. En die had mij ook aangeraden van probeer te bewegen, probeer te wandelen, doe dat. Ik heb dat ook gedaan. En ik ben er vanaf. Ik ben niet geopereerd geweest. Voilà. Dus het verschil van 2 dokters, 2 opinies, dat kan toch wel echt een wezenlijk verschil maken. Hoor.
1: Dus je bent er vanaf zonder operatie met dat.
0: Zonder operatie,
1: en doe je nu nog oefeningen dagelijks?
0: Ik beweeg wel veel. Ja. Ik beweeg wel veel van die bodembekken oefeningen en zo. Dat heb ik heel even gedaan. Maar ik wandel wel veel. En ja, dat versterkt natuurlijk wel de onderrug ook. Hè.
1: Maar je bent toch heel blij dat je nu geen operatie
0: hebt
1: gedaan?
0: Absoluut. Zeker en vast.
1: Dat is niet zonder risico om dan zo'n hernia weg te nemen operatief. Hè?
0: Ja, oké. Okay. Daar ben ik zeer, zeer blij mee dat ik dat niet gedaan heb.
1: Kijk, dat soort succesverhalen zoek ik nog voor straks tijdens Radio 2 Spits ook. Heb jij een manier gevonden om van je rugpijn af te komen zonder operatie? Laat het me weten. Stuur nu al een berichtje via de Radio 2-app.
0: Voilà, laat maar komen. Help David. En straks vanaf 4 uur, dan hoor je het natuurlijk allemaal in een nieuwe Radio 2 Spits.
2: Radio 2, Hitmix.
3: Benjamin Scholaert.

0: de Staalkansel met een shout to the top. Straks dus over de rug bij David in de Radio 2 Spits en nog vele andere dingen. Geniet ervan na 4 uur.
1: Naar Parijs, Rome of Lissabon. Superleuk. Maar wat betekent Europa voor jouw streek? Luister volgende week naar Radio 2 Middag en ontdek hoe jouw buurt slimmer, groener, veiliger en socialer wordt. Dankzij Europa.
2: Een duurzaam melkveebedrijf in Zandhoven. Het MoveLab in Hasselt. Een veilingssysteem voor vis in Nieuwpoort. En Jobteam Gent helpt kwetsbare mensen op weg naar werk en naar de samenleving.
1: Je voelt en ziet het overal in Vlaanderen. Europa is dichterbij dan je denkt. Maak elk...
3: Klaar. Ik ga naar mijn kamer.
1: Momenten, Max.
4: Oh, dat is typisch, hè. Ik zit met heel uw gezin aan tafel en van het moment dat de borden leeg zijn, zijn de kinderen weg met hun gsm.
3: Later.
4: Dan is het fijn om iets te hebben dat heel de bende weer bij elkaar brengt. Iets waar je samen plezier aan hebt.
1: En dat kan met een straffe serie zoals Knokken of andere topreeksen op VRT Max bijvoorbeeld. VRT Max. Maak elk moment
4: de max.
5: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
7: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onver blazen, dat is de ja van Jumbo.
8: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
9: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
8: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt Dag Allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
9: Oh, zie die giraf daar.
8: Of Zoo Plankendaal.
9: Oh, zo schattig.
8: Nu bij Dag Allemaal.
10: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
11: Kia. Movement that inspires.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Een mooi verhaal uit de Westhoek straks ook. Een dierenarts heeft daar kunnen zorgen voor een opvallende adoptie. En dat dankzij zweet op een handdoek.
12: Elke dag, telk voor twee, BNT Radio 2.
0: Straks meer over dat zweetverhaal. Eerst het andere nieuws nu.
13: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Nederland is mogelijk iemand besmet geraakt met het hantavirus. Dat virus geeft koorts- en ademhalingsproblemen. Op het Nederlandse cruiseschip waar het virus uitbrak zijn 3 passagiers eraan overleden. En mensen zijn ongerust omdat dit ook wat doet denken aan wat we hebben meegemaakt met corona. Maar viroloog Steven van Geugt denkt niet dat we ons zorgen moeten maken omdat experten dit virus goed kennen.
14: Dat is eentje die in het verleden ook wel al kleine uitbraken heeft veroorzaakt. In Argentinië en Chili weliswaar. Waarbij dat er ook mens-op-mens transmissie is. Wat we wel geleerd hebben van die uitbraken, zodra je dan bepaalde maatregelen neemt, zoals contacttracing en quarantaine, dat het dan ook wel heel snel uitdooft. Dus het is niet superbesmettelijk, dit is te controleren.
13: Het hantavirus is normaal een virus dat circuleert bij ratten en muizen. Zeer zeldzaam heb je een variant die overgaat van mens op mens. Bij een groentebedrijf in Ardooien in West-Vlaanderen geeft een waterlek een boel problemen. 70 miljoen liter water is daar uit een waterbassin aan het lopen en daardoor zijn al 3 huizen ondergelopen. Het lek kan niet worden gedicht en het zal nog tot 5 uur duren voor het bassin volledig leeg is. Het water stroomt nu gecontroleerd verder naar de velden in de omgeving. Steeds meer jongeren kiezen na het 6e middelbaar nog voor een 7e jaar in het ASO. Dat is een jaar vol wiskunde en wetenschappen, met als doel leerlingen nog meer voor te bereiden op hogere studies aan universiteiten en hogescholen. Vince en Len zitten in het 6e middelbaar Economie Moderne Talen en zij krijgen nu 2 uur natuurwetenschappen en ze overwegen zo'n 7e jaar voor ze een studiekeuze maken.
15: Voor ons allebei denken we eraan om kinesietherapie te doen. De voorbereiding ligt nog niet goed genoeg voor het eerste jaar te kunnen overleven in mijn ogen.
16: Ik heb eigenlijk altijd gezegd dat ik economie ging doen en dan heb ik dit jaar een proefles gevolgd, kinesietherapie aan de U Hasselt. En dan vond ik dat eigenlijk toch wel leuker dan wat ik nu in de les zie bij economie.
13: En op een beurs in Antwerpen heeft een professor van de UGent een speciaal proefexamen georganiseerd. Het is een examen waarbij studenten webdesign, het internet en dus ook artificiële intelligentie mogen gebruiken. Professor Ruben Verborg wil aantonen dat studenten veel meer kunnen dan het internet, zeker qua creativiteit, en dat ze alle technologie die er vandaag is gewoon slim moeten gebruiken.
17: Ik stel mijn vragen zodanig op dat ze peilen naar die kennis om vragen te stellen. Dus wat gebeurt er als ik mijn vragen in ChatGPT gooi bijvoorbeeld, dan antwoordt hij gewoon. Zelfs zonder kennis van zaken, die blijft maar antwoorden. Terwijl nee, ik wil weten, als je mijn vraag ziet, wat roept dat op bij jou? Wat moet je eerst gaan checken? Wat is hier belangrijk? En dat doet de machine gewoon niet.
13: Het is bewolkt met hier en daar een bui bij 16 graden. Morgen eerst een paar opklaringen, daarna stapelwolken bij 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 2 Spits.
1: David van Oetegem.
0: En van mij mag je ook alles gebruiken.
12: WRT Radio 2.
0: Maar toch vooral je oren. Twee uurtjes radiowetenschap voor iedereen. Met Christina Miljouw mee te beginnen.
12: Tell me.

0: een Amerikaanse, maar ze is samen met een Franse zanger en ze woont daar nu ook in Frankrijk. Christine Emilia. En Mona, wanneer jij naar de files kijkt, wat zie je dan allemaal?
1: Dan zie ik veel rode lijnen rond Antwerpen. Op de Antwerpse ring naar Nederland vertraag je 1 uur. Dat is van Sint-Anna-Linkhoven tot Borgerhout. Richting Gent 1/2 uur.

0: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio 2 in Limburg, live.
3: Je kent het fenomeen.
2: Zeker wel.
3: Er waren verschillende zwembaden en aan al die zwembaden was dat juist hetzelfde. En hier is daar zo pist van geworden dat hij naar de rechter is gestapt met succes.
2: Ja, €1000 is wel echt succes, hè?
3: Dat is goed, hè? Ja, omdat het zwembad voor het gezin een belangrijk onderdeel van de vakantie is, oordeelde de rechtbank dat er sprake was van een reisgebrek. Dus voor die 10 vakantiedagen moest de prijs daarom met 15% per dag worden verlaagd. Wat dus neerkomt op een kleine €1000 die hij nu teruggekregen heeft van zijn reis. Is ook wel irritant, hè, zo dat handdoekje leggen.
2: Ja, ik heb nooit zo een all-in gedaan, maar ik kan het me wel inbeelden. Als je een all-in doet, dan is het toch gewoon om aan het zwembad te liggen en een boekje te lezen en gewoon je ding te doen. Ja. En als het dan niet gaat, want ik las ook in het artikel, altijd een uur of meer moeten zoeken, die kinderen op een handdoek op de grond. Allee, ja.
3: Maar sommigen maken daar echt een sport van, om dan heel vroeg op te staan, om dan die handdoek daar te leggen al op voorhand. Maar nu zag ik ook een video van een hotel in Tenerife, waar toeristen 's ochtends vroeg opstaan en dan verder slapen onder hun handdoek om die plaats bezet te houden. Want ja, nu hotels die nemen die handdoeken dan
2: het mag
3: wel
2: niet
3: weg.
2: Meer, hè?
3: Want wanneer daar geen toerist op ligt, dan nemen die handdoek weg. Maar dan gaan ze er gewoon onder gaan slapen.
2: Maar dat vind ik een betere oplossing dan.
3: Ja?
2: Wordt de stoel gebruikt? Dan moeten ze misschien gewoon meer stoeltjes leggen. Is dat dan niet een oplossing?
3: Je betaalt dan €1000 voor zo'n hotelkamer, dan ga je op een ligbed gaan slapen.
2: Ja, maar anders heb je geen stoel.
3: Ja.
2: Allee, ja.
3: Maar dus goede nachtrust is toch ook belangrijk? Dat is echt niet normaal.
4: Radio 2.
3: Ja, als je zo gaat slapen op je lichtstoel van 's ochtends vroeg onder je handdoek, dat is echt next level dat hoor.

0: de ambetante schoonmoeder van Eva. Dat was zo Eva en Werner die dan in een brand zaten. En dan die schoonmoeder daarbij. Het is vandaar dat ik ze echt nog heel goed ken. Maar ze heeft ook meegedaan in Lili en Marleen en de Kotmadam en Witse en Zonestad en Aspen.
1: Maar van Thuis, dus, die zit er al lang niet meer bij, toch? Hè?
0: Nee, want ik heb toen heel veel gekeken en dat is de begin jaren 2000.
1: Ja.
0: Zoiets, hè?
1: Hoe oud is ze geworden?
0: 77 jaar.
1: Ja, oké. Ook van ons heen gegaan. Dus die actrice uit Thuis nog geweest. En dit is Berre.

0: van Maxime en Babette. Ja, er is iemand overleden in de acteerwereld. Mona, jij kent haar goed, want je bent een thuisfan.
1: Ja, het is actrice Christine Arras. En die naam zegt je inderdaad niet meteen iets, maar ze heeft nog meegedaan in Thuis. En daar was ze zo, ja, echt wel de

0: Radio 2 Spits met het nieuws van de dag. Ook het nieuws dat ons is opgevallen. En het nieuws uit jouw buurt komt er straks ook weer aan om 16:30. Je hoort de Blondie met Atomic. En straks neemt Gerst Pardoel ons ook nog even mee.
1: Aandacht, aandacht. Iedereen die thuis aan het luisteren is, radio een beetje luider.
2: In de gloria.
1: Hopla.
3: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
4: Radio 2 Weekwatchers.
1: Deze week zijn we er uiteraard weer. We trekken naar Brugge. We gaan naar de nieuwe kunsthal Brusque en we brengen geweldig volk mee. Dominique Persone is de Weekwatcher en er is live muziek van Cato.
3: Radio 2 Weekwatchers.
1: Mag er een ferme lap opgeven.
3: Live vanuit Brusque in Brugge.
4: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
6: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy? Bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
8: Chin chin.
7: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
8: Knalprijs.
7: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
9: Slim naar Antwerpen presenteert...
10: De Wegwijzer.
9: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
11: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
9: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
3: Radio 2.
12: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je wil.

Gesper Doel, ik neem je mee. Liefst dan niet naar een hotel waar handdoekje leggen de dagelijkse sport is. Ja, we hadden het net over die Duitse toerist. Heeft een schadevergoeding kunnen krijgen omdat hij en zijn gezin daardoor 10 dagen lang geen plek meer konden vinden om te liggen aan het zwembad van dat hotel. Mona is ook een handdoekenleggertje, weten we ondertussen. Luisteraar Patrick uit Hoegaarde, die vindt het ook wel verschrikkelijk hoor. En hij heeft het zelf opgelost op vakantie, stuurt hij hier via de Radio 2 app. Ik ga meestal vroeg zwemmen, zegt Patrick. En zag de eerste dag de handdoeken liggen. Na het zwemmen heb ik ze allemaal op 1 bed gelegd. De dag daarop, zelfde scenario. Derde dag, geen handdoeken meer gezien op de ligzetels. Ja, zoek maar eens jouw handdoek uit een stapel van 100. Voegt hij er nog aan toe. Goed gedaan, Patrick. Je bent eigenlijk de Robin Hood van het zwembad, als ik het zo lees. Handdoeken afpakken van de vroege vogels en de lichtbedden teruggeven aan het volk.

0: Taylor Swift. We gaan het straks ook nog hebben over hoe je rugproblemen zonder operatie kan oplossen en over de oplossing die een dierenarts uit de Westhoek had om een merrie zonder veulen en een veulen zonder moeder met elkaar te doen matchen. Hartverwarmend verhaal, kan ik je vertellen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg. Elke dag telt voor twee.
0: Eerst het nieuws uit je buurt nu.
2: 4:30, VRT Nieuws uit Limburg met Cedric van de Langenberg. De Nederlandse zakenman Peter Gillis uit Hamond-Achol is in Nederland veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor belastingfraude, waarvan 1 jaar effectief. Zijn ondernemingen moeten ook een boete van 1,3 miljoen euro betalen. Peter Gillis is de topman van de Oostappengroep, met onder meer vakantieparken Hengelhoef in Houthalen-Oost en Parelstrand en Blauwe Meer in Lommel. Gillis kreeg ook een taakstraf van 60 uur voor het mishandelen van zijn ex 4 jaar geleden. Hij kwam ook in ons land al in opspraak, onder meer voor het niet betalen van toeristentax en het slecht onderhouden van zijn vakantieparken. En de politie heeft bij huiszoekingen in Sint-Truiden en Tessenderloham grote hoeveelheden cocaïne en cannabis gevonden. Er werden ook weegschalen, verpakkingsmateriaal en een som contant geld in beslag genomen. Er zijn 3 verdachten opgepakt. Een man van 29 uit Meerhout is intussen ook aangehouden. Een vrouw van 39 en een man van 28 uit Tessenderloham zijn vrijgelaten onder voorwaarden. In Hasselt nemen deze week meer dan 300 leerlingen deel aan het project Hou je hoofd koel. Tijdens een grote veiligheidsdag op Campus H leren ze wat ze moeten doen in noodsituaties. Dat kan gaan van reanimeren tot het bellen van het noodnummer. De scholieren staken er heel wat van op.
3: Als het frietketel is, dat je daar geen water mocht overkappen, maar een speciale doek erover doen.
4: Wat je niet en wel moet doen. Thuis bijvoorbeeld heel veel stopcontacten bij elkaar. Of ja, tegelijkertijd insteken.
2: Vanavond is het Kunstennacht in Hasselt. Je kan 78 kunst- en cultuuractiviteiten vinden in de binnenstad. Eén daarvan is een geurparcours, gemaakt door geurkunstenaar Peter de Kuperen. In de tuin van de gouverneurswoning kan je wandelen langs verschillende installaties met geuren, geïnspireerd door de stad.
5: Mensen zijn altijd verrast dat ze ontdekken dat je met geur kunst kunt maken. Maar dat maakt het ook zo heel, juist zo speciaal en heel fijn om het gaan te bezoeken. Je moet letterlijk hier jouw neus volgen doorheen de paden. Iedere keer ontdek je een nieuwe geur en een nieuwe betekenis van geur of betekenis die geur kan oproepen. En dat maakt het zojuist zo fijn. En iedereen heeft zijn eigen interpretaties er ook van. Er zitten ook heel mysterieuze geuren bij. Geuren die niet kunnen bestaan. Waarmee ik wel een vraagstelling wil doen naar de toekomst toe met alles.
2: Op het tennistoernooi van Rome gaat Elise Mertens door naar de 3e ronde. Ze won in de 2e ronde met 2 sets van de Hongaarse Panna Utvardi. Zizou Bergs is in Rome uitgeschakeld. Hij verloor in de 1e ronde van de Fransman Terence Atman. Vanavond nog kans op een lokale bui, maar voor de rest blijft het droog. Ook vannacht droog en zelfs brede opklaringen. Minima rond 7 graden. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws.

0: zou nog goed zijn voor zo'n kom uit je kot campagne. I'm coming out tonight. Ja, ze stond een beetje onder druk. Maar nu zit ze beter in haar vel. Veel vuile woorden ook wel in dit nummer. Sorry daarvoor, ik had dat eerder moeten zeggen. Kleine waarschuwing. Explicit lyrics bij Lizzo. Mona, jij weet waar de files staan?
1: Ja, die staan ook vandaag rond Antwerpen richting Nederland. 1 uur bij, daar van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. Richting Gent 1,5 uur tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Stabroek 15 minuten van de Beveren tot de Dijsmanstunnel. Richting Antwerpen daardoor ook 1,5 uur aanschuiven vanaf Kruijbeke, vanaf Melcelen en vanaf Antwerpenhaven. En dan 20 minuten vanaf Kleine Bareel, vanaf Ranst en op de A12 vanaf Aartselaar. Hinder op de E34 richting Zelfde. Zaten in Vraassenen. Dat komt door een ongeval waar je moeilijk voorbij kan. Maak daar een reddingstrook. Rond Brussel op de buitenring 1,5 uur file golven van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Op de binnenring 1,5 uur bij van Voorst tot in Machelen. En verder blijven de vertragingen beperkt.
0: En ondertussen weten we dat Camille komt. Als je buurt wint, dus schrijf je in.
2: Van het kleinste steegje.
3: Goedemorgen.
4: Radio 2 gaat op zoek naar de beste buurt van Vlaanderen.
5: Absoluut. We willen heel graag weten wat er leeft in jouw buurt.
6: Wij hebben hier het pleintje omgevormd tot de moestuin voor alle buren.
7: En onze wijk heeft een eigen klusdienst opgericht.
5: Voilà, daar telt elke dag al zeker voor 2. Maar hoe zit het in jouw buurt?
8: Laat het ons weten, schrijf je in via het Radio 2-kanaal op 14 Max en word de grote winnaar van het beste buurtfeest.
9: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.
10: Check de promo.
9: Aldi, altijd vers, altijd slim.
11: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen mama niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
12: Elke dag telt voor 2.
4: Radio 2.

0: alles heeft tijd nodig. Op den duur zal het wel lukken, dat is de filosofie van Kylie Minogue. Give me just a little more time. En in de Westhoek is er een match made in heaven gemaakt. En het is dierenarts Danica de Nollander die daarvoor gezorgd heeft. Dag Danica.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Het gaat om een match tussen een merrie en een veulen, om precies te zijn. Wat was er gebeurd? Leg eens uit.
1: Klopt. Dus een klant van mij heeft eigenlijk acuut zijn veulen kwijtgeraakt omdat dit veulen een vreemd voorwerp had opgegeten. En eigenlijk acuut aan darmperforatie was overleden. En eigenlijk een dag later, dat veulen was vijf weken oud. Een dag later belde mij een andere meneer uit de buurt, heel dicht, dat zijn merrie overleden was. En als ik geen pleegmoeder wist. En dan dacht ik direct aan de moeder... Van de andere klant van mij. Ja. En heb ik die twee eigenlijk aan elkaar gekoppeld.
0: Maar dat is fantastisch dat je daar spontaan aan gedacht hebt. Want ja, je hebt een merrie zonder veulen aan de ene kant. En aan de andere kant een veulen zonder moeder. En jij dacht van, ik zet die gewoon samen. Maar zo gemakkelijk is dat niet, hè?
1: Klopt. Dat was wel eens gedaan, pleegmoeder. Dus adoptie bij paarden. Dat was handig dat die merrie in melk was. En acuut haar veulen had verloren. Dus hebben we eigenlijk adoptieprocedure opgestart. En daarvoor gaan wij eigenlijk de merrie een hoge dosis van hormonen spuiten, dat een beetje baarmoederkrampen opwekt. Ze begint daarvan te zweten. En dan gaan we eigenlijk het zweet opvangen en op het veulen wrijven. En dan is het eigenlijk erop of eronder of ze gaat de merrie het veulen accepteren of al niet. En in dit geval was het gelukt.
0: Want zo'n merrie herkent haar eigen veulen dan via de neus, via de geur, als ik het goed begrijp.
1: Ja. Klopt, dus omdat het veulen dan eigenlijk, ook al kende ze het niet, rook naar haarzelf eigenlijk, feromonen noemen we dat, heeft ze het aanvaard als haar eigen.
0: Dat is wel
1: dus
0: interessant.
1: Ze mag drinken bij de merrie, ja, maar het lukt niet altijd. En soms zou de merrie ook beginnen stampen en slaan naar het veulen en wij moeten dan ingrijpen.
0: Maar dit is wel gebeurd, vandaar match made in heaven, dankzij die zweetopvang zeg maar dan bij de moeder. En zo hebben jullie ze een beetje om de tuin geleid, zal ik maar zeggen, maar voor het goede doel. En is de adoptie kunnen gebeuren. Maar ik heb gehoord dat dierenartsenpraktijken soms ook wel pleegmerries klaarstaan hebben om verhuurd te kunnen worden. Hoe gaat dat dan in zijn werk?
1: Wel, het gebeurt natuurlijk vaker wel eens dat een merrie overlijdt, hetzij tijdens de geboorte, hetzij achteraf. En veulens voeden we eigenlijk niet graag met de fles op. We worden eigenlijk doorgaans stoute paarden, laten we het maar zeggen, op latere leeftijd. Dus we willen echt wel dat het veulen tot liefst 5 maanden bij een merrie loopt en zoogt. Dus zijn er vandaag dierenartspraktijken, waaronder bijvoorbeeld Katona in de buurt van Antwerpen, die eigenlijk continu merries hebben staan die melk produceren, om dan eigenlijk adoptieprocedure te kunnen opstarten als er een veulentje is zonder mama gehad.
0: En hoe komt dat dat die dan melk produceren? Als die zelf geen veulentje hebben?
1: Dat was ook medicamenteus opgestart.
0: Oké, dus er dus bestaat medicatie voor die je aan een paard kan geven om de melkproductie op gang te brengen. Zo dan.
1: Klopt. Ja. Klopt, inderdaad.
0: Maar wel interessant dit adoptieverhaal. En ik wist eigenlijk ook niet dat het mogelijk is. Is dat ook bij andere dieren mogelijk?
1: Maar ik denk dat dat niet echt gedaan wordt bij andere dieren. Omdat het, like een hond en een geit en een schaap, dat ga je allemaal eerder met de fles opvoeden. Maar dan moet je later ook niet opkruipen en daarmee gaan rijden. Hè. Dus, het is vooral bij paarden, omdat het echt belangrijk is dat ze dan daarna braaf zijn voor als
0: inderdaad
1: rijpaard gebruikt kunnen worden.
0: Maar heel interessant, paardenadoptie. En het lijkt me precies ook makkelijker om voor paarden om te adopteren dan voor mensen. Tegenwoordig.
1: Ja, duidelijk.
0: Met die adoptieprocedures van mensen, dat wordt ook altijd maar ingewikkeld. Maar gelukkig lukt het nog in de dierenwereld. Dierenarts Danica de Nollander, dank je wel hoor. We hebben weer iets bijgeleerd en toch wel een mooi warm verhaal daar van die paardenadoptie. Groetjes nog.
1: Inderdaad, met plezier.

0: hier bij ons. Meer dan 60 jaar indrukwekkende carrière ondertussen van Lilian Saint-Pierre hier bij mij. De grande dame van het Vlaamse chanson en nu de grande dame van het Vlaamse weer. Ja. Sabine, zeg eens.
1: Ja, en vandaag was dat nog zo slecht niet, denk ik. Het was misschien nog niet echt heel warm, maar toch al warmer dan de voorbije dagen. Dus tot 15 en hier en daar heb ik een bijna 16 graden gezien. Met geregeld wat zon. Ik heb nergens een bui kunnen tellen. Dus misschien vanavond heel lokaal nog. Maar die kans die is aan het wegdeemsteren. Dus in de loop van de nacht rustig. Brede opklaringen ook stilaan. Op verschillende plaatsen kan wat nevel en mist ontstaan. Vooral dan in de Ardense Valleien. En dan hebben we temperaturen tussen 3 en 9 graden. En morgen, lokaal ochtendgrijs, daarna genieten van de zon. In de loop van de dag wat stapelwolken en misschien een lokale bui, maar de kans is nog altijd niet zo groot. En de temperaturen klimmen ook wat hoger, tot 17, misschien hier en daar een lokale 18 graden. En ook zaterdag is die kans op een bui nog wel klein. Redelijk mooi weer, warm ook, maximaal tot 21 en misschien hier en daar een 22 graden. Vooral 's avonds vergroot dan de kans op een bui in het zuiden van het land. En dan zondag vanaf het zuiden krijgen we een aantal buien. Daar kan onweer bij zitten, dus dat schuift stilaan vanaf het zuiden verder op. 's avonds en 's nachts ook in het centrum en ook in Vlaanderen kan er links of rechts wel een bui vallen. En ondertussen hebben we wel overdag, zondag, temperaturen tot 19 of 20 graden. In het uiterste zuiden kan het wel nog gaan tot 22 graden. En dan maandag wisselvallig met regen of buien, kans op onweer. Dinsdag is een droge dag. En woensdag hebben we dan opnieuw, vergroot opnieuw de kans op een aantal buien. En begin volgende week blijven we toch wel steken bij die 15 of 16 graden.
0: Oké. Okay. Dankjewel Sabine, dat wou ik ook nog zeggen trouwens. Goed gedaan, 10 op 10.
2: Lab 9. Alles van Apple. Inclusief de experts.
3: Radio 2 Spits.

0: dag telt voor twee. Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
1: Bijgetuigd.
2: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
3: Amai, check die foto van Trump met een rollator.
4: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
3: Huh?
4: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
5: Onwaar.
4: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
3: Ah, serieus?
4: Bij twijfel, ga naar check in de app van VRT Nieuws. VRT Nieuws, helemaal helder.
6: Backstage Producties stelt voor. Aspe, het slotakkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen.
7: U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten.
6: Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater.
7: Aspe, het slotakkoord.
6: Met onder andere Francesca van Thielen en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
8: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Limburg? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
0: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
9: Operaties op de rug van de patiënt. Er komen nog altijd veel reacties binnen van Radio 2. Luisteraars, heb jij iets gedaan dat heeft geholpen? Geen operatie, maar iets anders. Laat het weten. Straks ook nog enkele tips. Eerst het andere nieuws nu.
10: 5:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat we ons geen zorgen moeten maken over het hantavirus. En veldrijden en veldlopen worden geen sporten op de Olympische Winterspelen van 2030. Viroloog Steven van Gucht zegt dat we niet ongerust moeten zijn over de hantabesmettingen. In Nederland is mogelijk iemand besmet geraakt met dat virus dat koorts- en ademhalingsproblemen veroorzaakt. Op het Nederlandse cruiseschip waar het virus uitbrak zijn 3 passagiers eraan overleden. Dit virus gaat maar heel zelden van mens op mens over en is daarom gemakkelijk onder controle te houden, zegt van Gucht.
11: Dat is eentje die in het verleden ook wel al kleine uitbraken heeft veroorzaakt, in Argentinië en Chili weliswaar, waarbij dat er ook mens-op-mens transmissie is. Wat we wel geleerd hebben van die uitbraken, zodra je dan bepaalde maatregelen neemt, zoals contacttracing en quarantaine, dat het dan ook wel heel snel uitooft. Dus het is niet superbesmettelijk, dit is te controleren.
10: De Wereldgezondheidsorganisatie heeft op een persconferentie ook gezegd dat het niet denkt dat er een wereldwijde uitbraak van het virus gaat komen. Er zullen de volgende weken wel meer besmettingen opduiken. Op het Nederlandse cruiseschip waar het virus is uitgebroken zijn in totaal 5 besmettingen al vastgesteld. Maar heel veel passagiers hadden de boot al verlaten voor het virus werd ontdekt. Zij worden nu allemaal opgespoord. In Tongeren in Limburg is het assiseproces gestart van een man die zijn ex-partner doodstak 2 jaar geleden in Kinrooi. Kort voor haar dood had de vrouw nog een klacht ingediend wegens belaging, omdat de man haar maar bleef lastigvallen. De beschuldigde vertelde vandaag dat het slachtoffer nog om hulp riep, maar dat hij haar in een waas tegenhield toen ze wilde vluchten en haar daarop neerstak. Het proces zal een week duren. In Brussel hebben enkele honderden studenten betoogd tegen de plannen van minister van Onderwijs Zuhal Demir. Die wil 34 miljoen euro besparen op studiebeurzen. Er zouden extra voorwaarden komen om een beurs te krijgen. Zo zou er jaarlijks 54 studiepunten moeten opgenomen worden. En wie 30 jaar is of ouder zou er geen kunnen krijgen. Studenten Luca en Anna zijn daartegen.
12: Vaak mensen die een studiebeurs opnemen zijn mensen die aan de kant ook nog moeten werken om hun studies te betalen. Als je gaat zeggen, je moet 54 studiepunten opnemen om een studiebeurs te krijgen, ja, dan valt die mogelijkheid om te werken en om die studies te financieren ook weg.
13: Dat beurzensysteem is ingevoerd juist om ervoor te zorgen dat ongeacht je socio-economische klasse je kan deelnemen aan het hoger onderwijs. Als je daarop gaat besparen, bespaar je dus op de kansen van die kwetsbare studenten.
10: Op een beurs in Antwerpen heeft een professor van de UGent een speciaal proefexamen georganiseerd. Het was een examen waarbij studenten webdesign, het internet en dus ook artificiële intelligentie mochten gebruiken. De professor wil aantonen dat studenten veel meer kunnen dan het internet en dat ze alle technologie die er vandaag is gewoon slim moeten gebruiken. En deze studenten vonden het examen alvast geslaagd.
12: Het is ook de eerste keer dat we zoiets meemaken dat we AI effectief mogen gebruiken op een examen. Dus natuurlijk willen we dan wel weten hoe we ons daar het best op kunnen voorbereiden.
1: Vlotjes, denken we. Want ja, een beetje vragen in AI steken is natuurlijk niet zo moeilijk. Maar natuurlijk, ja, we weten ook niet direct wat daaruit gaat komen qua punten dan.
5: Het zijn geen vragen die je gewoon in AI kunt stoppen. Je moet echt gaan kijken op andere sites en daaruit de leerstof van de les eigenlijk toepassen.
10: Paus Leo en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, die hebben elkaar ontmoet vandaag en ze hebben 3 kwartier gepraat. De sfeer was vriendelijk en constructief, klinkt het. En er zou ook gepraat zijn over een mogelijke oplossing voor het conflict in het Midden-Oosten tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran. Rubio's bezoek was vooral bedoeld om de relatie met de katholieke leiders wat te herstellen nadat de Amerikaanse president Donald Trump fel had uitgehaald naar de paus die kritiek had gegeven op die oorlog in Iran. En veldrijden en veldlopen zullen geen sporten zijn op de Olympische Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité vandaag bekendgemaakt. Beide sporten hoopten op een Olympische status, maar het comité zegt vandaag dat enkel sporten op sneeuw en ijs een plaats hebben op de Winterspelen. Het volledige programma van de Olympische Wintersporten op de Spelen van 2030 wordt in juni bekendgemaakt. Blijf droog vanavond bij temperaturen van 8 tot 10 graden. Morgen start met enkele opklaringen. Daarna stapelwolken bij temperaturen tot 18 graden. En zaterdag krijgen we veel zon. Dan halen we tot 22 graden. Dit nieuws begon met het Hantavirus. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat we ons geen zorgen moeten maken over de uitbraak van dat virus via een Nederlands cruiseschip. Ook viroloog Steven van Gucht zegt dat we dit virus gemakkelijk kunnen stoppen. We proberen op onze website zoveel mogelijk vragen over dat virus te beantwoorden. En je kan die antwoorden ook lezen in de app van VRT Nieuws.
2: Hoogstraten aardbeien. Spits.
14: David van Oetegem.
9: Als je er nu pas bij komt, welkom aan boord.
15: WRT Radio 2.
16: Emergency. Paging Dr. Beat. Emergency.
9: Een dokter is niet nodig, nochtans hier. Het enige virus dat hier heerst, is het radiovirus. Ook wel enorm verspreid al over Vlaanderen. Maar totaal onschadelijk.

0: Wie parkeert er nu onder een boom?
1: Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PNV.
2: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, ik ben een held.
2: Doe nu een

0: was erger dan het Hantavirus, denk ik, wat zij heeft. Stoppen dat Dr. Beat geen onnodige operatie voorstelt. Ja. Wat een wanhoop hier in dit nummer. Maar goed, plezant om te draaien in de Radio 2 spits. Ik hou wel van de Miami Sound Machine. Toch?
1: Ja, ik ook.
0: Die files, ja, dat is wel al iets minder, hè, Mona. Jezus, wat is dat weer allemaal?
1: Ja, heel wat, hè. Weer rond Antwerpen. Want je staat nu drie kwartier in de file op de E34 richting Zelzaten. Dat is tussen Melselen en Vraassenen door een ongeval waar je moeilijk voorbij kan. Maak daar een reddingstrook. Op de Antwerpsring naar Nederland vertraag je 1 uur. En dat is van Sint-Anna-Linkhover tot in Borgerhout. Richting Gent 1/2 uur tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Stavenhoek 20 minuten van de Beveren tot de Dijsmanstunnel. Richting Antwerpen vanaf Kruijbeke 35 minuten aanschuiven. Dat komt door een defect voertuig links. Vanaf Melselen 35 minuten en hetzelfde vanaf Antwerpenhaven. En dan nog 20 minuten aanschuiven richting Antwerpen vanaf Kleine Bareel, vanaf Ranst en vanaf Aartselaar. Rond Brussel op de buitenring nu toch ook 3 kwartier file golven. Dat is tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 1/2 uur bij van Voorst tot in Machelen. En verder blijven de vertragingen beperkt.
0: Radio 2. Het was weer interessant vanochtend in Win-Win. Het ging over de eerste keer een huisdier nemen en de prijs ervan. Wist je dat je tot 1500 euro voor een raskat moet betalen tegenwoordig?
1: Maar dat is veel.
0: Ik was daar ook wel van geschrokken.
1: Goh.
0: Ja, ik weet voor hondenrassen, ik ben een hondenmens, dus ja, ik ken de prijzen van honden, maar voor katten 1500 euro.
1: Ja, dat is heel veel geld.
0: Dan kan je er maar beter voor zorgen ook dat je ze niet kwijtraakt, zoals dat koppel uit Liedekerke. Hun kater Babilou is vermist, een Britse korthaar. En ze hebben nu 1000 euro uitgeloofd aan de eerlijke vinder. Maar ze krijgen nu wel problemen, want hun telefoonnummer stond ook op de opsporingsaffiches genoteerd. En ze krijgen nu voortdurend neptelefoontjes van flauwe grappenmakers. Anoushka, die zegt dat ze nu soms midden van de nacht opgebeld wordt.
1: Allee.
0: Ja, en dan, dan neemt ze op en hoort ze...
2: Miauw.
1: Och, arme. Oh, dat is triest.
0: Sorry. Ja, dat is echt... En één beller, zegt ze, dreigde er ook mee om Babilou in de oven te stoppen.
1: Maar allee, maar zeg.
0: Ja, als grap, hè. Als grap, maar ja, het is...
1: Ja, wat is dat nu voor een mop?
0: Ja, dat zijn echt smakeloze grapjes, zoals we dat dan noemen. Enfin, Anoushka vindt het echt verschrikkelijk. Ze is sinds de verdwijning al 5 kilo afgevallen.
1: Och, arme.
0: Zegt ze ook. Ja, en ze staat op instorten. Geef ons gewoon ons katje terug. Want ze vermoedt het ergste, vermoedt dat Babilou gekidnapt is.
1: Oei, maar gekidnapt kan toch ook gewoon overreden zijn? Of gewoon vast in een
0: kelder? Zij maken nog ergens.
1: Oh ja, sorry.
0: Of in de oven gestoken, zeker. Allee, Mona.
1: Ja, ik zeg maar gewoon allemaal dingen die met katten gebeuren, ja.
0: Ja. Enfin, ze is zelfs bereid nu om een nieuwe kat te kopen voor diegene die ze zou hebben meegenomen, eventueel omdat die zelf een huisdier wil.
1: Maar wat een raar
0: verhaal. Ja, echt waar. Maar het is triestig om te lezen.
1: Ja.
0: Maar Babilou is voor ons niet zomaar een kat, zegt ze. Ze hoort erbij. En dat is wel, als je een huisdier hebt, dan maakt dat deel uit van de familie. Dan snap ik dat wel, dat je daar heel veel centen voor over hebt en heel veel energie in steekt om die te proberen terug te vinden. Maar bezint eer je begint, dus laat dat ook een boodschap zijn. Als het echt de eerste keer is dat je een huisdier neemt, denk er nog eens goed over na, zou ik zeggen. Zeker na het horen van dit verhaal.

0: Zoo. Shakira en Zoo. Bezin ook voor je aan een rugoperatie begint. Er is een handvol chirurgen in ons land die het alleen maar voor het geld lijken te doen, als je de Pano-reportage hebt gezien gisteravond. Of die gewoon andere mogelijkheden uit het oog verliezen, zoals bij DJ Benjamin heeft het ook meegemaakt, vertelde hij mij deze middag. Eerst werd hem een operatie voorgesteld om zijn hernia weg te snijden, maar gelukkig kon hij tweede advies krijgen van een andere chirurg.
1: Via mijn huisdokter bij een andere neurochirurg terechtgekomen en die zei van, nee, wij gaan niet opereren. We gaan beginnen met die infiltraties, inspuitingen. Nu, ik heb er zo twee gekregen en traag maar gestaag begon die verschrikkelijke pijn ook weg te gaan. Pas op, David, dat heeft wel een tijdje geduurd en die had mij ook aangeraden van probeer te bewegen, probeer te wandelen, doe dat. Ik heb dat ook gedaan en ik ben er vanaf.
0: Kijk, er zijn dus andere manieren dan operaties ook. We gaan er straks ook nog over hebben.

0: nog zijn.
1: Dat duurt zolang je leeft natuurlijk. Levenslang Emma Heesters.
2: Juanes in concert. Na zijn vorige uitverkochte shows in Brussel en Antwerpen komt de Latijns-Amerikaanse superster deze zomer terug naar het Koninklijk Circus. Een niet te missen concert met nieuwe muziek en zijn allergrootste hits. Juanes, op zondag 12 juli in Brussel. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 2.
3: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
5: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
6: Gelukzakken?
5: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
6: Ah, chansaars.
5: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
7: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
8: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
10: Hier Pipa de kat.
11: En Bobby de hond van Maxizo.
10: Hallo. Hallo, beste katten en honden.
11: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
10: De dierenwinkel met de lage prijzen.
11: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
10: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden, heel de dag lang.
11: Ze zal het wel doorkrijgen.
10: Tot binnenkort.
12: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
10: Goed voor het beestje.
11: Goed voor het baasje.
13: Elke dag telt voor twee.

0: Outcast.
1: Radio 2 Spits. Radio 2.
0: Ja, rugoperaties blijken niet altijd nodig, maar wat doe je dan best wel of juist niet bij rugklachten? Joon Nijs, kinesitherapeut, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat kunnen we dan doen als de chirurg eerlijk zegt, nee, een operatie is niet nodig? Infiltraties kunnen helpen, zoals bij DJ Benjamin, die nu ook veel beweegt en stapt. Maar wat is nog belangrijk, Jo?
2: Wel, infiltraties en dergelijke zaken. De prikbehandelingen, zoals die genoemd werden in de Palmer-reportage van gisteren, dat zijn ook zaken die intussen door het wetenschappelijk onderzoek dat er gebeurd is wereldwijd heel duidelijk worden afgeraden. Dus heel sterke aanbevelingen om daar ook eigenlijk geen gebruik van te maken.
0: Ah, toch, maar Benjamin heeft het toch gedaan en het heeft hem geholpen. Maar het wordt afgeraden, ja. Hoor ik. Ja.
2: Wel, okay. Natuurlijk, in studies gaat men nu niet kijken wat gebeurt er met iemand, maar gaat men kijken en gaat men vergelijken met wat gebeurt er met mensen als ze de behandeling niet krijgen of als ze een placebo-behandeling ter vergelijking krijgen. En dan ziet men eigenlijk heel kleine tot nauwelijks betekenisvolle verschillen eigenlijk, ja, dus ook, zeker op lange termijn. Ja, dus vandaar ook dat eigenlijk de aanbevelingen zijn internationaal om daar eigenlijk ook geen gebruik van te maken.
0: Ook geen gebruik. Ja, maar wat moet je dan doen? Want je blijft natuurlijk wel met die pijn zitten dan.
2: Ja, wel nee, dat is eigenlijk het goede nieuws. In die zin van quasi iedereen zal in zijn leven wel eens een episode van lage rugpijn meemaken. De meeste mensen zelfs meerdere keren rugpijn meemaken. Maar we moeten dat eigenlijk ook wat positiever gaan benaderen. In die zin van dat ook een onderdeel is van het leven. Een beetje als een verkoudheid. Alleen natuurlijk is het zo, en dat is natuurlijk ook wat we in de Palmer-reportage zien, dat een minderheid van de mensen die rugpijn meemaken, maakt, dat die eigenlijk dan in een aanhoudende pijnsituatie terechtkomt. En daarvoor moet dan natuurlijk wel gerichte zorg worden geboden. Mm. Maar in de eerste plaats is het vooral heel belangrijk om op je rug te vertrouwen en de sterkte van die rug te vertrouwen als je eigenlijk plots ermee geconfronteerd wordt.
0: En die gerichte zorg dan, want ja, we zagen in de reportage ook een oudere vrouw met haar dochter, denk ik, zitten, die waar ze geen operatie bij voorstellen, maar die echt wel heel veel pijn had. Wat doe je dan?
2: Ja, in die zin is het zo dat er eigenlijk daar ook heel goed nieuws te melden is. Hè? Want natuurlijk inderdaad, de Palmer-reportage belicht een aantal heel belangrijke zaken. Maar van zaken die misgaan in de zorg. Maar er is vooral heel veel goed nieuws te melden. In die zin dat er daar intussen grote studies gebeurd zijn. Zowel door ons in België, maar ook in Australië en in Brazilië. Waaruit blijkt dat een behandeling bestaande uit eerst voldoende uitleg geven wat rugpijn is en wat het vooral niet is, gevolgd door goede begeleiding in het terugopnemen van dagelijkse activiteiten, terug meer gaan bewegen, op leefstijl inzetten, dat een heel goed resultaat oplevert en ook een heel duurzaam resultaat oplevert, waarbij mensen tot 2 jaar na het stopzetten van de behandeling zijn opgevolgd en dat die dus heel goed functioneren en geen bijkomende behandeling.
0: Dus het is gewoon, door uitleg te krijgen, daar gaat de pijn
2: wel, het is niet alleen
0: weg, hoor.
2: Nee, dat is inderdaad vooral de voorwaarde om mensen te begrijpen wat ze niet moeten doen en wat ze eigenlijk wel moeten doen. En wat ze niet moeten doen is vooral natuurlijk gaan kijken naar zaken die heel lokaal op die rug gaan inwerken. En dat is natuurlijk ook het lastige, natuurlijk ook voor de algemene bevolking, om te begrijpen dat rugpijn anders moet bekeken worden in die zin dat men nu ervan uitgaat, als men rugpijn heeft, er is daar iets mis in die lage rug. Maar in zoveel jaren van wetenschappelijk onderzoek later, uitgevoerd overal in de wereld, begrijpen we dat rugpijn niet betekent dat er iets mis is in die lage rug. Integendeel is dat vaak meer een uiting van bijvoorbeeld dat zenuwstelsel wat te gevoelig wordt, of dat het niet helemaal goed zit in het algemeen met de leefstijl van de patiënt. En in die optiek is dat ook heel goed nieuws, in die zin dat mensen zich ook veel minder moeten zorgen maken over wat scheelt er daar nu precies in die lage rug. Maar natuurlijk, iedere behandeling die gericht is op die lage rug, zorgt ervoor dat de mensen sterker dat idee krijgen van oei, er zit daar iets mis in die lage rug. Ja. En daar moeten we nu wel stilaan vanaf, want dat heeft de wetenschap intussen wel ons al geleerd, dat het niet zo eenvoudig is dat er daar gewoon iets mis is, mechanisch als het ware, in die lage rug.
0: Ja, maar wanneer beeldvorming kan dat toch wel laten zien dat er iets mis is.
2: Dat dachten wij inderdaad. dat dachten we heel lang. Maar dan heeft men gelukkig ook heel goed gaan kijken naar, oké, hoe zit het dan met de beeldvorming die men dan neemt van de lage rug bij mensen die helemaal geen rugpijn hebben. En dan vond men daar heel gelijkaardige zaken die vooral toenemen samen met de leeftijd. Dus de veranderingen die men ziet en die men vroeger toeschreef als dit is nu de oorzaak van de lage rugpijn, dat zijn eigenlijk vooral zelfs geen verouderingsverschijnselen, maar gewoon een evolutie die de rug doormaakt doorheen het leven. En ik heb zelf absoluut al jaren geen rugpijn, maar op de leeftijd van 50 jaar kan je echt wel verwachten dat er daar van alles te zien is op mijn rug, maar dat heeft helemaal niks. Er heeft helemaal geen verband met de rugpijn die de patiënt eigenlijk heeft.
0: Houd zo, zou ik zeggen. Je bent bij de gelukkige dan, Jonijs. Dank je wel in ieder geval voor het gesprek.
2: Heel graag gedaan.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg. Elke dag telt voor twee.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
3: 5:30, VRT Nieuws uit Limburg met Cedric van de Langenberg. De Nederlandse zakenman Peter Gillis uit Hamond Hachel is in Nederland veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor belastingfraude, waarvan 1 jaar effectief. Zijn ondernemingen moeten ook een boete van 1,3 miljoen euro betalen. Peter Gillis is topman van de Oostappengroep, die onder meer vakantieparken heeft in Hengelhoef, Houtale Oost en Parelstrand en Blauwe Meer in Lommel. Gillis kreeg ook een taakstraf van 60 uur voor het mishandelen van zijn ex 4 jaar geleden. Hij kwam ook in ons land al in opspraak, onder meer voor het niet betalen van toeristentax en het slecht onderhouden van vakantieparken. Vanavond kan je tijdens Kunstenacht in Hasselt 78 kunst- en cultuuractiviteiten vinden in de binnenstad. Zo kan je voor het eerst op bezoek op de werf van het toekomstige kunsthuis. Daar kan je luisteren naar Yuri Chipsfingers en zijn ensemble. Samen zoeken ze de grenzen van klassieke muziek op.
4: Ik maak een soort van klassieke muziek, heel hectische, chaotische muziek met klassieke instrumenten, zeg maar. Strijkers, piano en houtblazers. Het album noemt Neem en Eet hiervan. Het is voor het eerst eigenlijk dat Yuri aan het woord komt. Het eerste album was het nog volledig instrumentaal.
3: Sint-Truiden gaat de reuzentraditie nieuw leven inblazen. De stad heeft 7 fruitreuzen, maar die zijn versleten en zijn al jaren niet meer in het openbaar verschenen. 4 van die reuzen zullen nu permanent tentoongesteld worden in de Vestraatsstudio. 3 andere worden gerestaureerd en aangepast met lichtere materialen. We zoeken nu ook vrijwilligers voor een nieuwe reuzengilde, zegt schepen van cultuur Katrien Bomans.
5: Dat we een reuzengilde in het leven gaan roepen, waarin dat we eigenlijk willen vrijwilligers, scholen, verenigingen uitnodigen om samen te werken aan het onderhoud van de reuzen, het bouwen van de reuzen en het mee naar buiten brengen van de reuzen.
3: In Schule bij Herk de Stad is een rode rotslijster gespot. Een zeldzame vogel die normaal gezien alleen in bergachtige streken in Zuid-Europa en Azië voorkomt. Een buurtbewoner zag de zangvogel gisteravond toevallig in zijn tuin en liet vanochtend een foto aan de lokale vogelkenner zien. Intussen zijn al tientallen vogelspotters uit ons land naar Schule afgezakt om een glimp van het beestje op te vangen.
6: Dat was direct naar hier rijden.
7: Het is al van 2016 geleden dat hij nog eens gezien is in Vlaanderen of in België. En het is eigenlijk de eerste keer deze eeuw dat hij zo lang blijft zitten, dus dat het mogelijk is om te komen zoeken.
6: Ik heb een foto gepakt, maar hij zit een beetje achter een paaltje verborgen, dus ik hoop dat hem subiet nog aan boord gaat zitten.
3: Het is ook de eerste keer dat de vogel in Limburg waargenomen kan worden. Weer dan nog, vanavond en vannacht kans op een lokale bui, maar overwegend droog. Minima rond 7 graden. Meer nieuws uit Limburg in de app van VRT Nieuws.

0: moet zeggen dat ik ook lagere rugpijn heb. Milde lagere rugpijn. En het is inderdaad wel een verslijtingsproces dat aan de gang is bij mij. Iedereen die ouder wordt, krijgt wel, ja, wat is het, facetartrose en discdegeneratie, zoals dat dan noemt. Maar ik heb toch ook wel van mijn kinesist goede oefeningen gekregen nu om mijn onderrug te verstevigen, aan mijn mobiliteit te werken, core stability te doen, te blijven bewegen, want je hebt de neiging om gewoon te liggen,
1: ja,
0: en niet te bewegen,
1: op, ja,
0: het gemak te minderen, maar je moet gewoon, ja, toch blijven oefeningen doen, geleidelijk aan. En dat helpt wel, dat heeft me, en zo stretching, ja, weet ik allemaal. Dus het, ja, er zijn wel manieren, vind ik. En ik heb straks een reactie gekregen van iemand die ook iets voorstelt, namelijk eutonie. Heb je daar al van gehoord?
1: Oei, nee.
0: Eutonie! Blijven luisteren dus. Eerste files.
1: Ja, want je staat wel 40 minuten in de file op de E34 richting Zelzaten. En dat is tussen Melcelen en Vraassenen door een ongeval waar je moeilijk voorbij kan. Maak daar een reddingsstrook. Op de Antwerpsring naar Nederland vertraag je 1 uur. Dat is van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. Richting Gent 1/2 uur bij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Stabroek 15 minuten van de Beveren tot het Dijsmanstunnel. Richting Antwerpen 35 minuten aanschuiven vanaf Kruibeke, ook vanaf Melcelen. Vanaf Antwerpenhaven hetzelfde, in Leugenberg is rechts dicht door een ongeval. Dan 20 minuten aanschuiven vanaf Kleine Bareel, ook vanaf Randst. Je komt wat hinder tegen op de A12 in Willebroek door een ongeval links. En verderop vanaf Aartselaar 20 minuten bij. Rond Brussel op de buitenring 3 kwartier file golven van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Op de binnenring 1/2 uur van Voorstot in Machelen. Wat hinder op de E40 naar het Leuven in Bertem. Daar staat een defect voertuig op de spitstrook en verder blijven de vertragingen beperkt.
2: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
3: Radio 2.
0: Dag Nathalie uit Westerlo.
4: Goedenavond.
0: Hallo, het is jouw man die gezegd heeft, je moet reageren, want ze hebben het over rugproblemen. Want jij bent... Vertel het eens.
4: Eutoniepedagoog.
0: En wat is eutonie dan precies? Want je beweert hier in jouw bericht dat ons dat ook kan helpen.
4: Ja, inderdaad. Zeer zeker wel. Eutonie, als je het woord ontleedt, dan heb je twee delen. Dan heb je een juiste. En tonie komt van tonus, een juiste tonus of een juiste spierspanning. En wanneer het lichaam een juiste spierspanning heeft, dan heb je nergens last van. Nu is het zo dat een lichaam heeft eigenlijk botten, spieren, gewrichten, nog veel meer dingen, maar daar wil ik het dan toch even over hebben. En alles heeft zijn eigen functie. Dus botten die dienen om jouw lichaam te dragen en spieren dienen om die botten te bewegen. De eigenschappen van een bot is heel anders dan de eigenschappen van een spier, want een bot is iets dat eigenlijk eerder een harde vorm heeft.
0: Ja.
4: En een spier heeft net zijn kracht in zijn flexibiliteit, in het lang en kort worden.
0: Ja, en bij kinesisten en ook in de rugscholen in Vlaanderen worden vooral op die spieren gewerkt. Hè? Die spieren moeten steviger worden, zegt mijn kinesist ook. Die spieren rond de ruggengraat moeten eigenlijk steviger worden, zodat ze de last van die ruggengraat kunnen wegwerken. Maar dat is iets anders dan wat jij dan doet, hè?
4: Ja, inderdaad. Want de kracht van het lichaam, of het gedragen worden van het lichaam, het gedragen worden van jouw botstructuur, dat moet gebeuren door de botten en niet door de spieren.
0: En dus hoe wanneer doe je dat dan? Waar werk jij dan op?
4: Vanuit de eutonie is het belangrijk dat je je oprichting gaat halen vanuit je voeten. Dat eigenlijk je voeten je lichaam gaan dragen. En dan draait je spierketting zich niet om. Hè? Want als je voeten jouw lichaam niet dragen, dan gaan de schouders dat doen. En alles wordt omhoog getrokken.
0: Dus je moet goed leren staan. Je moet die stabiliteit op de vloer en je evenwicht in balans proberen te houden.
4: Want het lichaam heeft dan eigenlijk 6 spierkettingen die op elkaar inwerken. Stress is een hele grote factor van de spierverkorting. Die gebeurt in 1 ketting, maar die wordt doorgetelefoneerd naar alle andere kettingen. Mm. En daardoor word je eigenlijk een soort van in elkaar gedrukt.
0: Ik snap het. Geef eens 1 tip, Nathalie, nog. Want voor wie zich wil verdiepen in eutonie, je kan het gewoon googlen ook voor wat meer informatie. Maar 1 tip waar iedereen die nu aan het luisteren is met rugpijn iets zal aan hebben.
4: Een oefening die je kan doen om de spanning in de onderrug te verminderen is in ruglig gaan liggen op tennisballen met je billen. Twee tennisballen, elke bil één tennisbal. Je gaat erop liggen, je ontspant en dan gaat de bilspier ontspannen en die gaat ophouden met hard te trekken op de rug. Maar superbelangrijk is anders gaan stappen. Stappen vanuit de voorvoet die je afduwt in de plaats vanuit de hiel die je naar voren trekt.
0: Ja. Oké, okay, we gaan. Mona is al bezig.
5: Ik ben aan het uittesten.
0: Mona is al bezig. Spijtig dat we geen tennisballen hebben. Anders kon je hier op tafel, op onze studiotafel, een demonstratie geven via VRT Max. Nathalie, ik vond het super interessant. Ik ga er mij zeker in verdiepen, want het interesseert me heel erg. Maar eutonie dus, misschien ook een oplossing voor wie met terugklachten zit.
4: Dank je wel. Ik garandeer het.
0: Ja. Ik geloof je, komt zo overtuigend over. Dank je wel hoor. Dag.
4: Ja, dag.
6: Let Robbie Williams entertain you op zaterdag 27 juni in het Middenvijverpark in Antwerpen. Maak je klaar voor Life is Life 2026. Met onder andere Sugar Babes, Ozark Henry, Davina Michel, Bart Peters, Suzanne en Freek, Kleimans en Van Geel en Robbie Williams. Tickets en info via lifeislife.be. Samen met Radio 2.
7: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
8: Amai, dat wordt vlammen.
7: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
9: Medi-market.
10: Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
11: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
12: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
13: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
12: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
13: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
12: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
13: Ah, dat is duidelijk.
12: Ja.
14: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
15: Dorso.
16: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
15: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen experten.
16: Echt?
15: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
16: Dorso, ergonomisch slapen.
17: Radio 2.
18: Radio 2.

0: Dat waren de Backstreet Boys. Nu is het aan jou. 078 35 32 34. Je neemt het op tegen Mona van het Verkeer in het spannende radiospel. Raad het nieuws aan de hand van de reactie. Ik heb twee reacties weer op nieuws van vandaag. Kan jij raden op welk nieuws het slaat? Goedenavond, met wie?
1: Met Marleen uit Merkstem.
0: Dag Marleen, wat heb jij gedaan vandaag?
1: Hallo. De muren van het toilet geschilderd.
2: Wauw.
1: De auto gepoetst. Wandeling gemaakt. En nu lekker eten ontmaken dus.
0: Je hebt geen rugklachten, hè?
2: Precies niet, hè?
1: Niet meer.
0: Ah ja, door in beweging te blijven, door te gaan wandelen en te kuisen en te koken. Toch?
1: Ja, maar ik heb ook nog een goede tip. Als je de mensen die het vuil gaan oprapen overal, papiertjes en zo, die hebben zo precies een tang bij.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Een knijpding aan. Dat kun je bijna in alle winkels krijgen en dat kost niet veel. En in plaats van te bukken, grijp je gewoon papiertjes van de grond thuis of iets dat er gevallen is.
0: Nou, perfect.
1: En ik doe dat al een hele tijd. Ik heb geen rugklachten niet meer en veel wandelen, ja.
0: Goeie tip. Je kan ook squatten, hè, zeggen ze, als je iets moet oprapen.
2: Door je benen gaan.
0: Gewoon volledig door de benen gaan, rug recht houden. Goeie tip nog. Ja. Goeie tip. We gaan eens horen of je het nieuws ook een beetje hebt kunnen volgen ondertussen. Dit is de eerste reactie van Hubertus Batens. En Hubertus schrijft... Gaat het weer beginnen, ja? Doe er iets aan, straks is het weer te laat.
1: Hoi.
0: Wat komt er op ons af?
1: Ah, ik denk in verband met dat virus op die boot...
2: Ah, ja, uiteraard. Ja, ja.
0: Als je ook nog de naam van het virus hebt onthouden, dan kan ik jou een volledig punt geven, Marleen.
1: Goh. Schuldig blijven.
0: We zitten zo
2: in de buurt. Ik wil eens gokken. Wacht, hè. Hatha? Nee, dat is een yoga-soort.
0: Hatha met u, nee, Hatha virus.
2: Is iets met Hatha, hè? Is die mijn
0: Hanta.
1: Ik weet het
0: Hanta
1: niet.
0: Virus.
2: Hanta,
0: maar ja, ik ga het goed rekenen. Ik ga het goed rekenen. Tweede reactie kwam van Bart Schelfhout. Die schrijft, daar is onze bangmaker weer. En dat slaat op de persoon die ze geïnterviewd hebben over dat virus.
2: Ja. Van
0: Mark van Hans.
2: Dat weet ik wel.
0: Dat heeft niet lang geduurd, hè?
2: Nee.
1: Huh? Nee.
0: Ja. Nu ook stewardess in ziekenhuisquarantaine is de titel op hln.be. Is hantavirus besmettelijker dan gedacht? Vraagteken. Viroloog Mark van Lanst legt uit. Dat is de...
2: Ik was aan het wachten op zijn uitleg. Nee.
0: Maar ja, voor die uitleg moet je dan maar lezen wat ze in het laatste nieuws hebben geschreven en wat Mark van Lanst heeft geantwoord. Maar inderdaad, een Nederlandse stewardess van KLM ligt nu in quarantaine in het ziekenhuis. Dus ja, ik ben een beetje van, wat gaat er gebeuren? Gaat weer beginnen? Gaat weer allemaal beginnen?
2: Ja, maar zo lijkt het toch. Corona was ook zo begonnen, hè, met een boot en... Nee, we moeten niet voorzichtig zijn. Het is echt oké.
0: Ja, ofwel is het... omdat het wat stiller geworden is rondom de oorlog in het Midden-Oosten, schrijft hier nog iemand. Het is daar wat stiller geworden, dus moeten ze weer met deze zee eraf komen. We zullen zien wat er van komt.
2: Ja, hè? Het is...
1: Als we nog veel van inenten, dan zijn we op een duur een soort vergeet, denk ik.
0: Ja, zwijg er mij van. Dank je wel.

spring voor een leven en voor een leven vol muziek zit je goed hier bij Radio 2. En straks zeker ook bij Radio 2 Olala met DJ Kim. Einde van de Radio 2 Spits. Ik laat je nog met Laureen. Is It Love? Prettige avond nog. En tot morgen weer om 4 uur.

0: Maak elk...
1: Papa, is het nog ver?
0: Momenten, Max.
2: Ja, kinderen in de file. Dat helpt de zaak natuurlijk ook niet echt vooruit. Met dat non-stop gezaag.
3: En uiteraard...
1: Stoppen!
3: Geplaag.
2: Het enige waar je dan op hoopt, dat is iets waarmee je ze gewoon even stil krijgt.
0: Zoals met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
3: Amai, check die foto van Trump met een rollator.
4: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
3: Huh?
4: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
5: Onwaar.
4: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
3: Ah, serieus?
4: Doe de AI-check in de app van VRT Nieuws. En test meteen hoe goed jij nep van echt kan onderscheiden.
0: VRT Nieuws, helemaal helder. Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
6: Bij gedacht.
7: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
8: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Limburg? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
9: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
10: Zaterdag is krapulletjesdag, maar donderdag is dat ook een beetje. Cliff van Kia komt langs. Er is reden tot feesten met cadeautjes en al erbij. Na 6 uur.
11: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
12: 6 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat we ons geen zorgen moeten maken over het Hantavirus. En onze landgenote Lotte Kopecky blijft leider in de Ronde van Spanje. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er voorlopig geen aanwijzingen zijn dat er een grote uitbraak van het Hantavirus op komst is. Dat virus veroorzaakt koorts en ademhalingsproblemen en in zeldzame gevallen hartfalen. Het virus is uitgebroken op een Nederlands cruiseschip en lijkt zich verder te verspreiden. Veerle de Vos luisterde naar de persconferentie van de WHO.
13: 5 bevestigde besmettingen, 3 doden en een aantal verdachte gevallen. Dat is de voorlopige tol van de uitbraak van het zeldzame Hantavirus aan boord van een cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Maar dat kunnen er meer worden. Tientallen mensen zijn van boord gegaan voor de uitbraak van het virus werd vastgesteld en de incubatietijd is 6 weken, zegt WHO-topman Tedros Ghebreyesus.
14: Given the incubation period of the Andes virus, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported.
13: Maar de kans dat dit het begin is van een nieuwe wereldwijde pandemie is klein.
14: While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low.
13: Zondag komt het getroffen schip aan in Tenerife op de Canarische eilanden. De overblijvende passagiers aan boord, moeten wellicht in quarantaine.
12: Ook viroloog Steven van Gucht wil iedereen geruststellen. Dit virus is niet te vergelijken met de uitbraak van corona 6 jaar geleden, zegt hij.
15: Dit kan men heel goed controleren met contacttracing en quarantaine. Bij COVID hadden we de moeilijkheid dat mensen besmettelijk konden zijn zonder symptomen. Hier is het een andere situatie. Dit virus is volgens alles wat we weten pas besmettelijk bij de symptomen. Dus dat is al een andere zaak. En we kennen alle contacten al op voorhand. We moeten ze nu niet meer gaan opsporen in de gemeenschap. Ze zitten op die boot.
12: In ons land buigt de zogenoemde Risk Assessment Groep zich op dit moment over de maatregelen die eventueel genomen moeten worden als de 2 Belgische passagiers terugkeren naar ons land. In Brussel hebben enkele honderden studenten betoogd tegen de plannen van minister van Onderwijs Zuhal Demir. Die wil 34 miljoen euro besparen op de studietoelage. Er zouden daardoor extra voorwaarden komen om een studiebeurs te krijgen. Zo zou er jaarlijks 54 studiepunten moeten worden opgenomen
10: En wie 30 is of ouder, zou er geen meer kunnen krijgen. Professor Maika de Keizer van de KU Leuven heeft ook mee betoogd vandaag. En ze had daar verschillende redenen voor.
5: Omdat dus wel degelijk het beurzensysteem in vraag gesteld wordt, wordt enorm op bespaard. Het inschrijvingsgeld voor de niet-Europese studenten wordt enorm opgetrokken. En er wordt zo sterk bespaard op het hoger onderwijs, dat ja, zelfs al kunnen ze het dan betalen, dan gaat eigenlijk de kwaliteit wat wij hen kunnen aanbieden onderuit gehaald worden. En die drie factoren, ja, daar willen wij voor op straat komen, samen met de studenten.
10: De besparing is wel al goedgekeurd door de meerderheid in de commissie Onderwijs. Ze moet nu nog door het voltallige Vlaams parlement goedgekeurd worden. De Universiteit Gent heeft de pro-Palestijnse actievoerders, die al 2 weken een universiteitsgebouw bezet houden, tot morgen de tijd gegeven om dat gebouw te verlaten. Volgens de universiteit zijn er ernstige incidenten en zelfs strafbare feiten gebeurd en verstoren de actievoerders de lessen. Maar die actievoerders zijn niet van plan om te stoppen.
6: Terwijl de genocide in Gaza doorgaat en terwijl onze universiteit nog steeds medeplichtig is door allerlei banden met die universiteiten en instellingen daar, vindt de Unif het hier blijkbaar belangrijker om een dossier op te bouwen over waarom ze ons kunnen buitenzetten. En ja, dat betreuren wij heel erg. De strijd voor een academische boycott, die gaat zeker niet stoppen. Op welke manier die verder gaat, dat wordt deze namiddag verder besproken in horizontale vergaderingen.
10: In Gaza blijft de nood aan voedsel maar toenemen. De Israëlische blokkade van voedsel en hulp naar Gaza heeft nu een alarmerend niveau van ondervoeding gebracht. Dat zegt Artsen zonder Grenzen. In de tweede helft van vorig jaar was meer dan de helft van de zwangere vrouwen ondervoed. En dat veroorzaakte meer vroeggeboortes en ook meer miskramen. Artsen zonder Grenzen roept Israël op om onmiddellijk weer medische hulp en voedsel toe te laten voor de Palestijnen in de Gazastrook. En in het wielrennen heeft Misha Brede-Wolt de 5e etappe van de Ronde van Spanje voor vrouwen gewonnen. De Nederlandse leek de sprint voor te bereiden voor onze landgenote Lotte Kopecky, maar die hield op het einde de benen stil om haar ploeggenoten te laten winnen. En ze werd zelf uiteindelijk 2e. Kopecky was blij dat ze iets kon terugdoen voor haar ploeggenoten.
16: Ja, op zich, heel de ploeg, heel de dag heeft de ploeg echt controle goed gehouden op die vluchters. Ja, ik denk, Misha heeft gisteren ook heel mooi werk geleverd, dus... Ja, het is uiteindelijk wel mooi dat we dan vandaag gewoon 1-2 kunnen worden.
10: Kopecky blijft leider in het klassement met 12 seconden voorsprong op de Duitse Koch. Morgen staat er een bergetappe op het programma. Het blijft droog vanavond bij temperaturen van 8 tot 10 graden. Morgen start met enkele opklaringen. Daarna stapelwolken bij temperaturen tot 18 graden. En zaterdag krijgen we veel zon, dan halen we tot 22 graden. Dit nieuws begon met het Hantavirus. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat we ons geen zorgen moeten maken over de uitbraak van dat virus via een Nederlands cruiseschip. Ook viroloog Steven van Gucht zegt dat we dit virus gemakkelijk kunnen stoppen. We proberen op onze website al jullie vragen te beantwoorden en je kan die ook nalezen in de app van VRT Nieuws.
17: Waarvoor dank, Sophie. Merci. Bijna 6/6, 208 kilometer file op dit moment. Er staat 40 minuten file op de E34 richting Zelzate tussen Melzele en Vraassenen door een ongeval waar je moeilijk voorbij kan. Maak daar een reddingstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 1 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout en richting Gent 25 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Stabroek 15 minuten van de Beveren tot het Thijsmanstunnel. Ook file rijden richting Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeek 30 minuten extra. Op de E34 vanaf Melzele ook 30 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 20 minuten. Op de E19 vanaf Kleine Bareel 10 minuten. En op de A12 in Willebroek door een ongeval op de linkerrijstrook en verder vanaf Aartselaar 20 minuten. Op de buitenring rond Brussel 30 minuten filegolven van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. In Strombeek is een ongeval gebeurd op het knooppunt voor wie de A12 op wil. En op de binnenring 30 minuten extra van Vorst tot Machelen. En verder blijven de vertragingen beperkt.
9: Radio 2, oh la la.
7: Alles over muziek van bij ons.
9: Kim de Brie.
17: Kia, krapul in Axe. Heel letterlijk vanavond die actie, want Cliff van Kia komt langs. Zaterdag is ondertussen al 30 jaar Krapulletjesdag. Dat wordt uiteraard op een heel bijzondere manier gevierd.

0: eindelijk een aannemer gevonden die plaats heeft in 2028.
1: Een wat nu moment? Bij Artstone geven we helder advies voor je oprit en terras. En we brengen je in contact met een betrouwbare tuinaannemer.

0: Udo, die zingt tegenwoordig over Yamina. Wie dat is, daar hebben we nog altijd het raden naar. Maar Lena, ja, dat is die van de twee Belgen natuurlijk.
1: Radio 2, Olala-lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: En ondertussen is het ook dag 4 van de Meezingers 500 op Radio Bene. Maar ook wij hier bij Radio 2, wij produceren graag decibels. Jouw favoriete lied van bij ons om mee te zingen, mee te brullen. Wat is dat? Geef dat even door. Maak je kenbaar. Lies de Vogelaren uit Zedelgem, die koos gisteren voor Herman van Veen.
3: Vandaag ben ik zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. Ik ben behoorlijk vrolijk, zo vrolijk was ik.
0: Het was een goede keuze als meezinger, want niet alleen Lies werd er vrolijk van, kwamen heel veel fijne reacties op gisteren.
4: Meisjes!
0: Ja?
4: Ze maken ons kapot, meneer.
0: Zijn we zeker?
4: Ze maken ons zo zot, meneer.
0: Dit is de amazing favoriet van Kathleen Maris uit Hoegaarden. En naast Raymond staat ook nog Christophe. Meezingen met Sweet Caroline. En nu richt ik mij tot jou. Ja, jou, jij die daar luistert. Welk nummer van bij ons vind jij heerlijk om mee te kwelen? Echte meezinger die zeker mag toegevoegd worden aan onze Olala-lijst. Stuur nu maar door via de Radio 2-app.

0: gaan we vieren. Met Sandra Kim, die 40 jaar J'aime la vie.
1: Radio 2.
2: Oh la la.
0: Maar vanavond vieren we iets anders. 30 jaar Kia. 30 jaar Krapol in Akse.
3: Cliff. Amai. Zo lang al.
0: Echt, hè?
3: Verschiet er zelf van.
0: 30 jaar is zaterdag Krapulletjesdag.
4: Wat een feest, anders dan ook niet maakt. Want zaterdag is Krapulletjesdag.
0: Wil dat zeggen, Cliff, dat we oud aan het worden zijn?
3: Ik wil daar zelfs niet op antwoorden.
0: Het marcheert wel nog altijd.
3: Ja, dat is het zotte van de zaak. Ze vergeten dat nummer maar niet. Hè. Dus ik ben heel blij daarvoor eigenlijk dat wij zo een soort van klassieker hebben die dat de mensen onthouden, maar dat de jonge generatie zelfs nog meepikt.
0: Exact.
3: En
0: dat
3: is echt zot.
0: Hoe komt dat?
3: Ja, ik versta dat niet, want allee, die een tekst, laat ons zeggen, die is toch redelijk verouderd al, hè.
0: Het zijn dingen die we misschien vandaag de dag niet meer zouden zien.
3: Ja, het is dat. Maar misschien is het dan net, hè. Ja. Dat het toch nog zo ergens ons terugcatapulteert naar zo wat naïvere tijden. Ik zal
0: toen het allemaal
3: zeggen.
0: Nog mocht. In ieder geval, jullie gaan iets heel tofs doen met het nummer. En straks mag je over die feestplannen vertellen.
5: Huh? Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Hallo kust, het is uw rechteroor hier.
7: En hier uw linkeroor.
6: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
7: Wat blief?
6: Zie je het wel?
7: Oh, amai, dat is ampetant.
6: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
7: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
6: Wat?
7: Aan halve prijs.
6: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
7: Wat blief?
6: Bij Hans.
7: Ja, ja, het kan anders.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
9: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
8: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app?
10: Amai, het is echt eenvoudig.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Mama, is mijn brood al klaar?
13: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
14: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
12: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
15: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
16: Hoogstraten.
15: Hoogstraten aardbeien.
17: Elke dag telt voor twee.
18: Radio 2.

0: Sorry, Spe, how many times? Cliff Frank hier bij mij in onze Radio 2-studio. Een van de drie rappers van Kia, Krapoel in Akse, de Playboy. Hoe vaak, how many times hebben jullie opgetreden met Kia?
1: Dat kan ik echt niet zeggen. Maar het moet belachelijk veel zijn geweest. Zeker die eerste jaren. Wat was me daar?
0: Ja, wat was me daar inderdaad. En counting, want jullie gaan terug optreden.
1: Ja, en nu is het echt wel een hele tijd geleden. En dat is niet echt door ons gekomen, in principe. Want vorig jaar bellen ze mij op van het CC Het Gasthuis in Aarschot. En die zeggen, ja, wij bestaan volgend jaar 30 jaar. Dus vandaag. Zaterdag eigenlijk ook, want dat is in 96 uitgebracht. Kunnen we daar geen leuk project rond doen? En waar dat we dan een aantal Aarschotse artiesten jullie laten coveren. Ik zeg, ja, ik vind dat eigenlijk gewoon een fantastisch idee. Ik zeg, en ik ben vereerd dat je dat gewoon al in je hoofd is opgekomen. En op die manier zijn we dus eigenlijk, ja, nu tot hier gekomen, waar dat de 16e mei dan...
0: Ja, volgende week zaterdag.
1: Ja, de volgende week zaterdag, op een zaterdag. Hoe uiteraard, kan dat ook anders?
0: Uiteraard.
1: Dat die artiesten dat ook live komen brengen aan het gasthuis dan in Aarschot. En iedereen is natuurlijk welkom. De inkom is gratis. Er is krapulletjes bier zelfs.
0: Massé.
1: Echt waar. Er komt een vinyl uit van al die songs. Dus allee, ja, dat is echt tof dat je dat na 30 jaar eigenlijk nog altijd mocht meemaken.
0: Ja, en vooral ook die varianten, hè, die 8 namen, die 8 acts uit Aarschot die meefeesten. Ja. We hebben de klassieke variant.
1: Ik hoor dat erin, hè.
0: Echt,
1: hè? Ja, ja. Fantastisch gedaan, Jasmin Gijzels heet ze.
0: En top. Dan hebben we ook de slagervariant.
2: Wij gaan feesten, als dat toch niet mag.
1: Ja. Ja, dat is de Johan Veugelaars. Hij is eigenlijk een ingeweken Nederlander in Aarschot. Ik moet het toch even uitleggen.
0: Moest waarom dat erbij zijn, hè?
1: Moest erbij zijn, en die is echt een topnummer.
0: Ja.
1: Iedereen kan gewoon mee.
0: Hier, dat is volgend jaar
1: in de Polonaise. Absoluut.
0: En dan gaat het ook lekker hard.
1: Dat is dus Rommelstein.
0: Wat een stevige bende is dat, zeg.
1: Ja. Van die mannen moet een beetje schrik hebben. Maar het is heel tof gedaan ook weer. Hè. Dus het is die variatie die dat maakt. Allee, vanaf het moment dat ik die demo's hoorde, hè, had ik ook het idee van vertikken. Er komt dan een vinyl van en dit en dat. En wij doen zelf niks. Ik zeg, ik vind dat schandalig. En ik heb met de mannen samengezeten en ik zeg, ja, weet je wat? Dan moeten we eigenlijk ook onszelf nog eens coveren.
0: Een 2.0 versie.
1: Een 2.0 versie, en dat hebben we dan ook gedaan. En we hebben daar dan eigenlijk, ja, we zijn er even over nagedacht. Hoe willen we dat dan? En een van mijn grote dromen was toch ooit van mijn liveband en met blazertjes en alles erop en eraan, is in de studio te staan, zeg maar. En dat is er nu ook van gekomen.
0: En we maken er een proper tekst van?
1: Nee, je moet dat laten gelijk dat is. Wat dat we wel hebben gedaan, is een extra strofe erbij geschreven. Ik vond dat ook zo een beetje de kerstkende betaard was. Van, weet je wat, als we dan nog een strofe erbij maken over de dag nadien... Dan,
0: de zondag.
1: Ja, maar... dan is het verhaal misschien wat compleet. Hè? Ik vond dat ook wel zoiets tof voor de fans, zeg maar, dat die zoiets een extraatje nog kregen, zo erbovenop.
0: Ja, de champignonnen die blijven uit gat groeien. Ja. Je drinkt nog altijd een stukje in je poten. En ja. Je komt er nog altijd voor de pruimen. Echt waar, als je dat...
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik kan dat niet,
0: zeggen. Man, hè. Zo fout, maar eigenlijk tegelijkertijd zo goed.
1: Ja, het is, ik zeg ook altijd... De mensen weten wel dat wij dat altijd met een humoristische insteek exact. Hebben gedaan. Je voelt al aan heel die platen dat dat gewoon één grote grap is eigenlijk. En ja, dus dat maakt allemaal niet zo uit.
0: Zaterdag.
1: En die extra strofen, je kunt ze gaan luisteren, hè, op Spotify staat dingen.
0: We gaan dat nu draaien.
1: Ah, zo is het
0: maar
1: nu.
0: Zeg.
1: Oh.
0: En vooral goed luisteren ook, want je kan dadelijk een fijne prijs winnen. Extra hint, zoals je zelf zegt, Cliff. De pret zit in de staart. Zaterdag krapulletjesdag anno 2026.

0: Ja, en die nieuwe versie van Zaterdag met blazers.
1: Ja, ja, ik ben daar wel blij mee. Ze met die versie, ik kan niet anders zeggen. Ik hoop de mensen thuis ook, hè, die dat aan het luisteren zijn. Of in hun auto.
0: De maar, franken die euro's geworden zijn. En die toevoeging, dat laatste refrein.
1: Ja.
0: Ja, de politiek wordt daar dus in meegenomen. De vraag om die mooie prijs te winnen. Welke bekende politicus krijgt een glansrol in Zaterdag 2026 van Kia? Is dat A, Hilde Crevit, B, Conor Rousseau of C, Bart De Wever? Stuur het antwoord nu door en wie weet win jij dus die exclusieve plaat, de vinyl, met alle verschillende versies van Zaterdag,
1: ja, ja.
0: De 8 aarschotse acts en dus ook die nieuwe versie van Kia zelf. De antwoorden zijn al aan het binnenkomen. Zo
1: ah.
0: Goed. Ja. Maar eerst even de weg. Op 132 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 3 kwartier van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout richting Gent. 15 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne. File rijden richting Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke 25 minuten extra. Op de E34 vanaf Melzele 20 minuten. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven ook 20 minuten. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten file golven van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette en verder blijven de vertragingen beperkt.
2: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Le Franke van Kia, Krapolenaxe, ook VRT-collega.
1: Ja.
0: Veel met muziek bezig, dus ik vraag mij af, wat denk je? Volgende week, spannende week voor Esila?
1: Dat zal zeker zo zijn. Het Eurovisie Songfestival, het ligt me nauw aan het hart. Ik vind het wel erg wat dat zo'n beetje het aura er rond nu op deze moment betreft. Maar ik zeg zo, ja, het feestje is zo'n beetje verbrot ergens. Maar ik vind dat nog altijd wel een plezant feestje. En ik denk wel dat ze wel eens goed zou kunnen maken.
0: Finale?
1: Ja, finale geef ik ze. Ja.
0: 16 mei?
1: Als ze tenminste... Ja, ik moet er altijd voorbouw bij maken. Goede act,
0: Het hele plaatje moet kloppen natuurlijk. Kloppen. Maar 16 mei dus de finale, maar...
2: Oh la la.
3: Oh la la.
0: Als je liever naar Aarschot wil, 16 mei...
1: Het zal wel zijn.
0: Het gasthuis naar Kia en alle festiviteiten daar. De toegang is gratis, de sfeer legendarisch en dus exclusief krapulletjes bier. Mannetjes, je weet waar dat je moet zijn. Die vinyl, die is de deur uit. We hadden één exclusief exemplaar.
1: Ja.
0: En de vraag was, welke bekende politicus mag een rol spelen, krijgt een glansrol in die extra strofe die toegevoegd is aan zaterdag. En dat was...
1: De Conor met zijn Zattemansklap. Ja, sorry Conor, maar we vonden het te goed. En het rijmde zo goed ook.
0: Het is dat, hè. Hans van den Borre uit Gent. Wel, die is vanaf nu de trotse bezitter van de vinyl met alle versies van zaterdag.
1: Hey, proficiat.
4: Maar jij zit te vroeg, hè. Weet je dat? Verschrikkelijk, hè. Mensen die te vroeg komen.
2: Nu, op VRT Max.
3: Als de muren konden praten.
2: Een podcast van Radio 2.
5: Ik eet ongeveer 4000 à 5000 calorieën op een dag.
2: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Mathieu Bonne?
5: Ik probeer me niet te veel te hechten aan materiaal.
2: James Cook.
6: Bij ons komt iedereen uit de kast.
2: Bjorn Soenes.
7: Dit is voor het eerst in lang thuis.
2: En Steffi Merci.
8: Ik dacht altijd, je kunt niet verliefd worden via het internet. Toch wel.
3: Als de muren konden praten.
2: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering.
7: Welkom in onze mooie stulp.
2: Op Radio 2.
9: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
10: Dovi Keuken.
11: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
12: Mijn haren omhoog?
11: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
12: Ah ja, dus mijn factuur?
11: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
13: Ketnet viert feest met Like Me.
14: Tijd om te leven.
13: Wij komen
15: tijdens het Hemelvaartweekend
16: naar Plopsaland te Pannen.
13: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsapparade.
17: Want ik ben Like Me.
13: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
18: Tot dan!
13: Van 14 tot en met 17 mei.
19: Want ik ben Like Me.
13: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
2: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
1: Oei, oei.
6: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
8: Oh, Pascal, je bent een held.
6: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
13: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
6: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
5: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
15: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
3: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
15: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: Nu bij Maxizo.
12: Hallo!
7: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Radio 2.
9: Elke dag telt voor 2.

0: Mo, een nacht als deze. Oh, la la. Ja, ja, it brings back memories. Cliff Franke van Kia, de drie rappers uit Aarschot, jaren 90. Eigenlijk, Cliff, dat was een rare soort, hè. Toen, zeldzaam, hè.
1: Hiphoppers in Aarschot.
0: Rappers,
1: dat bestond niet. Gaat zo de housers en gaat zo de grungers. En daar was eigenlijk niks tussenin, om het zo te zeggen. Zo de alternatieven, zeg maar. En dan zo de commerciële. Maar hiphop, dat was niemand niet mee bezig. Behalve zo, ja, een pakweg vijf onnozel ventjes. Met een brede broek aan en met een klak op. En een t-shirt van ja, toen in die tijd Run DMC of zo.
0: Wat ze in Amerika kunnen wel en ook.
1: Ja, dat was toen wel zo'n beetje het idee van, hey, waarom wij ook niet? En dan hebben we dat eens in het Engels geprobeerd, maar dat trok op geen bal. Hè. En dan, ja, we willen ons toch nog bezighouden op onze zaterdagnamiddag. Hoe moeten we dat dan doen? Ja, misschien moeten we het dan toch maar in het Vlaams doen. En misschien moeten we het ook niet hebben over gangster dingen, om het zo te zeggen. Maar moeten we het gewoon over onze leefwereld hebben? Verder hadden we daar niet over nagedacht.
0: Maar plots waren jullie wel beroemd, hè, van de ene dag op de andere.
1: Wel ja, we hadden twee optredens in ons hele leven gedaan. En toen waren we niet eens beroemd in Vlaanderen. Ja, dus je moet je dat voorstellen. De eerste optreden dat we hadden, dat was in ons stamcafé Delle Vuurmis. Dat liep valikant mis. Want we hadden een pintje op de monitor gezet van onze dingen. En dat was zo'n podium, je weet het nog, op bierbakken. We beginnen te springen bij het eerste nummer. En dat spel, dat viel gewoon in de monitor. Dat begon daar gaan te smoren. Dus dat was ons eerste optreden ooit. En ons tweede optreden ooit was dan Battle of the Bands, zo heette dat. Dat was een soort van wedstrijd tussen lokale bands. En dat werd ook georganiseerd door Delle Vuurmis mee. Ons stamcafé toen ook. Een van de stamcafés, moet ik dan wel zeggen. En die hadden voor ons al een beker gegraveerd met slechtste groep van de avond. Maar wil dat dan natuurlijk lukken dat wij op die moment daar optraden tussen alle Nirvana-achtige groepjes en toestanden en dat wij niet eens opvielen door, omdat dat nieuw was, hè. Mensen hadden nog niet gehoord, hè, Vlaamse rap eigenlijk, Vlaamse hiphop.
0: En plots hang je dan ook als poster in de meisjesslaapkamers.
1: Ja, kun je dat voorstellen dat ik daar nog heb gaan hangen?
0: Hoe raar meisjes moet dat geweest zijn?
1: Ja, tuurlijk, dan zag je jezelf in de joepie staan. Hoorde u zelf op de radio? Had iedereen ineens een mening over u? Kwam in hun NIF terecht in de aula en kende de professoren u persoonlijk? Hè? Terwijl ik daar zo met 500 studenten zat. Dus dat was wel een zotte tijd. Maar ik zou hem ook voor niks aan me willen ruilen, want het is echt. Ik kijk er altijd zo terug van. Dat was echt een toffe tijd, om het zo te zeggen.
0: Ja, en zaterdag Krapulukkesdag heeft jouw leven bepaald gewoon ook, hè?
1: Ja, in grote mate wel. Eén nummer dat mijn leven eigenlijk helemaal heeft bepaald, want ik was een politieke en een sociale wetenschapper.
0: Jij weet dat, Kim. Zeker, dat is een goeie soort.
1: Want we zaten er samen in Leuven. Dat wil lukken, hè, maar het is wel zo. En, ik was eerder, ja, ik wou een wedstrijdjournalist worden. Zo. Ik wou een serieuze politieke wedstrijdjournalist worden. Ik was daarin.
0: Dat was een mooie droom. Niks van in huis gekomen,
1: want ja, wil dat lukken natuurlijk. In tweede kandidatuur dat ik daar ineens bekend werd en dat ik dan met de entertainment business ineens in contact kwam. En dan ben ik dan toch geswitcht naar communicatiewetenschappen. Ze hadden daar dan zo dingen zoals auteursrechten en zelfs een vak muziekindustrie. En dan is alles ja, muziek geworden voor mij. Zelfs in die mate dat ik dan ook nu, voortvloeiend daaruit dat ik nog altijd een job heb op de VRT. Wat dat muziek gerelateerd is.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk wel zot.
0: En dan ook nog eens het neef zijn van Davy Gillis van de Romeo's.
1: Ook dat,
0: hè.
1: Ook dat er nog eens bovenop.
0: Mijn jongens,
1: ja,
0: toch.
1: Ja, ja. Radio 2.

0: Wigbert. Dat nieuw begin.
1: Radio 2.
0: Zou de zaterdag 2.0 versie van Kia ook een nieuw begin kunnen zijn, Cliff Ranken?
2: Ik hoor nu al komen, hè. Ja, wie weet. Ik had ook niet gedacht dat ik hier na 30 jaar nog zou zitten. Dus echt nooit, nooit.
0: Als in van, komen er nog...
2: optredens?
0: Ja.
2: Sowieso. Ja.
0: Dus we spreken over volgende week zaterdag 16 mei. In CC het Gasthuis in Aarschot.
2: Ja.
0: Daar gaan alle remmen los.
2: Zeker. En dan ook nog eens, daarna gaan we ook nog wel wat dingen doen. Een DJ-set, maar ook met de liveband gaan we ook nog verder. Dus we gaan echt met liveband verder. Dus dat is wel een toffe om mee te geven.
0: Amai, en die oogstjes die fonkelen hier meer dan meer en meer en meer en meer. Het is fantastisch. Het jubileumjaar is nog lang niet voorbij, hè?
2: Nee, ik denk het niet. Dus houd ons allemaal maar in de gaten. Hè. Je zult het allemaal wel kunnen volgen op de socials.
0: Ja, het zal wel zijn. Het zal wel zijn. Dus voilà, krapul, blijf in akse.
2: Het zal wel zijn.
0: En zo hè, met Gerre.
3: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle. Knaldi.
4: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
5: Check, check, check. Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
7: Laat ze zien je shine.
8: Profel.
9: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
10: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
9: Absoluut. Met de Pro van Profel. Dat beloven wij.
10: Ah. Profel.
9: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profiel.be.
11: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Het is donderdag, dus dan heb je die allesbeslissende stem. Jouw favoriete meezinger van bij ons kan en zal het verschil maken straks. Stuur maar door via de Radio 2 app.
12: Elke dag telt voor twee.
13: Goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De zogenoemde Risk Management Group van Volksgezondheid zit op dit moment samen. Aanleiding zijn de besmettingen met het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip. Daar zijn 5 besmettingen bevestigd, 3 mensen zijn overleden. Op het schip zijn ook 2 Belgische passagiers aanwezig. De Risk Management Group bekijkt welke maatregelen genomen moeten worden bij hun terugkeer naar ons land. Mogelijk is er daarover later vanavond uitsluitsel. Viroloog Steven van Gucht wil ondertussen iedereen geruststellen. Dit virus is niet te vergelijken met de uitbraak van corona 6 jaar geleden, zegt hij.
14: Dit kan men heel goed controleren met contacttracing en quarantaine. Bij COVID hadden we de moeilijkheid dat mensen besmettelijk konden zijn zonder symptomen. Hier is het een andere situatie. Dit virus is... volgens alles wat we weten pas besmettelijk bij de symptomen. Dus dat is al een andere zaak. En we kennen alle contacten al op voorhand. We moeten ze nu niet meer gaan opsporen in de gemeenschap. Ze zitten op die boot.
13: In Brussel hebben enkele honderden studenten en professoren geprotesteerd tegen de besparingsplannen van Vlaamse minister van Onderwijs Zoual Demir. De minister wil 34 miljoen euro besparen op de studiebeurzen. Er komen extra voorwaarden om zo'n beurs te krijgen. Zo moet je elk jaar minstens 54 zogenoemde studiepunten opnemen. Niet gemakkelijk als je ook werkt. En vanaf de leeftijd van 30 jaar of meer kan je geen beurs meer krijgen. Studenten Anna Dijksma van de UGent vindt dat geen goed idee.
15: Op het moment dat je gaat besparen op de beurzen, dan bespaar je op de kansen van kwetsbare studenten. En dat beurzensysteem is ingevoerd juist om ervoor te zorgen dat ongeacht je socio-economische klasse je kan deelnemen aan het hoger onderwijs. Als je daarop gaat besparen, bespaar je dus op de kansen van die kwetsbare studenten.
13: De besparing is wel al goedgekeurd door de meerderheid in de commissie onderwijs van het Vlaams parlement, maar moet nog wel door het voltallige Vlaams parlement goedgekeurd worden. En in Ardooien in West West-Vlaanderen is 70 miljoen liter gezuiverd afvalwater weggelopen na een lek in een waterbassin van groentebedrijf Ardo. 3 huizen zijn er ondergelopen in de buurt. De rest van het water is gecontroleerd afgevoerd naar velden in de buurt. Greet van der Heijden, de duurzaamheidsmanager bij groentebedrijf Ardo, legt uit.
1: Toen het lek werd vastgesteld in de voormiddag, zijn uiteraard hier de nodige procedures gestart. Daarbij is ook voor de veiligheid van onze werknemers de elektriciteit uitgeschakeld en daardoor kon het water niet weggepompt worden naar de velden. De helft van het bassin is moeten wegvloeien, maar de andere helft van het bassin blijft beschikbaar voor irrigatie in de zomer door de landbouwers.
13: Het blijft droog vanavond bij temperaturen vannacht tot 10 graden. Morgen start met enkele opklaringen. Daarna stapelwolken bij temperaturen tot 18 graden. En zaterdag krijgen we opnieuw veel zon en dan halen we tot 22 graden in de Kempen. Meer op veertiennieuws.be.
0: 7:03 naar Antwerpen, 10 minuten erbij op de E17 vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland is dat 25 minuten. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. En op andere plaatsen zijn de vertragingen stilaan voorbij. Dat is goed nieuws dus.
8: Torso. Ergo.

0: Axel Reds. En die kennen die boulevard. Nu zaterdag, ja, dan is het Krapulletjesdag, maar dan is het ook richting Brugge.
1: Radio 2.
2: Oh, oh, oh.
3: Lala.
0: De nieuwe kunstenhal Brusk in Brugge. Daar worden de weekwatchers wakker. En niet alleen de krokante pistolets en de zoete koffiekoeken zijn om duimen en vingers af te likken. Ook chocolatier Dominique Persone is erbij. En Cato zorgt voor de muziek in alle vroegte. Tickets zijn jammer genoeg allemaal al de deur uit. Maar kijk, je luistert en je kijkt ook mee. Tussen 8 en 10 nu zaterdag hier op Radio 2 op VRT Canvas of op VRT Max. En dit hier is de nieuwste van Sam Goris.

0: luistert naar Radio 2 in Limburg. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
3: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. De scheidsrechter die tijdens een wedstrijd in eerste provinciale van het vrouwenvoetbal in Limburg een speelster meerdere keren sloeg, mag geen scheidsrechter meer zijn. Dat heeft Voetbal Vlaanderen beslist. Na de wedstrijd dienden de twee ploegen een klacht in tegen de man. Dat waren Stokkum VV en Lommel SK. De zaak kwam dus voor bij Voetbal Vlaanderen en daar is nu beslist om de scheidsrechter definitief te schrappen. Die straf is uitzonderlijk, zegt woordvoerder Nante Klerk.
4: Dat wil zeggen dat hij geen lid meer kan zijn van Voetbal Vlaanderen en bij uitbreiding van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Wat er de facto voor zorgt dat de persoon in kwestie geen scheidsrechter meer kan zijn, maar ook niet kan aansluiten bij een club bijvoorbeeld als die zelf nog zou willen voetballen. Dus de schrapping is eigenlijk de zwaarste sanctie die je een bond kan opleggen.
3: Er waren vanavond weer explosies te horen in Iraanse havens. Volgens verschillende bronnen zouden de Verenigde Staten enkele acties hebben uitgevoerd. Iraanse leiders zeggen in een eerste reactie dat de VS het tijdelijk staakt het vuren daarmee geschonden heeft. Een reactie van de VS is er voorlopig nog niet. En een rechter in de Verenigde Staten heeft zo net het tijdelijke wereldwijde handelstarief dat president Trump had uitgevaardigd van 10% illegaal verklaard. Trump voerde dat tarief in februari in nadat zijn eerdere handelstarieven voor andere landen door een rechter toen vernietigd werden. In Hartje Den Haag is vanavond een aanslag gepleegd op het partijkantoor van de links-liberale partij D66. Er werd een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen gegooid en die ontplofte. In het gebouw waren enkele mensen aanwezig, maar er vielen geen slachtoffers. De Nederlandse politie kon zo net een mogelijke verdachte oppakken. Er is een onderzoek gestart. D66 is de partij van huidig premier Rob Jetten. Bij een grote radicaal-rechtse betoging in september vorig jaar, in aanloop naar de parlementsverkiezingen, was het partijkantoor van D66 ook al het mikpunt van vandalisme. De Franse zanger Patrick Bruel ligt opnieuw onder vuur. Franse media laten vanavond 15 vrouwen aan het woord die hem beschuldigen van seksueel geweld en verkrachting. Vanuit Frankrijk meer uitleg door Frank Renaud.
5: Tegen Patrick Bruel, 66 jaar oud, lopen al 3 justitiële onderzoeken. 1 in België en 2 in Frankrijk. Hij wordt door vrouwen beschuldigd van seksueel geweld en verkrachting in de periode van 1997 tot 2015. 5 vrouwen hebben bij justitie een aanklacht ingediend. Nog eens 20 anderen hebben getuigenis afgelegd. De Franse nieuwswebsite Mediapart laat nu nog eens 15 vrouwen aan het woord. Ze hebben het over ongepast seksueel gedrag van de zanger, maar ook opnieuw over verkrachting of poging daartoe. In sommige gevallen zouden de vrouwen door Bruel zijn gedrogeerd, voorafgaand aan de verkrachting. De eerste misstanden zouden 35 jaar geleden zijn gebeurd, de jongste 7 jaar geleden. Patrick Bruel ontkent alle aantijgingen en zegt nooit vrouwen te hebben gedwongen tot seks.
3: In de Europa League en de Conference League, de tweede en derde voetbalcompetities in Europa zijn dat, kennen we de finalisten nu ook. In de Europa League heeft het Engelse Aston Villa van de Rode Duivels Tielemans en Onana zich geplaatst door Nottingham Forest uit te schakelen. En zij zullen het in de finale opnemen tegen het Duitse Freiburg, dat in de 8e finale race in Genk nog uitschakelde en nu te sterk was voor Braga uit Portugal. In de Conference League zijn de Rode Duivels Penders en Moreira uitgeschakeld met hun ploeg Straatsburg. Daar gaat de finale dus tussen het Spaanse Rayo Vallecano en het Engelse Crystal Palace uit Londen. Vanavond en vannacht overwegend droog, temperaturen rond 6 graden. Vrijdag start zonnig, nadien stapelwolken en tot 18 graden. Zaterdag ook eerst veel zon en dan tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

me de tijd te reflecteren. Le bilan, zijn ik blij waar ik naast stond in het leven. Twijfels, een vraag stellen en blijven leren. Fouten goed maken en de tijd proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, toen zeker. En ver te houden van, moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest. Het leven is te precieus om

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister.

Je luistert naar Radio 2 in Limburg. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Er waren vanavond weer explosies te horen in Iran. Volgens verschillende bronnen zouden de Verenigde Staten enkele acties hebben uitgevoerd. Iraanse leiders zeggen in een eerste reactie dat de VS daarmee het tijdelijke staakt het vuren geschonden heeft. Amerika beweert het omgekeerde. Volgens het Amerikaanse leger werden Iraanse aanvallen op verschillende schepen in de Straat van Hormuz afgeslagen en werden de militaire installaties van waar die aanvallen kwamen onschadelijk gemaakt. De zogenoemde Risk Management Group van Volksgezondheid heeft samengezeten over het Hantavirus gisteravond op een Nederlandse cruiseschip. Daar zijn 5 besmettingen bevestigd, 3 mensen zijn overleden. Op het schip zijn ook 2 Belgische passagiers aanwezig. De Risk Management Group bekijkt nu welke maatregelen genomen moeten worden bij hun terugkeer naar ons land. Straks communiceren ze daarover. De situatie is anders dan bij COVID, zeggen virologen, waarbij de kans op snelle verspreiding veel kleiner is nu. En de ervaringen van COVID helpen nu ook nog altijd, zegt virologe Erika Vliegen.
1: Er is, denk ik, het geheugen aan alles wat er in COVID gebeurd is, is nog wel recent genoeg om snel te kunnen schakelen. Ook nu zijn er achter de schermen voorbereidingen, gesprekken. Wordt er in scenario's nagedacht van wat als dit, wat als dat. En dat is goed.
0: Real Madrid-speler Valverde heeft een hoofdletsel opgelopen en dat gebeurde na een ruzie met zijn collega-speler Tchouaméni op training. Het duo had woensdag al een eerste ruzie en donderdag ging dat over in een fysieke confrontatie. Daarbij zou Valverde gevallen zijn met zijn hoofd op een tafel. Hij moet nu 2 weken rusten. Real Madrid heeft de 2 spelers voorlopig geschorst en opent ook een disciplinaire procedure tegen hen. Het incident komt erg ongelegen. In het weekend is er de Clásico, de topwedstrijd tegen rivaal Barcelona. Er is ook echt gevoetbald. In de Europa League en in de Conference League, de 2e en de 3e voetbalcompetitie van Europa, kennen we na vanavond de finalisten. In de Europa League heeft het Engelse Aston Villa van Rode Duivels Yuri Tielemans en Amadou Onana zich geplaatst. Zij zullen het in de finale opnemen tegen het Duitse Freiburg, dat in de 8e finale Racing Genk nog uitschakelde. In de Conference League zijn Rode Duivels Mike Penders en Diego Moreira uitgeschakeld met hun ploeg Strasbourg. Daar gaat de finale tussen het Spaanse Rayo Vallecano en het Engelse Crystal Palace. Het is vannacht overwegend droog, minimaal rond 6 graden. De dag begint dan zonnig, nadien komen er wel wat stapelwolken en we halen maximaal tot 18 graden. Zaterdag veel zon en dan nog wat warmer met temperaturen tot 22 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Je luistert naar Radio 2 in Limburg. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 2:00 en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Er waren donderdagavond weer explosies te horen in Iran. Dat was onder meer het geval in een aantal Iraanse havensteden. Iraanse leiders zeggen dat de VS het tijdelijke staakt het vuren geschonden heeft. Volgens het Amerikaanse leger werden Iraanse aanvallen op verschillende schepen in de straat van Hormuz afgeslagen en werden militaire installaties van waar die aanvallen kwamen onschadelijk gemaakt. Trump reageerde intussen ook op zijn sociaal netwerk. Hij riep Iran op om snel een vredesakkoord te ondertekenen. Als ze dat niet doen, zullen we nog harder en veel gewelddadiger toeslaan, schreef hij. Een rechter in de Verenigde Staten heeft het tijdelijke wereldwijde handelstarief dat Trump had uitgevaardigd van 10% illegaal verklaard. Trump voerde dat tarief tijdelijk in nadat zijn eerdere handelstarieven voor andere landen in februari al door een rechter vernietigd werden. De zaak werd deze keer aangespannen door 3 bedrijven die extra kosten hadden door die invoertarieven. Hoewel het vonnis beperkt blijft tot de 3 eisers, creëert het wel een precedent waardoor ook andere bedrijven de extra heffingen kunnen aanvechten. Trump blijft hoe dan ook dreigen met extra tarieven. Hij heeft de Europese Unie nog tot 4 juli de tijd gegeven om een handelsdeal met de VS goed te keuren. Dat zei hij na een telefoongesprek met commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Lukt dat niet, dan dreigen volgens Trump nog hogere invoertarieven. Het legendarische Londense warenhuis Harrods heeft tientallen mensen financieel vergoed voor het wangedrag van de inmiddels overleden eigenaar Mohamed Al-Fayed. Al-Fayed overleed in 2023 op 94-jarige leeftijd. Nadien meldden zich honderden vrouwen die in de periode tussen 1985 en 2010 het slachtoffer waren van misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Harrods riep vorig jaar een regeling in het leven om de vrouwen te vergoeden en zo'n 75 hebben nu een vergoeding ontvangen. Nog heel wat andere volgen later nog. De zaak kwam aan het licht nadat slachtoffers na de dood van Al-Fayed in een BBC-documentaire getuigden over het systematische misbruik en het wangedrag van Harrods topman. Het weer nog vanavond en vannacht vooral overwegend droog. Minima rond 6 graden. De dag begint zonnig straks. Nadien krijgen we stapelwolken en we halen maximaal tot 18 graden.